0: elektro of IT met service?
1: Expert, meer dan een winkel.
2: Nostalgie. 2 voor 6, goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, wat een stunt van Club Brugge in die Champions League.
3: De Belgische voetballiefhebber mag trots zijn. Club Brugge won gisteravond op het veld van Inter Milaan. Na een echte spektakelmatch met 3-4. Club Brugge-speler Trezoldi scoorde 3 doelpunten, een echte hat-trick en was ongetwijfeld de man van de match. Ook Romeo Verman pikte zijn goaltje mee. Door die zegen schuift Club Brugge wat naar boven in het klassement met het oog op een ticket voor de volgende ronde van de Champions League. Volgende week speelt Club Brugge op woensdag thuis tegen het Franse Lens, de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen deden het een pak slechter en mogen het WK in Brazilië volgend jaar vergeten. De Flames verloren een terugwedstrijd van de tweede playoffronde van Polen na strafschoppen, na misses van Teulings en Van Zijer. Heel jammer, want onze nationale voetbalvrouwen gaven een 2-1 voorsprong uit handen daar in Polen. Of bondscoach Gunnar Zdottier bij de Flames blijft, dat is een grote vraag. En veel tieners in Vlaanderen slapen bijzonder slecht en zitten dan ook doodmoe in de klas. Dat bewijst internationaal onderzoek. In 4 op de 10 gevallen kan je echt van een slaapcrisis spreken. En dat bewijst ook waarom leerlingen zo slechte resultaten halen voor begrijpend lezen, wiskunde en wetenschappen. Probleem begint zelfs al in de kleuterklas, zeggen de onderzoekers. 10% van de 5-jarigen komt moe naar school en dat zijn toch wel pittige cijfers.
2: Maar dat zijn echt wel cijfers waar ik een beetje van schrik. 4 op 10 spreken we van een slaapcrisis.
3: Ja, inderdaad. Ja. Door in het weekend het er allemaal niet zo nauw te nemen, laat gaan slapen.
2: Ja. GSM's mee naar boven waarschijnlijk.
0: Nostalgie weer.
3: Na een grijze start krijgen we brede opklaringen. 18, 19 graden vandaag. Morgen zonnig met wat stapelwolken en tot 20 graden. Vrijdag bewolkt met tegen de middag regen vanuit het westen en opnieuw die 20 graden. Het weekend dan een mix van wolken en opklaringen met soms een bui. Maxima rond de 14 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
4: Sander en Veronique.
2: Je kent ons, wij zitten in de klassificatie mensen met enorm veel goesting in deze woensdag. Ik ben blij dat jij erbij bent en dat Axel Red en Simple Minds jouw woensdagochtend alvast mogen opluisteren. Goedemorgen. Ook al begonnen van de dag, wij willen alles weten. In die nostalgie-app natuurlijk. Nostalgie. Ah ja, nu niet alles. Hè. Alles wat toelaatbaar is, mag je in die nostalgie-app sturen.

0: meezingen in het Frans en dan een beetje sensueel beginnen aan die woensdagochtend. Dat kan alleen maar met Axel Red natuurlijk. Sensualité. Zometeen nemen we een tripje, het vliegtuig alvast, naar Boogie Wonderland.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, I'm back. Hier zijn we weer op nostalgie. Hè? Goedemorgen, Sander.
3: Bonjour à le toujours ravissante Veronique Le Kok.
2: Is goed geprobeerd, dank Sander. Heb jij niet een beetje gemist?
0: Oh, maar ik dacht, ik doe het in het Frans, omdat jij in Parijs hebt gezeten. Heb ik jou gemist? Ja, maar de pijn is wel verzacht door James Coco.
2: Hey, hoe is het geweest eigenlijk?
0: Het was heerlijk om eens met James wakker te worden. Ik kan het iedereen aanraden eigenlijk.
2: Heb er geen letsels aan overgehouden?
0: Geen blijvende schade. Dat gaat allemaal wel binnen de week over met de juiste zalfjes. Veronique, hoe was het in Parijs?
2: Oh, Paris, je t'aime. Fantastische stad, hè. Nog altijd mijn favoriet en het is weer bevestigd. Ik heb daar heel veel mooie bolides gezien, want ik was daar voor ja, de automobielbeurs, zeg maar. Dus het was ja, de moeite.
0: En heb je een souvenir? Want vanuit Spanje had je niks mee. Heb je deze keer iets mee?
2: Nee, maar ik ben al zo vaak in Parijs geweest.
0: Maar voor mij, hè?
2: Voor u!
0: Vanuit Spanje deze zomer had je niks mee.
2: Ah, ik zal een magneet bestellen online met Parijs.
0: Jongen.
2: Ah nee, ik heb het niet bij, sorry.
0: En al die mensen die nostalgie hebben maar sturen.
2: Hey, maar die hebben mij ook gemist, hè, zien een keer.
0: Ja, Bart uit Hammen die stuurt goedemorgen Vero en Sander, fijne woensdag. Christa uit Assen, die is weer klaar om de dag te beginnen. Steeds leuk met jullie, stuurt ze. Freya Dadi is een beetje ziek gestuurd, die een beetje buikpijn, maar met de medicatie gaan we de dag wel doorkomen. Tom uit Belzele is aan het werken in de haven van Antwerpen. En stuurt, ja, joepie, de immer ravissante Veronique is terug. Natjenka die stuurt ook, goedemorgen Vero en Sander, denk ik. Ja, dat klopt helemaal, hoor, Natjenka. En Christophe die stuurt, goedemorgen Kanjes, groetjes van de varkensboeren Dirks. Kijk, zelfs de varkensboeren die zijn al aan het werk op dit vroege uur op deze vroege woensdag. En wij gaan er ook in vliegen. En samen doen we dat. Earth, Wind & Fire. Die nemen ons mee naar Boogie Wonderland. En zo meteen gaan we weer aan de ballenbak draaien. Welke levensvraag komt daaruit? Maar eerst jiven. Allee, goedemorgen. Heppa.

0: fans van Club Brugge die zit waarschijnlijk nog op een roze wolk na die fantastische voetbalavond gisteren in San Siro. Club Brugge won van Inter Milaan met 3-4. Wat een stunt voor dat Belgische voetbalmannetjes. Straf, straf, straf. Echt wel ongezien. Ik heb zelf een paars hart. Maar voor iedereen die blauw en zwart denkt en voelt. En eigenlijk iedereen in België die fan is van voetbal, die mag trots zijn vandaag. Want de Belgische ploeg heeft dus gewonnen van Inter Milaan gisteren in die Champions League. Bon, genoeg over voetbal.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Oké, Sander, ik ga weer eens aan mijn chicken bak draaien. Ik heb die gisteren wel gemist.
0: Uw chicken bak?
2: Ja.
0: Sander, in Parijs geen chicken bak, hè?
2: Ja, ik heb daar eigenlijk niet naar gekeken. Maar ik heb deze gemist omdat daar al die leuke vragen
0: is. Wat is een kauwgom eigenlijk in het Frans?
2: Ah, chewing-gum.
0: Ah, chewing-gum.
2: Ah, chewing-gum.
0: Chewing-gum.
2: Maar...
0: Donc, un bac de chewing-gum.
2: Ah, bac de chewing-gum.
0: Allez, tournée avant de bac.
2: Tournée, là. Hop, on y va.
0: Welke levensvraag rolt eruit?
2: Amai, wow, ik heb er drie.
0: Kies er één.
2: Ik heb een beetje nevig gedraaid, denk ik. Oké, in welke winkel of welk soort winkel zou je graag eens onbeperkt gratis gaan shoppen? Oh, dat is een vraag voor mij. Oh, mannetjes. Ja, ik weet het al.
0: Oh, moet ik even over nadenken.
2: Ja, dat is duidelijk.
0: In welke winkel of in wat voor soort winkel zou jij onbeperkt willen shoppen? En hoe lang zo? Een minuut of zo?
2: Onbeperkt.
0: Maar ja, nee.
2: Onbeperkt.
0: Oké, ja. Laat het even weten in de nostalgie. Wij gaan er zo meteen op verder.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. Met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar...
7: De 5 beste beleggingen van het moment.
6: In Trends of naar...
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja... Voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
11: Dat is Imo!
12: Hi Veronique, Gilles de Koster hier. De mol zal je niet worden, lieve Veronique. Maar de leukste ochtendstem van Vlaanderen ben je zeer zeker wel.

0: paradijselijk mooi. Coldplay en Paradise. Mocht je broers of zussen hebben, dan heb je de zin die Terrence Trent D'Arby straks misschien wel al eens gehoord. Maar eerst moeten we nog terug naar die kauwgomballenbak.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Man, man, man, als dat eens kon. Wat hebben we een leuke vraag binnengekregen. In onze chickenbak net gedraaid. In welke winkel of welk soort winkel zou je graag eens onbeperkt gratis gaan shoppen? En wel, wat jullie allemaal doorsturen, ik snap het.
0: Ja, Wendy bijvoorbeeld, die zegt onbeperkt shoppen bij Ino. Want daar hebben ze werkelijk alles, omdat het een department store is.
2: Ja, maar dat versta ik wel, ja.
0: Christine, die zal dan weer graag onbeperkt shoppen in de IKEA. Ook wel leuk, denk ik.
2: Ook leuk. Maar je kunt elke kamer vullen gewoon.
0: Nikki uit Kalken, die zegt natuurlijk onbeperkt in Veerwaren winkel.
2: En wel, dat vind ik een goed idee. Als nostalgie betaalt, altijd welkom.
0: Ook Britt zou graag eens bij jou in de winkel komen werken. Want ze zegt zoveel mooie kleding en accessoires en schoenen. En dan moet het niet uit mijn eigen portefeuille komen. En Peggy uit Brecht, die zegt, ik wil ook graag onbeperkt shoppen in de winkel van Veronique.
2: Amai zeg, hoe tof is dat?
0: Dan is er Ben uit Londerzeel. Die wil graag in Depot 7 in Hulst gaan shoppen.
2: Wat is dat?
0: Ik denk dat dat een... Is dat niet zo'n
2: soort... doe-het-zelf?
0: Ik denk dat wel, dat is een doe-het-zelf-zaak, denk ik. Edwin uit Tienen, die zegt dat weer in een Colruyt onbeperkt gaan shoppen. Heel belangrijk in deze dure maanden.
2: Ja, ook slim.
0: En Jos uit Oud-Turnhout, die zou heel graag in een winkel met duikmateriaal.
2: Ah ja, dat snap ik. Als dat uw passie is, dat is allemaal duur, hè, die dingen. Hè?
0: Allemaal heel erg duur. Dus heel veel toffe winkels waarin ze onbeperkt willen gaan shoppen.
2: En Sander, heb je wel eens kunnen nadenken? Waar zou jij onbeperkt willen gaan shoppen?
3: Ja, maar ik durf het niet zeggen.
2: Oh, is het zo gênant?
3: Ja, nee, maar ik denk dat jij mij heel hard gaat uitlachen als ik dat ga.
2: Maar dat zijn we gewoon, dat is niet erg.
3: Ja.
2: Try me.
3: Ja. Ik zou kunnen liegen en dan zou...
2: Nee, we gaan niet liegen.
3: Kunnen zeggen,
2: go for it.
3: Ik zou dat in een delicatessenzaak of zo...
2: Nee, come on.
3: Ik zou heel graag in de Lego-winkel onbeperkt gaan shoppen. Dat kost echt stukken van mensen. En dan zou ik echt... Oh, ik zou daar alles mee pakken, denk ik. Ja, dat zou ik echt... zou ik echt heel graag willen.
2: Ik zou letterlijk in mijn mond vol tanden. Ja. Meen jij dat nu?
3: Ja, in de Lego-winkel, ja. Ja, dat kost echt heel veel geld. Ja. En dat is echt heel fijn om te hebben. En dan zou ik er ook meerdere mee pakken en doorverkopen en zo. Ja, de Lego-winkel. Zie, ja,
2: ik heb wel,
3: en daarom
2: ik heb wel,
3: durf ik dat dus niet te vertellen.
2: Maar wacht, ik heb wel dezelfde redenen. Maar ook een winkel waar het heel duur is en dat ik dat ook allemaal wil hebben. Dus ik snap het wel, ja.
3: Een Chacosse-winkel bij
2: je. Ja, uiteraard.
3: Alleen Chacosse, ja.
2: Nee, gewoon twee bepaalde merken.
3: Zeg maar.
2: Ofwel een Chanel ofwel Hermès. En dan daar u volledig laten gaan. Jongen.
3: En als je moet kiezen, Chanel of Hermès? Je moet kiezen, hè. Dat was de vraag. Eén winkel, hè. Come on, hup. Smijt het eruit.
2: Verdikke. Hermes dan.
3: Oké. Okay. Dan zoeken we ergens een winkelstraat.
2: Het is zo'n tof sjalletje aan met die frennekes. En een speciaal leder. En ze hebben daar ook pleats en zetels en koffieserviezen. En mannetjes, ik zie het al voor mij. God, dat is zo kunnen, jong.
3: En dan zoeken we een winkelstraat waar er een Lego store is en een Hermes winkel.
2: En wel in Parijs.
3: En wel, en dan gaan wij samen onbeperkt shoppen.
2: Ja, ik ga dat betalen.
3: Ik zal al eens bellen naar onze baas.

0: Ja, gisteren was James Cook hier nog natuurlijk. Nu staan we terug op met de immer ravissante Veronique de Kok.
1: Ben je zo blij dat ik terug ben?
0: Ja, we zijn ook allemaal heel blij om...
1: Weet je dat ik zelfs heb geprobeerd in mijn hotelkamer om zo'n play te zoeken?
0: Ja. Om mee te kijken?
1: Ja, ik wou meekijken. Ik denk ook, ik ben wakker. Ik moet even terug naar de beurs. Ik kan even kijken. Nee.
0: Niet gelukt.
1: Niet gelukt.
0: Je kan op Instagram wel de hoogtepunten zien.
1: Ja, dat heb ik wel gezien. Van de show met James Cook.
0: Heb je toen ook gezien dat we iets te weten zijn gekomen over onze nieuwslezer Bart?
1: Ja. Ergens in een bosje of zo.
0: Die heeft het in een bos gedaan, blijkbaar ooit.
1: Maar zeg, pas op. Ik denk dat er veel mensen dat daar hebben gedaan. Hè.
0: Maar hoe kwamen we op dat onderwerp?
1: Ja, dat weet ik dus niet.
0: Ja, dat ging over auto's. Slimme auto's
1: over
0: die met
1: auto's?
0: Je... Ja.
1: En zo kom je op een bos.
0: Nee, er zijn auto's blijkbaar die met je kunnen meekijken. Die vol camera's, sensoren, microfoons zitten.
1: Absoluut. Ja, ja.
0: En waar je dus bespioneerd zou kunnen worden als je dus aan het...
1: Ja.
0: Dus daarom dat het over een bos ging, daar zijn geen camera's en microfoons.
1: Mm-hmm.
0: Maar hoe dat juist allemaal zit, daar hebben ze het gisteren over aan de tafel van Gert over gehad. En dat hoor je zometeen.
2: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel... KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
9: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
10: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
11: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
12: Jan van Loveren hier en ik heb het even gefactcheckt. Opstaan met Veronique de Kok is echt wel de beste.

0: Alright, is allemaal rechtstaan. Vond ik vroeger het moeilijkste als je zo eens naar de kerk moest met school. Wanneer moet je dan rechtstaan en wanneer gaan zitten terug?
1: Maar dat doen ze toch teken van
0: ja,
1: voor?
0: Ja, ik vind dat altijd heel moeilijk. Ik heb altijd schrik dat ik dan als enige ging gaan rechtstaan of zo.
1: Nee, nee, nooit als eerste dat dan doen.
0: Nee, altijd volgen, hè. Altijd volgen.
1: Ja, ja, nooit als eerste.
0: Maar wij gaan rechtstaan om een nieuwe Janee-vraag te vissen uit die tafel van Gert van gisteren.
1: Ja,
0: en wat dan het al ja, een klein beetje verklapt, het ging over elektrische en moderne auto's die misschien wel gevaarlijker zijn dan je zou denken.
1: En wel, ik weet daar alles van. Ik heb er gisteren heel veel gezien. Overdoses. Nu, de Nederlandse inlichtingendienst die waarschuwt voor moderne en elektrische auto's die je mogelijk kunnen bespioneren. En je zelfs kunnen afluisteren. En als die info bijvoorbeeld in verkeerde handen zou vallen, dan kan dat effectief gevaarlijk zijn. Zo is het technisch ook mogelijk om microfoons en camera's van op afstand in te schakelen, waarvoor dus mensen met slechte bedoelingen kunnen meedoen.
0: Want jij was gisteren op een beurs met...
1: Op de autobeurs, hè?
0: Ja. Dat zit vol, hè, die nieuwe auto's?
1: Maar dat is ook zo. Zelfs mijn auto heeft dat ook, camerakjes. Maar je kunt dat wel zo iets voorschuiven.
0: Zoals bij de laptop zo. Dat je,
1: ja,
0: dat,
1: dat je het nog zelf kunt bedienen van laat ik het open of niet. En die microfoon, ja, die is er, hè. Ik heb dat ene keer al eens gehad tijdens het rijden dat ik ineens een stem hoorde. Ik vond mij een ongeluk.
0: En dat was zo, wat was dat dan?
1: Ja, ik had blijkbaar door mijn dak open te duwen, want je knop staat daarnaast. Dat is gewoon een praatknop voor als er iets is of zo, of je een ballen of zo, dan staat er geen contact.
0: Een praatknop?
1: Ja, dat is echt, dan staat er geen contact met dan de depannagedienst van dat merk. En dan zeiden die, ja, je bent en ik, pardon, ik was deze.
0: Wie zit er hier in mijn koffer?
1: Ja, dat is wel raar, ja.
0: De Janee-vraag van de dag is dus, zitten er te veel snufjes in nieuwe wagens? Van de kijkers gisteren vond 79% dat er te veel snufjes in de auto's zaten, 21% vindt van niet.
1: Mm-hmm. Ah wel, laat het eens even weten, wat vind jij daarvan? Zijn er je hebt mensen die dat allemaal heel leuk vinden. Hè?
0: Dat is
1: al die
0: waar.
1: Nieuwe gadgets en die nieuwe high-tech dingen en zo in auto's. Dus laat het eens even weten. Wat vind jij eigenlijk leuk? En vind je dat er te veel in zitten, ja of nee?
0: Ondertussen kunnen we nog eens luisteren wat de tafel gisteren zelf zei. Uroloog Piet Hoebeke en presentator Gert Verhulst zelf, die zeiden daar dit over.
2: Ik denk dat voor de veiligheid gewoon niet. Je bent afgeleid door al de toeters en de bellen die erop zitten. Uh-huh. Ik denk dat je op de weg moet kijken en kijken waar je aan het rijden bent.
3: Ik zit in mijn auto, het was hard aan het regenen. Er liep iemand dat kende. Ik zwaaide en mijn dak schuifde op. Echt? Waarom? Duwde op een knopje en het zal ook wel werken. Nee, dat werkt dan als je zo doet of zo.
0: Voilà, al die elektrische stufjes.
1: Ja,
0: en ook Céline Hermans, die had dat al eens voor gehad.
4: Ik word er echt gek van dat mijn auto mij zegt wat ik moet doen. Als in zo, je bent 5 minuten onderweg, heeft u nood aan een koffiepauze? Ja. Omdat ik de radio opdraai. Allee, ik word daar gek van. Ik word er ook gefrustreerd van dat ik moet zoveel meldingen uitzetten, omdat anders ik niet zelf meer kan parkeren. Ja. Want dat ding slaat, je bent nog een halve meter verwijderd en je slaat alles dicht.
0: Ja, zitten er dus te veel snufjes in die nieuwe wagens? Laat het even weten in de Nostalgie-app. En als je aan het rijden bent, kan je dat misschien zo met spraaktechnologie doen, hè? Stuur bericht naar Nostalgie.
1: Dat bestaat, hè?
0: Ja, ik weet het. Zal dat lukken?
1: Ja, dat lukt, ja.
0: Als je dat kan, probeer dat eens. Zet je anders maar veilig aan de kant voordat je auto begint te protesteren. Robin S. is dit. Nou, ik zal wat liefde laten zien, Robin. Het is goed, omdat je het zo lief vraagt.

0: chocoladebruin
1: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi Keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
8: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
11: Nog voor jij kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie.
11: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
13: Oh, mijn rug zit vast.
11: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Dorso.
12: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
14: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
12: Dat is interessant.
14: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
12: Dorso. Ergonomisch slapen.
15: Als dit herkenbaar is voor jou...
16: Zeg Chantal, wat is dat?
17: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
16: Amai zeg.
15: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
16: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
17: Maar kurk is altijd goed, hè?
16: Ah ja, hè?
15: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
18: Kurkfabriek van Avermaat. Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
19: Het is Wijnbonen met Bruinzeels Vochten.
18: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
20: Leden bij Leemans.
21: Maar Suzy, parket, dan moeten zagen met een cirkelzaag.
22: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
21: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
22: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
21: Maar Suzy toch?
23: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
20: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
23: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
24: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel. Dorso. Ergonomisch slapen.
25: Nostalgie. Goedemorgen, het is 6:53. Hier is het nieuws met Bart van Langenoven. En Bart, wat een stunt van Club Brugge in de Champions League.
26: Ze noemen het nu al het mirakel van Milaan. Want Club Brugge won gisteravond op het veld van Inter na een echte spektakelmatch met 3-4. Club Brugge-speler Trezoldi scoorde 3 doelpunten en was ongetwijfeld de man van de match. Ook Romeo Vermand pikte zijn goaltje mee. Door die zege schuift Club Brugge wat naar boven in het klassement met het oog op een ticket voor de volgende ronde van die Champions League. Volgende week woensdag speelt Club Brugge thuis tegen het Franse Lens. De Red Flames...

0: Dat is heel wat minder. Onze nationale voetbalvrouwen deden het een pak slechter, dus zoals ik zei, en mogen het WK in Brazilië volgend jaar vergeten. De Flames verloren een terugwedstrijd van de tweede playoffronde van Polen na strafschoppen naar missers van Teulings en Van Zijer. Heel jammer, want onze nationale voetbalvrouwen gaven een 2-1 voorsprong uit handen daar in Polen. Of bondscoach Gunnars Dottir bij de Flames blijft, dat is onduidelijk. Veel tieners in Vlaanderen slapen bijzonder slecht en zitten dan ook doodmoe in de klassen. Dat bewijst internationaal onderzoek. In 4 op de 10 gevallen kan je echt van een slaapcrisis spreken. En dat bewijst ook waarom leerlingen zo slechte resultaten halen voor begrijpend lezen, wiskunde en wetenschappen. Het probleem begint zelfs al in de kleuterklas, zeggen de onderzoekers. 10% van de 5-jarigen komt moe naar school. En dat zijn toch wel pittige cijfers.
1: 4 op 10 van de tieners?
2: Dat is wel heel veel.
1: Ik blijf dat echt.
2: Veel, ja. Dat is die gsm, denk ik.
1: Zie je dat bij jouw jongsten ook, dat het slapen soms moeilijk is?
2: Nee, want ik forceer die altijd. Die weet dat hij op een bepaald uur altijd naar boven moet. Ik heb de gsm.
1: De gsm gaat niet mee.
2: Nee, zeker niet.
0: Van een verstandige moeder gesproken.
2: Oh, van
0: ik heb slecht nieuws over paus Leo.
1: Oei.
0: Want die heeft longkanker. Bevestigt het Vaticaan. De leider van de katholieke kerk is geopereerd. En artsen moesten een kwaadaardig knobbeltje wegsnijden. En het onderste deel van zijn rechterlong. Operatie duurde 1,5 uur. Paus Leo, 71 intussen, moet nog een week in het Gemelli ziekenhuis blijven. Waar altijd alle pausen worden behandeld.
3: Nostalgie weer.
0: Een grijze start. Daarna brede opklaringen. 18, 19 graden. Morgen zonnig met wat stapelwolken. En tot 20 graden. Vrijdag dan bewolkt. Met tegen de middag regen vanuit het westen. En opnieuw 20 graden. Het weekend dan, een mix van wolken en opklaringen met soms een bui. Maximaal rond 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
4: Ik dacht aan Anne Wouters
5: en Niels Albert.
2: Oh, wat?
1: Ja.
2: Oh,
3: herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
6: Wij zijn
3: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
7: Sander en Veronique.
2: Goedemorgen, welkom bij Nostalgie en ik ben er weer bij. Wat heb ik jullie gemist? Al die leuke muziek, mijn lieve Sander en natuurlijk mijn leukste ochtendclub. Goedemorgen.

0: Michael Jackson, of zoals ons Veronique altijd zegt.
1: Michel Klaxon. En wel, mag jij lachen, ik heb dat gisteren toch weer gehoord op de radio daar, zo in Frankrijk.
0: Michel Klaxon.
1: Oei. Ja, ik vind dat schattig. Die verbast er toch alles, hè. Goedemorgen trouwens. Het is 7:03. Ik ben heel blij dat ik weer met jou mag wakker worden met die beste muziek. Ik heb wel genoten van Parijs. Ik geef dat toe. Ik heb ook hard gewerkt daar, maar ik ben toch wel blij om te
0: zien. Ik heb hard gewerkt.
1: Lacht jij nu echt? Oh, schandalig.
0: Maar jij doet alsof jij daar op de werf van de Notre Dame twee nieuwe dakwelven zet gaan steken. Daar.
1: Echt waar. Lach maar. Ik had u het willen zien doen.
0: In een auto rijden en aan een beurt.
1: Een hele dag beurs en wel, dat kruipt niet in koude kleren.
0: Nee, dat kan ik me inbeelden, maar dat is toch niet, je kan het toch niet vergelijken met zo op een werf staan of zo bijvoorbeeld dan.
1: Dat is geen fysieke arbeid, maar je moet er wel, moet er zijn, je moet je interviews doen.
0: Je moet wel aanstaan.
1: Tuurlijk, heel de dag, hè.
0: Je moet wel aanstaan. En heb je mij daar eigenlijk gemist in Parijs?
1: Nee, totaal niet. Ik heb wel onze show gemist, dat wel. Hoe was het trouwens met een James gisteren?
0: Fantastisch, ja. Heel leuk. Heel leuk.
1: Je staat ook altijd aan, hè?
0: Ja,
1: James,
0: het was wel heftig. Hij heeft ADHD ook, hè. James Cook heeft ook 3 liter witte Monster gedronken.
1: Oh, en, echt?
0: Ja, zeker wel. Maar het was echt al fantastisch.
1: Oh,
0: de hoogtepunten kan je altijd bekijken op onze Instagram, Nostalgie België. Maar wat hebben we allemaal bijgeleerd? Hij heeft verteld over zijn bankrekening.
1: Over zijn bankrekening? Ja, toch niet hoeveel erop staat, hoop ik.
0: Hij heeft geen bedragen genoemd, maar wel dat hij vaak in de min gaat. Ja, dat heeft hij verteld. Ja. We hebben gehoord dat hij zijn man niet kon herkennen.
1: Ja, dat heb ik gezien op de socials van Nostalgie.
0: Peter uit Brugge.
1: Ja, maar hoe kan het nu dat hij zijn eigen man niet herkent? Kom aan.
0: En we hebben gequist samen met zijn papa Donald in de quiz van je leven.
1: Ah, dat is ook wel leuk. Ja. Ook wel
0: en we
1: leuk.
0: Hebben natuurlijk ook gisteren een ja-nee-vraag uit die tafel van Gert gehaald. En dat hebben we vandaag ook gedaan.
1: Ja, absoluut. En die van gisteravond die we nu hernemen gaat over slimme auto's. De Nederlandse inlichtingendienst die waarschuwt voor moderne en elektrische wagens die je mogelijk kunnen bespioneren en zelfs kunnen afluisteren. Dus de vraag was, zitten er nu eigenlijk te veel snufjes in die nieuwe auto's? Ja of nee?
0: Ik heb nog nooit...
1: Maar unaniem.
0: Unaniem.
1: Wow.
0: Ja, ja en nog eens ja.
1: Ja. Dat vind ik nu ook. Ik heb het gisteren nog eens bevestigd gezien met al die nieuwigheden op die Salon de l'Auto daar in Parijs. Allemaal toch dingen die je niet nodig hebt in wagens, hè?
0: En ik ga eerlijk zijn, ik heb niet zo ik heb een vrij kleine wagen. Ik ben ooit bij de garage binnengegaan. Ik heb gezegd, ik wil de goedkoopste wagen die je hebt.
1: Nee, je hebt gezegd, ik wil een witte.
0: Nee, is niet waar. Het is anders gegaan, hè. Ik zei, ik wil de goedkoopste wagen die je hebt. Ik heb 1 voorwaarde.
1: Hij mag niet wit zijn.
0: Hij mag geen witte zijn. Oh, maar ben ik mee buiten gewandeld met een witte auto. Het zal wel zijn. Dat is niet super gek, maar ook daar zitten snufjes in waar ik horend dol van word. Dat ding dat leest van die verkeersborden, dat zit heel de tijd te zagen.
1: Ah, ja.
0: Dat je te snel rijdt, terwijl het niet waar is. Dan rijdt op de autostrade even een bord van 50 gezien. Begint hij bijna te roepen van je rijdt hier 120 waar je 50 mag.
1: Ja.
0: Ik ben het strontebeu. Heb je een pauze nodig? Laat mij gerust, auto. Laat mij gerust.
1: Nee, ik snap het. En ook met die grote computerschermen. Heb je toch niet nodig, zo'n mega groot scherm. Je rijdt. Ben je toch alleen maar afgeleid, denk ik dan?
0: Camera's in elke hoek, microfoons in elke hoek. Stop ermee,
1: joh. Dat is wel freaky, hè? Dat snap ik wel.
0: Ik heb een versnellingsbak nodig, een gaas, een rem en een embrayage. Pinkers misschien?
1: Behalve misschien,
0: als het een BMW is, heb je dat niet nodig, die pinkers. Dan kan je dat eraf laten.
1: Nee, dat is een optie, hè,
0: BMW. Ja. En meer moet dat toch niet zijn?
1: Maar pas op, bij de reacties die we nu lezen in onze app, vinden ze dat ook wel eigenlijk zo. Manuel uit Tintergem die zegt, hoe beter de opties. Ik hou wel van al die gadgets, zegt hij. Frankje uit Brascaat die stuurt een auto dient om je te verplaatsen van A naar B. En er mag wat technologie in zitten. Maar al die overdreven snufjes, dat leidt de chauffeur volgens mij ook alleen maar af. Dominique uit Zevengem die zegt, ja, zeker wel. De meeste bestuurders die gaan toch nooit alles gebruiken. Plus het kost onnoemelijk wel centen, waardoor de auto-industrie zijn verkoop natuurlijk beperkt. En Wim uit Brecht die zegt, het enige snufje in mijn wagen dat de hele tijd zegt wat ik moet doen en waar ik voor moet opletten, zit op de passagierszetel. Dat vind ik wel een heel goeie, Wim.
0: Dat is ook een optie, hè.
1: Die kunnen ook gewoon afzetten.
0: Dat is deur open, eruit, deur toe.
1: Bye.
0: En Kelly uit Edenbodigem, die rijdt met een simpele Polo van 2009. Zij, eigenlijk mijn radio meer niet. Ik rijd liever met die wagen dan met mijn man zijn nieuwe wagen waar zoveel snufjes op zitten, want ik snap daar niks van. Ik breek zelfs mijn hersenen over de ruitenwissers.
1: Oei.
0: Ik had ooit bijna een ongeluk omdat de sensor flipte en de auto sloeg alles toe voor zogezegd een voetganger die er niet was.
1: Ah ja, dat is, hè. Ja.
0: Je kan in sommige auto's zelfs nu tegenwoordig tv kijken, YouTube kijken. Je kan daar gamen.
1: Ja,
0: wie moet
1: dat
0: er
1: was
0: kunnen...
1: gisteren ook zo.
0: Maar wie moet er kunnen gamen in een auto?
1: Ja, ik weet ook niet waarom ze dat doen. Ik snap dat niet. Voor als je een plaspauze hebt, ik weet het niet.
0: Dat gaat er naar buiten. Zeg.
1: Ja, ik snap het ook. Ja, ik vind het gevaarlijk allemaal.
0: Ik vind het niet nodig.
1: Overdreven.
0: Ik ga met Kelly zo'n polo uit 2009. Zolang dat je maar geen witte is. En dan ga ik weer buiten komen met een witte waarschijnlijk.
1: Waarschijnlijk, ja. U kennen dat.
0: Ja, zo is het nog voor jou. Don't go. En dan ook nog Dean Lewis. Veronique is al bezig aan de ochtendgymnastiek, hè?
1: Ja.

0: gezegd dat het allemaal wel goed komt hoor. Zometeen ABBA met Lay All Your Love On Me.
1: Ja, inderdaad. Goedemorgen. Het is 7:14. Tara uit Zedelgem stuurde ook net een berichtje in de Nostalgie-app. Ik zit op hete kolen om te ontdekken wie die laatste stem van de drie van Nostalgie is. Ik heb een idee en ik ben vrij zeker van mijn naam.
0: Jij hebt geen idee, hè?
1: Nee.
0: En jij snapt de tip ook niet op Instagram?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Totaal niet. We hebben geen Céline Dion in Vlaanderen, vergeet dat. Nee. Nee?
0: Ja. Ik denk dat ik een idee heb, maar ja, ik mag niet meespelen. Maar jij kan je nu gewoon al inschrijven.
1: En jij zegt dat niet tegen mij.
0: Ieder voor zich, zeg. En dan die 5000 euro met je moeten delen, zeg.
1: Maar ik mag ook niet meedoen.
0: Denk er nog niet aan.
1: Bon, als jij dus wel denkt dat je mocht meedoen, en als jij wel zeker bent van die naam, kun je gewoon inschrijven om een gokje te wagen naar die derde stem. En wie hoort er nu in dat rijtje tussen Ann Wouters en Niels Albert? Welke bekende stem kan jou dus zometeen 5000 euro opleveren? Stuur gewoon, ik weet het, in de Nostalgie-app.
0: Van één stem die er zometeen aankomt, ben ik wel zeker wat er gaat ons het weer vertellen. It's a
2: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Kop
6: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon morgen op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen, maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
11: Ontbijt op bed gelijk een koning.
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
11: King size.
10: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
12: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
13: En, wat gaan we vandaag doen?
14: De badkamer!
13: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
15: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
13: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
15: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
14: Yay!
15: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
16: Goedemorgen iedereen, Elisabeth Wissie-Buiten hier. Verona is wel heel vroeg,

0: Zometeen krijgen we een Franse song die jij kent, Veronique.
1: Ja, tuurlijk.
0: En die ik ook ken en ik denk heel veel mensen die...
1: Van op school.
0: Ja, van op school. Want zowel ik als Silke van Online als onze producer Jari hebben een luistertoets gekregen ooit...
1: Tijdens de les Frans.
0: Tijdens de les Frans over een bepaald nummer uit 1998. Een Frans nummer. Dat hoor je zo...
1: Zou je het nog kunnen?
0: Ik denk dat ik het nog wel ken eigenlijk. Je hoort zo meteen welk nummer dat is.
2: Het weer met Erwin.
1: Nou, we gaan eerst eens even in het Nederlands checken bij onze Erwin. Wat voor weer het wordt, hè? Erwin, ik heb maar één vraag. Waar is die herfst eigenlijk? Want het blijft maar nazomeren, hè?
3: Die herfst die is ver weg. Ik heb even de lange termijnkaarten bekeken. Ik zie die eigenlijk de eerste 10 tot 15 dagen niet passeren. Dus de herfst, ik denk dat dat voor de maand november gaat zijn.
1: Oh, ik vind dat keigoed. Zeg, in die komende dagen. Vandaag ook, hè?
3: Ja, het ziet er goed uit, hè. Droog in elk geval met vandaag afwisselend wolken en zon. En het wordt er nog maar eens, die tel ben ik allang kwijtgeraakt, een zachte woensdag bij straks 19 tot 20 graden.
1: Allee, goh, dat... Ik vind dat wel aangenaam.
0: Waar is die herfst? Waar zijn onze pompoenen? Waar zijn de sjaals?
1: Nee,
0: waar zijn
1: de
0: blaadjes op de grond? Erwin, je moet beter zoeken dan die herfst.
1: Jongen. Maar allee, jong. Zeg maar, de komende dagen, is dat dan beter?
3: Jawel, ja, het zal niet voor morgen zijn.
1: Beter, die herfst, beter in de zin van, is er dan herfst in aantocht? Hè?
3: Ja, wel, kijk, morgen nog een beetje beter. Het is ideaal voor een buitenactiviteit. Fietstocht, wandeling, het kan allemaal. Want het wordt gewoon genieten van een zonnige en warme nazomerdag. Morgenmiddag stijgt het kwik tot 20, misschien lokaal 22 graden. En het blijft overal droog. En ook vrijdag is het nog warm. In die zin dat die temperaturen opnieuw richting 20 graden stijgen. Maar er schuilt wel een addertje onder het gras, want in de loop van de middag raakt het zwaar bewolkt. Het eerst aan zee, later is de rest van Vlaanderen aan de beurt. En morgenavond valt daar ook wat regen uit, maar het zijn geen grote hoeveelheden. En dat beetje regen houden we op zaterdag, al zijn er ook langdurige droge momenten. En het wordt dan geleidelijk wel iets frisser, tot een graad of 15, maar... Zoals eerder verteld, begin volgende week lijkt het opnieuw wat op te warmen.
1: Alright. Dat vind ik goed, hè? Dat is lekker warm, hoor.
0: Ik denk, je bent het weer aan het manipuleren, hè, Veronique. Ik heb het begin,
1: ik vind dat zo leuk.
0: Begin dat door te hebben, want je haat de herfst, hè?
1: Nee, ik haat vooral de winter en de kou. Dus en de regen. Dat is
0: hoe langer zon?
1: Ja, bring it on.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok.
1: Nostalgie. Allee, pak de pen en papier er maar al bij, Sander. We gaan terug ons testje eens doen, hè, voor de Franse les.
0: Ik krijg echt rillingen.
1: Zou dat nog kunnen?
0: Het idee aan die luistertoets. Ik begreep daar toen niets van. Tweede middelbaar.
1: Luisteren, hè, naar Manon. La Tribune d'Anna. Ben je er klaar voor?
0: Ik had geen flauw idee wat die zei. Oh, ik zal
1: luisteren. Pas op.
0: Met een naam mag invullen. Vullen.

0: Mano en La Tribu de Dana. Heb ik goede punten op de luistertoets, denk je, Veronique?
1: Dat weet ik nou zo niet. Maar bon, heb je het gehad op je woensdagochtend, dan ben ik gelukkig. En zometeen word jij misschien ook wel heel gelukkig als je met die 5000 euro gaat lopen. Stuur nu, ik weet het, in de app van Nostalgie. Dan mag je misschien een gok wagen naar de hoofdpunten uit het nieuws. Want daar zijn we nu beland. Bart, in het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41, die is doodgeschoten.
2: Gisteren in Jette gebeurde tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook de gemeenteraad van Voorst hield gisteravond een minuut stilte om de agent te herdenken. Franstalige zender RTL weet dat zijn familie hem vandaag al in intieme kring begraaft. En de Russische regering roept onze ambassadeur in Moskou op het matje, omdat Rusland vindt dat Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken deden. Ze verwijzen dan naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Regering De Wever reageerde nog niet op de sanctie van Moskou.
0: En dan is het weer zover. Het is 3:30.
3: De drie van Nostalgie.
1: Ja, kunnen we vandaag die derde stem eindelijk ontmaskeren? Misschien is het wel zover en kan nog wel uit Mechelen het mysterie ontrafelen, want ik word echt gefrustreerd. Goedemorgen, Nawal.
4: Goedemorgen, Veronique en Sander.
0: Helemaal. Hey,
1: wat zou jij doen met 5000 euro?
4: Ah, wel, ik ben in verwachting van mijn eerste kindje.
1: Oh, proficiat. Amai, dan ga je dat zeker kunnen gebruiken. Wauw.
4: Amai, ja, goed shoppen.
1: Dat zal wel zijn, die een baby uitzet. O jee, maar we gaan denk ik eerst nog eens moeten luisteren naar die drie van Nostalgie, hè?
0: De oortjes nog even goed spitsen, Nawal. Hier komen ze nog een keer.
5: Wij
1: zijn
5: Nostalgie.
0: Voilà, dat waren ze. Dat waren de drie van Nostalgie.
1: Oh, zo spannend.
0: Nou wel, ik ga jou zoals elke keer de vraag moeten stellen. Wie zijn die drie van Nostalgie?
4: Ik denk aan Wouters, Hetty Helsmoortel en Niels Alpert.
0: Ann Wouters, Hetty Helsmoort, dat is die van Nerdland, denk ik. Ja,
1: ja, die zit ook aan de tafel van Gert. Ja, ik was zelfs tafel van Gert.
0: En dan Niels Albert.
1: Oh jee.
0: Oh, we gaan luisteren naar de jury.
4: Ja.
3: Je hebt 3 stemmen juist.
1: Met een micro. Wauw, Nawal.
4: Ik denk dat ik ga bevallen.
1: Nawal, je hebt 5000 euro gewonnen.
4: Oh my god, dankjewel.
1: Voor wanneer ben jij uitgerekend?
4: Voor december.
1: Ja, het zou wel eens kunnen dat uw water vandaag breekt. Maar manneke toch.
0: Nawal. 5000 euro. Oh.
4: Wauw, dank je. Wat een ochtend. Wauw, goedemorgen.
0: Ann Wouters, Hetty Helsmoortel en Niels Albert.
1: Oh,
0: zij waren de drie van Nostalgie. Nawal, hoe lang ben je al zeker? Of is het pas sinds de tip dat je het wist?
1: God.
4: Ja, sinds de tip, sinds de Erlenmeijer.
0: Ja.
4: Dat moet zij zijn.
0: Oh,
1: ja. Oh my god.
4: En ze heeft ook haar vriendin ten huwelijk gevraagd op het concert van Céline Dion.
0: Oké.
1: Dat weet ik dus allemaal niet. Hè. Okay, vandaar dat ik de tip dus niet begrijp.
0: En daarom ben jij niet zo'n goede speurneus.
1: Godverdikke.
0: Nawal, maak er nog een prachtige woensdag van.
1: En geniet van uw kindje, hè. Die gaat jij serieus in de watten kunnen leggen nu. Zo.
4: Ja, extra nu.
0: En Nawal, welkom in de club, hè.
4: Ja, altijd. Ik ben grote fan van Nostalgie.
0: Oh, fantastisch.
1: Dag Nawal, bye bye, hè.
0: Oei. Oei. Wat is dit nu? Wacht, ik krijg hier ineens een boodschap binnen. Wacht, hè. Ja, dit is het, denk ik.
3: Volgt een belangrijke boodschap van de jury.
1: Oei.
3: 2 weken lang zochten we naar de identiteit van de 3 van Nostalgie. 3 stemmen die hun identiteit goed verborgen hielden, tot jullie hen zo net ontmaskerden.
6: Ik ben Ann Wouters.
1: Hetty Helsmoortel.
7: Ik ben Niels Albert.
3: Maar. Als je dacht dat het daarmee gedaan was, denk dan maar snel iets anders. Want de jury zou de jury niet zijn zonder een extra addertje onder het gras. Daarom staan er opnieuw 3 stemmen klaar. De nieuwe 3 van Nostalgie. 3 stemmen die, als je ze ontmaskert, 5000 euro waard zijn. Luister goed, want dit zijn de nieuwe 3 van Nostalgie.
5: Wij
1: zijn
7: Nostalgie.
3: Veel succes.
1: Oh my god, dat begint gewoon van her.
0: Nog 5000 euro.
1: Terug 3 nieuwe stemmen.
0: Terug 5000 euro. Veronique, we gaan
1: even.
0: We gaan Veronique even aan de zuurstoffles moeten leggen. Paul Simon is dit. Goedemorgen.

0: Al wat bekomen, Vero? De zuurstoffles is ingewerkt.
1: Ja. Oh, ik vind het graaf. Echt waar.
0: Nawal uit Mechelen, die won net 5000 euro. Zij kon Hetty Helsmoortel.
1: Hetty Helsmoortel, godverdikke. En die Hetty die zegt dat niet zo laat, die mij zie aan de tafel. Potverdikke.
0: Je bent er echt niet goed van, hè?
1: Nee.
0: Maar wel, die nieuwe drie van Nostalgie, we spelen gewoon verder. Je maakt nog een nieuwe kans op 5000 euro als je goed de oren spitst. Maar je kan nog in de prijzen vallen vandaag door mee te spelen.
1: Ja, met de quiz van je leven, die komt er zo meteen aan natuurlijk. Hè. 400 euro shopbudget als je meespeelt. Stuur dus nu al je geboortejaar in onze Nostalgie-app en jij speelt zo meteen misschien wel mee. Hè.
0: Ga je dat kunnen met een track die je nu hebt van de spanning?
1: Oh, maar ik ben oké. Ik vind gewoon adrenaline. Ik vind het keigraaf.
0: Oké, jouw geboortejaar in de Nostalgie-app. Dat is alles wat je nodig hebt om misschien wel 400 euro shopbudget te winnen.
2: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
3: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
2: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op ikea.be.
5: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
6: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
5: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
7: Dats24.
8: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
9: Top. Dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was...
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Bij Expert zeggen we graag, komt voor elkaar. Dankzij advies voor wasmachines met wel 20 programma's, reparatiehulp als ze doen of zelfs iemand die hem komt installeren. Kom dus zeker langs bij Expert. Een herstelling of een nieuw toestel komt voor elkaar.
11: Expert, meer dan een winkel.
12: Stel, ik wil leren traden.
10: Ja?
12: Hoe begin ik daar dan aan?
10: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
12: En hoe leer ik het in de praktijk?
10: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
12: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
10: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
12: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
10: Kijk op belgiantradingacademy.be.
12: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
13: Zeg, schat.
14: Ja?
13: Waar is die staanlamp naartoe?
14: Ah, die is kapot gegaan.
13: Oei, en onze relax?
14: Ook kapot. Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja. Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
13: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
14: Nee. 1 adres.
13: Oh.
2: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
15: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: Anastasia, haar liefde, die is helemaal op. Mr. Big, die komt er nog aan met To Be With You.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, eerst gaan we nog eens proberen geld weg te geven om te gaan shoppen. Goedemorgen, Lisbeth uit Berlaar.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
2: Zeg, jij gaat zo meteen je kans wagen. En 7:15, wat ben jij op dit vroege uur aan het doen? Vertel eens.
3: Thuiswerkdagje vandaag.
2: Oh, dat is
3: normaal
2: plezant.
3: Ga ik naar school, maar vandaag ben ik thuis.
2: Alright. Zeg, Lisbeth, ik heb me laten vertellen dat je niet voor jezelf die nieuwe kleren gaat kopen. Allee, nee. Krijgen, spelen.
3: Nee, ik ga ze spelen voor mijn man.
2: Amai. Moet die, heeft die een puntenbak gevuld of zo? Waarom?
3: Nee, die gaat een nieuwe uitdaging aan op via zijn werk. En die mag wel eens in de bloemetjes gezet worden.
0: Oh, zeg.
2: Hoe lief is dat, zeg. Amai.
0: En ga jij hem dan handmatig stylen ook? Of geef je dat uit handen of mag je dat zelf doen?
3: Dat mag je hem zelf doen. Hij is er meer dan goed genoeg in.
0: Amai, Lisbeth.
2: Okay. Amai, zeg.
0: Dat zou mijn vriendin niet toestaan dat ik mezelf style.
2: Nee, en ik ook niet. Zwat. Lisbeth, voor die man van jou ga jij dus extra hard je best doen. Sander, je legt het nog eens één keer uit aan Lisbeth. Ja. Wat er precies staat te gebeuren?
0: Het is simpel hoor. Lisbeth krijgt 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juiste antwoord score jij 100 euro shoptegoed. En bij 3 juiste antwoorden krijg je ineens 400 euro. Per vraag krijg je ook nog eens 5 seconden de tijd om te antwoorden. Is dat allemaal duidelijk?
3: Ja.
2: Okay. Alright, Lisbeth, je bent geboren in 1976, dus jouw eerste vraag, die is natuurlijk uit dat jaar.
3: Ja.
2: Oké, welke politicus werd toen verkozen als Amerikaans president voor de Democratische Partij met Walter Mondale als vice president? Deze man kwam na Gerald Ford, maar hoe heette hij?
3: Jimmy Carter.
0: Jimmy Carter. Amai. En ook echt zeer vlot geantwoord. Helemaal juist.
2: Slimme madame, die Lisbeth.
0: Die 100 euro die is binnen.
2: Lisbeth, vraag 2. Daarvoor gaan we naar 1986. In dat jaar danste iedereen als een Egyptenaar. Ja, ja. Van welke band was dit nummer?
3: The Bangles.
2: Gaat hier vlotjes precies, hè?
0: Ja, mannetjes. Huppakee. Dat zijn al 200 euro aan nieuwe kleren voor jouw man. En dan moet er nog een vraag komen.
2: En daar kan je je budget mee verdubbelen. Dus let goed op, een vraag uit 1996. Dan leerde heel België Fretje kennen. Want die stond op het hoogste schavotje in Atlanta. Welk Fretje haalde in 1986 goud in het zwemmen op de Olympische Spelen van Atlanta?
3: Frederik de Burggraven.
0: Met voor- en achternaam zelfs. Frederik de Burggraven. Was dat Frederik, oftewel Fretje de Burggraven in 96 in Atlanta? Tuurlijk.
2: Uiteraard. Amai, zeg, proficiat Elisabeth. 400 euro
3: Dankjewel.
2: Gewonnen. Dus je gaat uw vent helemaal in het nieuw kunnen steken daar bij de Fashion Store.
3: Ja, die zit hier al met een grote glimlach naast
2: mij. Zeg, welk kleurpak gaat hem aanraden?
3: Ja, hij kiest altijd blauw, dus misschien moeten we eens iets...
2: Maar dat is klassiek. Blauw is klassiek. Ga eens voor iets anders. Voilà.
0: Een donkergroen, ja, dat vind ik wel mooi.
2: Nee.
3: Donkergroen.
2: Nee. Zie maar wat ze daar hebben. Daar hebben ze nog wel toffere kleuren.
3: Ja.
2: Allee, Lisbeth, welkom in onze club, hè.
4: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.

0: Mr. Big and to be with you. Veronique de Kok, die komt hier maar op het nippertje de studio binnengewandeld.
1: Ja, want ik was al even dag komen zeggen aan ons bezoek van zo meteen.
0: Ik dacht even dat jij aan het saboteren was.
1: Saboteren? Zou ik saboteren?
0: Zoals een echte verrader.
1: Maar ik was bondgenoot destijds.
0: We hebben zo meteen iemand op bezoek die dit seizoen ook zeer goed, zeer hard.
1: Ja, zeer competitief.
0: En zeer competitief
1: zoals als ze kennen.
0: Peuren is naar die verraders.
1: Mm-hmm.
0: Je hoort ze zo meteen na 8 uur.
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis. Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
7: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
8: Muurprotect.
9: Elle België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België, nu te koop.
10: Tijd om het binnen gezellig te maken.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
7: Electro of IT met service?
12: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is bijna 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, veel tieners in Vlaanderen slapen bijzonder slecht.
13: En zitten dan ook logischerwijs doodmoe in de klas, bewijst internationaal onderzoek. In vier op de tien gevallen, zo is het, kan je echt van een slaapcrisis spreken. En dat bewijst ook waarom leerlingen zo slechte resultaten halen voor begrijpend lezen, wiskunde en wetenschappen. Het probleem begint zelfs al in de kleuterklas, zeggen de onderzoekers. 10% van de 5-jarigen komt moe naar school en zit dan... Dat zijn toch wel pittige cijfers en dat heeft niet alleen te maken met gsm's en sociale media, maar ook stress bij de ouders die dan soms ook ziek thuis zitten, dat doet kinderen echt wel slecht slapen. Dan meteen naar de

0: Sport, want wat een stunt van Club Brugge in de Champions League voetbal. Het mirakel van Milaan, mag je gerust zeggen. Club won gisteravond op het veld van Inter na een echte spektakelwedstrijd met 3-4. Club Brugge-speler Trezzoli scoorde 3 doelpunten en was ongetwijfeld de man van de match. Ook Romeo Vermand pikte zijn goaltje mee. Door die zege schuift Club Brugge wat naar boven in het klassement met het oog op een ticket voor de volgende ronde van de Champions League. Volgende week woensdag speelt Club Brugge thuis tegen het Franse Lens. De Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, deden het pak slechter en mogen het WK in Brazilië volgend jaar vergeten. De Flames verloren een terugwedstrijd van de tweede playoffronde van Polen na strafschoppen naar missers van Teunings en Van Zijer. Heel jammer, want onze nationale voetbalvrouwen gaven 2-1 voorsprong uit handen daar in Polen. Of bondscoach Gunnar Sdottir blij bij de Flames blijft, is toch onduidelijk. En een van de leukste tekenfilmfiguurtjes is jarig vandaag. Winnie de Pooh. Die blaast vandaag 100 kaarsjes uit. Het beertje, altijd met het hart op de juiste plaats, herkenbaar. Maar niet echt van de slimste, niet herkenbaar. Mag zich wel een groot verdiener noemen. Want hij verdiende in zijn carrière, Winnie de Pooh, hou je vast, meer dan 80 miljard euro. Hij bracht zo meer geld in het laadje dan Harry Potter, Barbie of Super Mario. Of hoe een verhaaltje dat een vader voor het slapen gaan vertelt aan zijn zoon uitgroeide tot een icoon in de zoete geschiedenis van de tekenfilmfiguurtjes.
1: En wel, daar heb ik ook nog massa's boeken over liggen, die ik ook heb voorgelezen voor mij, jongens.
0: Het gaf zo'n rust bij mij, vond ik.
1: Zelfs de spaarpotten en zo, dat is ook Winnie de Pooh.
2: Ik moet wel toegeven dat ik één keer slechte ervaring heb gehad met Winnie de Pooh. Ja, ik was naar een feestje en je moest je verkleden als een tekenfilmfiguur.
1: Jij wel Stijgetje.
2: Nee, ik had mij verkleed als Winnie de Pooh. Echt waar? Maar blijkbaar is dat dan ongepast dat je dan zonder broek naar dat feest komt. En dat vond iedereen raar. Maar bon.
3: Nostalgie weer.
0: Wat zei je over die tijger?
1: Goed. Maar deze kan toch niet.
0: Een grijze start.
1: Echt waar.
0: Brede opklaringen vanaf deze voormiddag. 18, 19 graden. Laten we ons focussen op het weer. Morgen zonnig met wat stapelwolken en tot 20 graden. Vrijdag is het bewolkt met tegen de middag regen vanuit het westen. Bij opnieuw 20 graden. Tijdens het weekend een mix van wolken en opklaringen. Met soms een bui en maximaal rond 14 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Zie je mij nog graag, Veronique?
1: Ach, echt waar. Wat doe ik hier eigenlijk met u? Ik vind dat ongelooflijk. Ik verschiet nog elke dag.
0: Ik ga even een time-out nemen, denk ik.
1: Ik ook. Mag mee?
2: Ik zal als ode aan Winnie de Pooh mijn broek uit doen.
1: Nee, laat dat maar.
3: Nostalgie zijn ontmaskerd.
4: Ik denk aan Wouter, Hetty Helsmoorton en Niels Albert.
3: Maar het is nog niet gedaan. Er staan 3 nieuwe bekende stemmen voor je klaar.
5: Wij
6: zijn
5: Nostalgie.
3: Herken jij ze? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
7: Sander en Veronique.
1: Good morning, de leukste ochtendclub, daar ben je in beland. Hier zit je goed met al die klassiekers, topmuziek en een geweldig warme sfeer. Meer heb je toch niet nodig om wakker te worden? Welkom!

0: de drie van Nostalgie zijn geraden. Man, man, man. Maar we zitten alweer met drie nieuwe onbekende stemmen. Dus de nieuwe zoektocht die is weer gestart. Hè. En ook deze keer kan je weer 5000 euro winnen. Straks om 8:30 een eerste kans om die nieuwe stemmen te raden. Maar ondertussen hebben wij bezoek en wat voor eentje. Hè. Veerle Dobbelaar, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Heel goed. Ik ben een ochtendmens, dus ik ben helemaal in mijn sas.
0: Ah, wel, top. Want we zien jou elke zondagavond natuurlijk op ons scherm in De Verraders. Mm-hmm. Hoe was dat spel voor jou? Hoe heb je dat eigenlijk beleefd? Was dat even heftig als ik destijds?
1: Ja, wel. Mensen vragen me, is dat leuk? En dan zeg ik, ja, dat is leuk, maar dat is vooral intens en heftig. Mm-hmm. Dus je begint dat nu wel te zien. We zijn allemaal zo niet meer echt helemaal helder.
0: Maar je bent wel een hele sterke bondgenoot. Dat zien we ook op het scherm.
1: Dank u.
0: Is dat iets dat je zegt van, ik heb het spel helemaal door? Of was dat gewoon nog acteren? Maar,
1: wel, het spel doorhebben, ik denk dat dat moeilijk gaat. Je kunt het spel wel doorhebben, maar mensen doorhebben, hè, dat is nog iets anders. Ja? Dus ik had de... Ja, je ziet het in beeld, dus ik kan het wel verklappen. Ik had de juiste mensen niet door.
2: Niet door? Eigenlijk. Ja, oké, snap ik helemaal. Elke BV die daarover vertelt, in al die seizoenen De Verraders, die hebben het over een soort waas waar jij het ook al over had. Hè. Mm-hmm. Hoe komt dat nu? Dat je daar... Je weet, ik ga een tv-programma maken, je gaat naar een kasteel. Veronique, jij was in Frankrijk, denk ik?
0: Ja, bij ons was in Frankrijk.
2: Jij zat in de Ardennen?
1: Ik zat in Dardenne.
2: In de Dardenne.
1: Yes.
2: Je komt daar dan toe... Je moet je gsm afgeven, ja, denk ik.
1: Alles, geeft alles af.
2: Je geeft alles af. Ja. En dan word je na een paar dagen stekenzot. Wat gebeurt er in die tijd dat al die bv's daar stekenzot worden?
1: Wel, dus je denkt in het begin... Nee, maar ik weet dat dat een spel is. Ik ga dat
0: mij
1: nooit vergeten. Mij
0: dan,
1: gaan ze echt niet liggen hebben. Maar, hè, dus de buitenwereld wordt weggeknipt. Dus dat wil zeggen dat die binnenwereld, dat wordt dan uw wereld. En... je denkt ook, nee, maar dat spel, ik ga dat gewoon s'avonds, voor ik naar bed ga, gelijk als mijn juwelen afleggen. Maar na nacht drie begint dat toch, ik heb toen dat en die heeft dat. En, dus je ontkomt daar niet aan. En hoe komt dat? Omdat dat gewoon zo intens is. Omdat er niets anders is. Er is geen ontsnappen aan.
2: Het is het enige wat je kan doen, ja, natuurlijk. Behalve s'avonds veel gin tonics drinken in de bar natuurlijk. Maar dat kan ook.
0: Dat je heel sterk
1: en
0: zijn in het spel.
1: Netflix kijken. Ja.
0: Je zei misschien een beetje te sterk in het spel. Want een beetje spoiler alert. Voor als je nog niet helemaal mee zou zijn met afleveringen. Vorige zondag lag je wel onder vuur. Hè? Lizzo,
1: kreeg
0: bijna
1: serieuze lappen.
0: Wat denk je dan van, damn. Ik ga niet zelfs op die stip moeten staan.
1: Ja, dat was echt heel, heel, heel spannend. Maar ja, je ziet dat op een gegeven moment ook, hè, dat ik wel zo'n beetje in mijn gat gebeten ben. Ik moet daar wel mee lachen achteraf. Maar op die moment, 's morgens, offer ik mij op. Hè, want er moet een proef gespeeld worden. Je weet, oké, er is een team dat geen schild, dus geen bescherming kan krijgen. Mm-hmm. Ik zeg, oké, one for the team, ik zal mij opofferen. En dan later, maar dat was verdacht. Dan denk je echt...
0: Ja, maar dat is net het ding, hè. Je zoekt achter alles iets. Hè.
1: Ja.
2: Ik vind het prachtig om twee volwassen vrouwen over een soort veredeld scoutspel te horen praten, alsof het de VN is. Ik vind het prachtig hoe hard je daarin opgaat.
1: Onmiddellijk zitten daar terug. Onmiddellijk.
2: Maar dat is eigenlijk...
0: Maar dat is toch de bedoeling van het spel? Ja, maar ze doen toch niet mee? Want je gaat toch op zoek naar de verhalen?
2: Ik vind dat gek.
1: Ja, ook, want pas op, nu hebben we nog eens twee vrouwen tegen u ook. Want luister een keer, meneer. Het is gemakkelijk om thuis vanuit je zetel te zeggen, dat begrijp ik niet zo. Ik zou wel dat weten. En ik zou dat zien.
0: Ja, maar dat is de reactie
1: Veronique,
0: die we krijgen natuurlijk.
1: Ja, gaat daar dan zelf eens zitten. Hè?
0: Zeg, jij mocht waarschijnlijk nog niks zeggen, maar wordt het dan volgende week nog spannender voor jou?
1: Ja, op een manier wel, ja. Allee, het blijft spannend. Niet nog spannender, maar toch heel spannend.
2: Ja, mannetjes. Dat is al een teaserke van je welste.
0: Dat vind ik toch ook. Wat moet ik daar nu allemaal begrijpen? Ja, je kunt alles oppakken, eigenlijk, als je wilt.
2: Veel op de blaren. Blijf gerustig
1: hangen. Zoals het spel.
2: We hebben eerst nog ELO met Don't Bring Me Down. Goedemorgen.

0: Don't Bring Me Down. Zeg, is dat eigenlijk uw muziek een beetje veel? Waar luister jij graag naar?
1: Dit specifiek is nu niet mijn muziek. Maar
2: Ik zal het afzetten.
1: Maar ik wandelde hier de gang in, kleine tip. En ik zag Prince.
0: En toen dacht ik,
1: maar jongen, toch, hoe dom van te sterven al één. Dan ook nog in een lift, hè, want uw muziek had toch nog altijd moeten gemaakt worden. Ja. Dus dat is... Maar heel veel van de nummers zijn wel mijn muziek.
0: Ah, wel.
2: Ondertussen zit ik hier precies in een soort verraders-zelfhulpgroep, want jullie zijn constant ervaringen aan het uitwisselen over de verraders natuurlijk. Mm-hmm. Want bij ons nog altijd vele dobbelaren. De vrouw die enorm sterk aan het spelen is in de verraders. Hè.
0: Ja, en we kregen ook nog net een berichtje via de app binnen van Willem uit Soersel. Die zegt, zo leuk met vele dobbelaren deze ochtend. Wisten jullie trouwens dat vele de stem is van een heel bekende kreet?
2: Ja, deze kreet.
1: Humo!
2: Dat ben jij.
0: Voilà, zeg jij dat?
1: Dat ben ik. Jij bent de plaats, ik ben Humo.
0: Ik dacht dat dat een man was.
2: Wacht, nog.
1: Humo?
0: Ja? Nu nog eens?
2: Wacht, hè.
1: Humo!
0: Ah ja, als je het zegt, dan... Nee, nu dat je het weet,
1: het,
0: als je het weet, dan zie ik het.
1: Als je het weet,
0: dan hoor je het. Ja,
1: want als je het...
0: Allee.
1: Als je mijn stem kent, herkende die wel, hè?
0: Ja, dan wel. Ja.
2: En heb je dat ooit één keer moeten inspreken? Of moet je dat nog vaak nog eens opnieuw doen?
1: Nee, ik moet dat nooit meer... Het was zo dat ik was in een studio voor een andere iets spreken. En toen zeiden ze... Ah ja, we zijn dingen aan het opnemen. Kun jij een keer of 10, 20, 30 humo roepen? Dus ik op 27 wijze humo.
0: Allee.
1: En dan hebben ze samen met een aantal andere acteurs... En dan hebben ze mijn stem en mijn humo weerhouden.
0: Allee, wanneer er nog eens iets bij op een woensdagochtend?
2: Voilà. Doe eens één keer...
1: Humo!
2: Ja, als je het weet.
0: Als je het weet, hoor je het
1: wel.
2: Ja. Amai, dat ga je nooit meer anders kunnen.
1: Ik heb dat ook even geprobeerd zonder mijn humo, maar dat werkte toch niet. Dat is zo herkenbaar.
0: Ja, dat is wel, hè.
2: Die boekjes verkochten niet meer. Nee, dat was stapels in de dagbladhandel. Vele dobbelaar, blijf gerustig hangen. Zometeen Shakira die vraagt, whenever and wherever je ook bent, om een keer langs te komen.
3: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: De U10 SK Stormvogels groepschat.
6: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
7: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
6: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
5: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
8: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Voor een voorwaarde op Pierre.net en in onze showrooms.
9: Hoera, ze zijn er weer.
10: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
9: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
11: Leontis. Zeg, wat doe ik met...
12: Langdurig zieke medewerkers?
11: Ja.
12: Heb je nu even tijd?
13: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
14: Hey, ik ben Piet.
15: En ik ben Ruben.
14: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij...
16: Gordijnland.
15: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
14: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
17: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
14: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
17: Kijk op gordijnland.be.
18: Hey Vero, Erik van Looy hier. Die radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Ik zing er allemaal zo van die tweederangsfiguren als Gert Verhoeven en James Cook. Dat meisje, alstublieft, zeg.

0: De vrouw met de kikker in de keel.
1: Shakira.
0: Whenever, wherever. Zometeen gaan we na-na-na-na gaan met radio's.
2: Maar natuurlijk eerst goedemorgen. Het is bijna 9:05. Met nog altijd Veerle Dobbelaar hier in de studio. Veerle, nog eens een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Alles oké met jou? Heb jij nog een koffieke nodig?
3: Nee, ik ben helemaal prima.
2: Ben jij eigenlijk een ontbijter? Heb jij zo van die vaste rituelen? Soepjes?
3: Wel, ik ontbijt eigenlijk niet. Dus ik heb nu een beetje, toch wat yoghurt en wat fruit gegeten. Maar normaal ontbijt ik niet.
2: Is dat bewust? Is dat zo hoe heet dat? Intermittent fasting?
3: Ja, dat is bewust. Ja, ik ga daar goed op. Ik heb daar veel energie, veel focus,
2: En vanaf hoe laat eet je dan wel iets?
3: Lunch.
2: Ah ja.
1: Oké, dus echt tot 12 uur niks.
2: Wauw.
3: Yep.
1: Amai.
2: Amai.
0: Ik doe dat eigenlijk ook, dus ik zit zo verbaasd te doen. Maar dat is bij mij omdat ik het vergeet.
3: Ah ja.
0: Ik vergeet te eten tot de lunch.
2: Maar ik kan bijna mijn maag niet rommelt. Ik heb dat hoor. Veerle, we hadden het daarnet over de Verraders. Dan ben je toch wel dit seizoen een van de sterspelers, mag ik zeggen. Maar veel mensen gaan je natuurlijk ook kennen als actrice. Denk maar aan Winkracht 10, Witse, Code 37, Recht op Recht, Sarah, de telenovellen op VTM vroeger. Wat heb je eigenlijk niet gedaan? Maar sinds een aantal jaar zien we jou toch minder aan het werk als actrice, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik doe dat eigenlijk niet meer, dat mag ik niet zeggen, want ik zit nu nog in de 12. Klein rolletje. Ja. Ja, heel bewust eigenlijk. Ik ben opnieuw gaan studeren in 2008. En dan speelde ik eerst wat minder en deed ik wat meer coaching. En tot ik nu eigenlijk, mijn agenda is helemaal gevuld met fijne mensen te coachen.
2: Maar je mist het niet, het acteren?
3: Nee, ik mis het niet. Ik ben altijd bezig met mensen. Ik studeer mensen, zeg ik. Hè. Zowel als actrice. Ja, maar dan geraak je nooit uitgestudeerd.
2: Dat zal wel.
3: Wij zijn zo'n interessante soort.
0: Je bent nu terug te zien in het nieuwe seizoen van de 12. Hè. Klein rolletje. Ja, dat brengt ons eigenlijk bij een vraag die we hier af en toe wel eens stellen. En die klinkt zo.
4: Voor eens en voor altijd.
2: Gaan wij jou eigenlijk nog meer zien op het kleine scherm? Is die acteermicrobe helemaal terug?
3: Nee.
0: Of is die weg?
2: Nee.
3: Nee, nee, nee. Dus als er een kleine rol komt, dan zeg ik daar met graagte ja op. Want ik voel me nog altijd wel thuis op een set.
2: Ja.
3: Maar mijn ambitie ligt niet meer in de grote, schone rollen spelen.
2: Nou, wel, dat vind ik nou echt heel jammer. Hè?
3: Ja. Ik ben wel iets aan het maken, maar ik mag daar zoals het is niet veel over vertellen.
2: Allee,
3: maar dat is geen fictie.
2: Maar wat is het dan wel? Toneel?
3: Nee. Het is eigenlijk
0: een tv-programma? Of?
3: Een podcast.
0: Een podcast? Oh.
2: Dat is goed.
3: Dat is goed, hè?
2: Dat is leuk.
0: Veerle, je bent nu terug in de Verraders op het scherm te zien. Natuurlijk als jezelf, niet als actrice. Je was daarvoor een beetje uit de picture verdwenen. Niet meer in de media, niet meer op het scherm te zien. Heb je dan lang moeten nadenken als ze jou dan vragen om mee te doen aan een programma als de Verraders? Want je gaat van misschien wat in de luwte meer je coachingwerk doen naar een programma waar heel veel commentaar op komt.
2: Ja.
0: Waar heel veel over gebabbeld wordt. Heb je daar lang over moeten nadenken of ben je gewoon... Hoe is dat gegaan, vraag ik me af.
3: Wel, ze hadden mij eigenlijk al het seizoen daarvoor gebeld, maar toen kon ik niet, agendagewijs. Maar ik zei, ik wil dat eigenlijk wel doen. Ik voelde meteen, en zo heb ik altijd wel ja of nee gezegd, op een soort van gevoel. Hè, hier heb ik zin in.
2: Ja.
3: En eigenlijk sluit dat heel erg aan bij wat ik nu doe, bij mijn vak eigenlijk. Werken met mensen, werken met groepen.
2: Mm-hmm.
3: Ik denk dat je dat soms wel ziet, hè, zodat de facilitator in mij bovenkomt en zegt, jongens, we gaan er zo eens naar kijken en we gaan luisteren naar elkaar, kindjes. Allee, dat is, ik spreek geen juffrouw, hè, maar...
0: Ruben van Gucht, die had dat soms nodig, dat is waar. Ja.
3: Maar dus daarin, bijvoorbeeld met Ruben ook, ziet je wel dat ik daarvoor gestudeerd heb, dat mijn vak is, dat ik daar competenties in ontwikkeld heb. En ik, nogmaals, hè, ik vind ons interessant als soort. Dus ik dacht, dat is eigenlijk, is de Verraders één menselijk experiment. Dus ik wil dat wel eens meedoen en zien,
2: voor jezelf,
3: hoe gedraag ik
2: testen,
3: mezelf daarin.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar dus als actrice niet meer veel op het scherm, maar als Veerle Dobbelaar, mogen ze jou voor de Masked Singer bellen, voor de Rugzak, voor al die andere BV-programma's, over de oceaan. Is dat dan iets, als je zelf, waar je wel zin in hebt om nog te doen?
3: Wel, ze mogen mij bellen en dan zal ik voelen of ik daar ja of nee op wil zeggen.
0: Maar je zegt niet per definitie nee?
3: Nee, ik zeg niet per definitie nee.
2: Oké. Dus we gaan ze nog wel misschien zien op een ander moment, hè?
3: Ja.
2: Niet als actrice, maar wie weet.
3: Ik hoop het wel. Want ik heb eigenlijk nog wel veel te vertellen, maar als Veerle, niet meer als personage.
2: Nee, oké. Okay.
0: Denk je merci om langs te komen, Veerle Dobbelaar. We zien elkaar zondag terug op het scherm.
2: Ja, hè?
0: In de Verraders.
3: Ja, spannend, hè?
0: Spannend, dat denk ik ook.
2: Merci, hè?
0: Merci om langs te komen.
3: Jullie ook bedankt.

0: wil jij zo meteen een gokje wagen op die 3 van Nostalgie? Is heel simpel, hè? Je moet gewoon Ik weet het sturen in onze Nostalgie-app. Dat is natuurlijk voor na de hoofdpunten. Want Bart, het is tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. In stadhuis van Brussel ligt natuurlijk een rouwregister voor de agent die werd doodgeschoten gisteren.
1: Ja, in Jette was dat. Dat gebeurde tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook de gemeenteraad van Vorst hield gisteravond een minuut stilte om die agent te herdenken. Van Astalige zender RTL weet dat zijn familie hem vandaag al in intieme kring begraaft. En misschien ga je zelf ook bij een dokter of tandarts die zijn diploma behaalde in het buitenland. Bijvoorbeeld in Nederland of Roemenië of Zuid-Afrika. Bij dokters deed 1 op de 5 dat, bij tandartsen bijna 3 op de 5. De ene vindt dat een goede zaak, omdat ze tekort aan personeel in de sector helpen opvangen. De andere maakt zich dan weer zorgen of ze wel goed opgeleid zijn en voldoende Nederlands spreken. En daarom pleit N-VA voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen.
2: En het weer, dat krijgen we natuurlijk van Erwin. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen. Op meerdere plaatsen breekt vanmorgen de zon door. Later afgewisseld door bewolkte momenten bij een zeer zachte 19 graden. En het blijft overal droog. Morgen is het vaak zonnig en het wordt nog wat warmer, tot 20 graden. In de loop van vrijdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen of motregen. En het blijft voorlopig zacht.
2: Dankjewel, Erwin. En dan moeten we het nog even hebben over die 3 van Nostalgie natuurlijk.
0: Ja.
4: 3 van Nostalgie.
0: Ja, Sander, het is gebeurd daar straks, hè? De 3 van Nostalgie die zijn geraden door luisteraar Nawal. Dat klonk zo, hè?
2: Ja, we zullen nog eens even teruggaan.
0: Ja,
2: om 7:30, het was echt... Ja,
0: niet normaal.
2: Niet normaal.
5: Ik denk aan Wouters, Hetty Heldmoortel, Niels Alpert.
2: We gaan luisteren naar de jury.
5: Ja.
4: Je hebt... 3 stemmen juist.
5: God, dankjewel.
0: Voor wanneer ben jij uitgerekend?
5: Voor december. Ja.
0: Ja, het zou wel eens kunnen dat uw water vandaag breekt. Maar manneke toch. Ja, dus Nawal is 5000 euro rijker. Ze gaat het geld goed kunnen gebruiken, denk ik. Want ze bevalt dus in december als dat misschien vandaag niet gebeurt. En ben van een shock.
2: Ja, inderdaad, dat denk ik wel. Je weet het, een kind dat kost een huis, zeggen ze.
0: Ja, alsof dat jij dat weet.
2: Tegenwoordig. Ja. Een hond kost ook heel veel, hè. Maar. Het is nog niet gedaan, want dan kregen we een belangrijke boodschap natuurlijk. Die 3 van Nostalgie, die is nog niet gedaan.
0: Nee, dat is nog niet gedaan. De jury heeft opnieuw 3 bekende stemmen klaarstaan. De nieuwe 3 van Nostalgie. En dus opnieuw 5000 euro, dat kan gewonnen worden.
2: Ja, en je moet goed je oren spitsen, want de nieuwe 3 van Nostalgie zijn dus opnieuw 5000 euro waard. Dus luister even goed mee. Dit, Veronique, jij bent al helemaal gefocust?
0: Ja.
2: Oké, dit zijn ze.
6: Wij
7: zijn
6: Nostalgie.
0: Ja, ik vind dat moeilijk. Ik vind dat echt moeilijk.
2: Misschien is het voor jou wel duidelijk. Als je 5000 euro wil winnen en je denkt de namen te kennen...
0: Ja, stuur dan nu in onze Nostalgie-app Ik weet het. En straks bij Alexandra spelen we opnieuw.
4: Herken jij wel de 3 van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.

0: Gisteren een heel spannende aflevering van de slimste mens ter wereld. Want Rick Verheijen, de oppernonkel, zeg maar, die moest het opnemen tegen zowaar twee Ambers.
1: En Erik Valooy had het daar wat moeilijk mee.
0: Ja, Amber en Amber. Ja, ik snap dat wel.
1: Amber B en Amber P heeft hij ervan gemaakt.
0: Ja, dan zou ik Amber 1 en Amber 2
1: ja,
0: doen.
1: Amber Broos en Amber Piddington, dat waren de twee Ambers waar tegen Rick Verheijen het moest opnemen.
0: Ja, en spoiler alert, de twee Ambers hebben Rick er vakkundig uitgespeeld. Dus misschien, Sander, heeft hij als troostprijs wel de verofoon meegekregen. Of misschien ligt hem toch ergens anders. Ja. Je hoort het na een muzikale pizza van onze Eros Ramazzotti.
1: Stoppen dat hij daar geen ananas op legt in Eros.
0: Nee, dat mag niet.
1: Dat denk ik niet. Dat
2: slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
3: Schatje, ben gaan shoppen, hè?
4: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie ik.
3: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
4: Ja,
3: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
4: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit, hè. Met twee lagen is het perfect. Oh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
3: Oh, goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
4: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
3: Oh.
5: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
5: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
6: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naaste drastisch verandert. Doe zoals ik en toon morgen op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
7: Kop
8: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Ben je op zoek naar je eerste job?
11: Zo klaar voor.
10: Of is het tijd voor een carrière-switch?
11: Ja, zo klaar voor.
10: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
11: Zo klaar voor.
10: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
12: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
13: Ja.
12: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
13: Ja.
12: Een oorbel erin gejankt.
13: Helemaal in mijn midlife.
12: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
13: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
12: Ja, je moet wel je mond houden.
13: Ja, ik zal het weg.
14: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Nou, echt.

0: Die verofoon gaat normaal gezien rond in BV-land, zeg maar. Hè? Van BV naar BV, bekende Vlaming, bekende Vlaming. Dus je weet eigenlijk nooit waar die belandt. Maar nu, sinds 2 weken, zit hij in het milieu van de slimste mens.
1: Het milieu?
0: Ja, maar dat is zo. Dat kan een kandidaat zijn, dat kan een jurylid zijn. Erik is het ook al geweest. Misschien wel een opwarmer.
1: Roel Steno is het ook al geweest?
0: De publieksopwarmer.
1: Het kan een afvaller
0: zijn.
1: Een jurylid.
0: Ja.
1: Kan iemand van de catering zijn.
0: Ja. De kuisploeg.
1: De kuisploeg. Iemand van het onthaal. Security. Kan alles zijn. Tijd om te bellen, jongens. Ja. Dat is de enige manier om het te weten te komen. De
0: Verofoon. Nou, we gaan meteen bellen, jong. Druk dat nummerke maar al in van onze Verofoon. Ah, het gaat wel over, dat is goed.
2: Hallo, met Rick Verheijen.
0: Rick Verheijen. Goedemorgen, Rick Verheijen. Hoe is het met jou?
2: Is dit Veronique de Kok?
0: Dat is de Veronique de Kok. Dag, Rick.
2: Want dat is de Veronique de Kok, dat is ongelooflijk. Maar goed. Rick, ik zit in een tunnel. Ik zit in een tunnel en is
0: dat René. Oei, we horen ons toch nog goed, hè?
2: Ik hoor je perfect.
0: Oké, zeg, zoals elke dag zeggen we het, hè, voor de mensen die de aflevering van gisteren nog niet hebben gezien van De Slimste Mens. Jij hebt het onderspit moeten delven, hè, Rick.
2: Ook spannend eigenlijk. En het is heel raar om te zeggen, wel eens dat je daar zit.
0: Ja.
2: Best wel het cliché, maar eens dat je daar zit en je moet zo met de seconde laten zakken en doen. Ja, op de een of andere manier tackelt het toch jezelf op een bepaald moment. Mm. En ik vond het, ik vond het best vermoeiend allemaal, maar ik vond het wel heel tof.
1: Rick, je hebt er 5 jaar van afleveringen in gezeten, eentje gewonnen. Voor de rest is altijd die finale. Ben jij nu de king of die finale? Heb je dat volledig in de vingers of blijft dat toch sterven elke keer opnieuw?
2: Maar Sander, ik ga je moeten teleurstellen, want het feit dat ik eruit leg in de finale, toont dat ik nog niet echt de king ben eigenlijk.
1: Nee, dus, ik ben grote fan, Rick. Ik probeer alles positief te zien van jou. Dat
2: heb ik heel goed.
0: Zeg maar, toch eruit gespeeld door DJ Amber Broos. Wilt dat nu zeggen dat je nooit meer naar techno gaan luisteren?
2: Nee, absoluut niet. Ik ben fan van Amber Broos. Ik ben fan van de 2 Ambers die erin zitten eigenlijk. Amber en Amber. Dus,
0: ja, dat is een beetje verwarrend.
2: Ik hoop dat ik ze nog kan tegenkomen in die finale weken. Normaal gesproken zijn 5 afleveringen moeten genoeg zijn, maar je weet dat nooit.
0: Dus, 5 afleveringen. Nee. Dus inderdaad, je zegt het, hè, hoogstwaarschijnlijk ga je terugkomen in de finale weken. Hè. Gaat u dan anders voorbereiden dan hetgeen dat je nu hebt gedaan?
2: Ik zal me misschien wat meer voorbereiden dan. Ik ben nu echt een paar dagen ervoor ben ik echt ineens aan de hang geschoten.
0: Oei, een paar dagen.
2: Het ding is gewoon dat ik zit heel veel op mijn bureau om te schrijven en ik vind niks zo leuk als dan eigenlijk off-grid en denk je mee. Af te sluiten van de wereld. En als er één iets is dat je niet moet doen, als je een mens bent, dan afsluiten van de wereld, dan is er niet meer mee.
1: Rick, ondertussen kunnen we ook genieten van het 3e seizoen van Nonkels op Play. Daar speel je mee. Dit seizoen is jouw personage, om het proper te zeggen, wat dikker.
0: Het is een vetsuit, ja, Sander.
1: Die vetsuit, Rick, hoe was dat om daarmee rond te lopen, om daarmee te filmen? Lijkt mij verschrikkelijk.
2: Dit is een vetsuit, sweatsuit noem ik dat ook. Het was eigenlijk een soort, dat ik permanent in een soort van Finse sauna zit, maar dan rondom u. En hoe is dat? Eens dat je erin zit, zit je erin gevangen. En ik vind dat eigenlijk wel een. Als speler vind ik echt een feest. Omdat je zit echt gevangen in je personage, letterlijk en figuurlijk. Nee, ik vind het altijd dat het magnifiek geeft op beeld. Dus voor mij is dat Mission accomplished.
0: Ja, en dat het geeft op beeld is ook wel duidelijk, want dat 3e seizoen breekt weer alle records. Best bekeken serie op streams, de kijkcijfers zitten weer bangelijk. Is het dus echt het laatste wat we van Nonkels gaan zien? Of heb je nu zoiets van, nee, we gaan gewoon voort?
2: Zeg nooit. Nee, we hebben gezegd dat we er een punt achter zetten. Nee, nu. Ik denk dat je moet stoppen op een hoogtepunt. Ik denk dat we ook verhaalmatig, als je het einde ziet, ook wel ziet van, het is wel een bepaald neerleggen van een trilogie of zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar zeg nooit. Ben dit en zoveel tijd. Er is een film en er zijn er nog een reeks. Dat weet ik niet.
0: Een film van Nonkels.
2: Nee. Het is totaal geen scoop voor alle duidelijkheid. Nee, ik heb niets gezegd. Nee, maar ik heb gewoon gezegd van, hij weet nooit wat het geeft als er ineens een soort hoesting ontstaat. En ik denk dat op dit moment gewoon ook, als ik vanzelf spreek, gewoon echt met andere projecten bezig ben.
0: Aha.
2: Waar dan mijn hart en mijn tijd even naartoe gaat. Dus
0: oké. Okay. Alright. En wel, dan gaan wij nog genieten van het 3e seizoen. En misschien tot in de finale weken dan, van De Slimste Mens. Succes, hè?
2: Maar heb je dat ook een toen, hè? Wij ook een toen, vinden. Ik kijk gewoon een keer opnieuw naar de 1, naar de 2, naar de 3. Ik kijk gewoon opnieuw naar Nonkels.
0: Kan dat doen. In repeat.

0: Goedemorgen, wat een ochtend is het hier al geweest. Jongen. De eerste drie van Nostalgie die zijn eruit, maar er zijn nieuwe namen genoemd. Allee, genoemd niet. Nieuwe stemmen genoemd. Alexandra, heb je ze al gehoord?
1: Ik heb ze al twee keer gehoord, ja.
0: En? De vermoeden?
1: Totaal niet.
0: Nee, ik ook
1: totaal niet. Het zijn toch twee mannen en een vrouw, hè?
0: Ja, dat denk ik ook. Man, vrouw, man, dat denk ik ook. Allee, ja, bon. You never know, hè, hier, hè.
1: Voilà.
0: Zeg maar wat ik mij wel afvraag. Want ik heb gisteren op de terugweg van Parijs even geluisterd. Zit alles op zijn plekje?
1: Wat bedoel je?
0: Ik hoorde nu gisteren bij Sean en Lenke hoorde ik het verhaal dat jij hier ooit hebt gestaan zonder BH.
1: Ach, nee.
0: Jawel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het was gisteren... U kunnen dat vergeten?
1: Ik heb geen idee, Veronique. Dat is mij gebeurd in de zomer. Hè. Het was eind juni of zoiets. Het was echt pokkenheet.
0: Ja.
1: En ik denk van, ik ga dat t-shirtje aandoen. En ik zit in een auto een kwartier later en ik voel en ik denk, nee. Dit kan niet waar zijn.
0: Maar dat kan toch niet, dat je dat niet voelt? Allee, dat kan toch niet?
1: Lieve schat, dat is de eerste keer in mijn leven. En het is ook echt de laatste keer in mijn leven.
0: Okay.
1: En ik heb toen een taxi gebeld, hè. Om een BH te brengen naar hier.
0: Nee.
1: Ja, ik kon hier toch niet met...
0: Dus je hebt speciaal een taxi laten rijden met een BH?
1: Met een BH. En mijn vriendin was vergeten om dat in een zakje te doen.
0: Oh,
1: die was
0: nee,
1: ook zo geschrokken. Dus die heeft dat aan die lieve mens gegeven. En dan eerder dat tot haal, dat is voor Alexandra.
0: Allee, dus iedereen heeft nu een BH vast gehad dan?
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Kinky, hè?
0: Bon.
1: En dat allemaal omdat het No Bra Day was.
0: Bon, maar alles is in orde nu. Je hebt een BH aan. Je zit er klaar voor.
1: Ja, dat is het eerste wat ik aan doe nu.
0: Oké. Okay. Je hebt goede muziek bij ook zeker. Hè?
1: Ja, en die drie nieuwe stemmen. Ik ben zo benieuwd.
0: Ja, ik ook wel.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Janet Jackson, die is er ook bij na het nieuws van 9 uur. When I Think of You.
3: Keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
4: Ego Keukens.
3: Open deze zondag.
5: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
6: Veel mensen denken...
7: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
6: Maar hebt je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
7: Oh, daar is precies. Excuseer meneer, rijdt u weg?
8: Nee.
7: Oh. Mevrouw? Mevrouw?
9: Ja?
7: Rijdt u weg?
9: Nee, sorry.
7: Oh, leuk. Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
9: Nee, ik blijf.
7: Oh.
6: Stap af van...
7: De bus nemen. Dat is toch mega frustrerend.
6: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn. Beweeg mee.
1: Oh, goedemorgen. Het is 9:02. Het nieuws met Bart van Langehoven. En dokters en tandarts die behalen blijkbaar vaker hun diploma in het buitenland.
10: Ja, misschien ga je zelf ook bij zo'n dokter of tandarts die dat of die daar afstudeerde. In Nederland, Roemenië of Zuid-Afrika bijvoorbeeld. 1 op de 5 dokters deed dat. Bij tandartsen gaat het om 3 op de 5. De ene vindt dat een goede zaak, omdat ze tekort aan personeel in de sector helpen opvangen. De andere maakt zich weer zorgen of ze wel goed opgeleid zijn en voldoende Nederlands spreken. Daarom pleit de NVA voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Koning Filip ontvangt morgen namiddag om 4 uur de Oekraïense president Zelensky in audiëntie op het Koninklijk Paleis in Brussel. Het is al de 5e keer dat Filip en Zelensky elkaar ontmoeten. Dat gebeurde onder meer ook al tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos 2 jaar geleden. Maar koning Filip en koningin Mathilde zitten nu nog in Kazachstan voor de laatste dag van een staatsbezoek. Ze bezoeken vandaag Almaty, de dichtstbevolkte stad van het land met ruim 2,3 miljoen inwoners. De Russische regering roept onze ambassadeur in Moskou op het matje, omdat Rusland vindt dat Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken deden. Ze verwijzen naar die over Russische militairen.

0: militaire dreiging of sabotage. En Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. De regering De Wever reageerde nog niet op die sancties van Moskou.
1: Nostalgie weer.
0: Brede opklaringen en zon bij 18, 19 graden. Morgen zonnig opnieuw met wat stapelwolken en 20 graden. Vrijdag bewolkt met tegen de middag regen vanuit het westen bij opnieuw die 20 graden. En het weekend dan, een mix van wolken en opklaringen met soms een bui, maximaal rond 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Het is altijd in het weekend dat we het frisser krijgen. Jammer.
1: De drie van nostalgie zijn ontmaskerd.
3: Ik denk aan Wouters, Hetty Helsmoortel en Niels Albert.
1: Maar het is nog niet gedaan. Er staan drie nieuwe bekende stemmen voor je klaar.
4: Wij
5: zijn
1: Nostalgie. Herken jij ze? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
2: Inderdaad, zometeen vertrokken voor een nieuwe zoektocht naar drie nieuwe bekende stemmen. Ik herken ze totaal niet. Maar ik hoef ze ook niet te herkennen. Dat is aan jou. We are

0: Dat gaan we vandaag weer doen. De dag plukken. Hakuna Matata van Jimmy Cliff.
1: De drie van nostalgie.
0: Ja, goedemorgen. Ik stond vanochtend rond 7:30 in de badkamer. Echt met zoveel kippenvel, dikke smile. Toen Naval die drie van nostalgie juist had. Hetty Helsmoortel, wetenschapster die we ook kennen van de tafel van Gert en haar theatershow. Dat was dus die derde stem die nog moest ontmaskerd worden. Omdat onze mailbox, onze app, die ontploft echt. Met de vraag natuurlijk, oh, ik heb het gemist. Maar het winmoment staat nu ook op onze Instagram, op onze socials. Nostalgie België. Dat is echt goddelijk om te zien. Met het confetti-kanon dat ook ontploft. We gaan hier nog confetti ruimen de komende dagen. Maar het was fantastisch. En ja, we zijn opnieuw vertrokken. Hè? Dan kwam het goede nieuws dat er opnieuw drie nieuwe bekende stemmen zijn die jij moet ontmaskeren. Dus ik kan me voorstellen dat niemand, of dat al heel veel mensen ze nog niet gehoord hebben. Dus ik heb die drie stemmen hier nog even bij mij, zodat we nu nog eens gaan luisteren. Als dat eerste spelmoment komt rond 9:30. Dus goed luister naar de stemmen. Dan zo meteen misschien eventjes overleggen met de collega's. Dit zijn ze.
2: Wij
3: zijn
4: Nostalgie.
0: Voilà, dat zijn die drie nieuwe bekende stemmen. De speurtocht begint opnieuw, maar probeer tussendoor toch ook nog wat werk gedaan te krijgen. Ik zorg voor de beste muziek en neem je mee richting de helft van de werkweek. The Fun Young Cannibals, eerst al wat extra energie met deze van Blondie.

0: Eind jaren 80 zaten we met Fine Young Cannibals. Op woensdag voormiddag bij Nostalgie, die al heel goed begonnen is natuurlijk met de drie van Nostalgie die nu ontmaskerd zijn. Derde stem, Hattie Helsmoortel. Filmpje staat online op onze Instagram-account. En om 9:30 gaan we opnieuw spelen met drie nieuwe bekende stemmen. En verder met de beste muziek natuurlijk bij Shawn Mendes en Camila Cabello. Spatten de vonken ervan af. Eerst duidelijke afspraken maken in een 90s hit van Eternal en B.B. Winans.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: I beg your pardon.
3: Samen aan tafel.
2: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
3: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
2: I love the witloof van de lunchgarden.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, nee. 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Stel, ik wil leren traden.
7: Ja?
6: Hoe begin ik daar dan aan?
7: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
6: En hoe leer ik het in de praktijk?
7: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
6: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
7: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
6: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
7: Kijk op belgiantradingacademy.be.
6: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
8: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
9: Zeg schat.
10: Ja?
9: Waar is die staanlamp naartoe?
10: Ah, die is kapot gegaan.
9: Oei, en onze relax?
10: Ook kapot.
9: Ook kapot?
10: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
9: Ja.
10: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
9: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè?
10: Nee. 1 adres.
9: Oh.
11: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

heerlijke herfstdag. Zonnetje, zo ongeveer 20 graden. Perfect dit, hè? Dat is de grote aantrekkingskracht tussen Shawn Mendes en Camila Cabello. Ja, de nieuwe speurtocht begint zometeen over enkele minuten naar die drie van nostalgie, want de drie stemmen, de drie vorige stemmen zijn dus geraden om 7:30 vanochtend. Dus, misschien heb jij al een idee en wil jij je kans wagen over enkele minuten. Stuur Ik weet het in de Nostalgie-app.

0: 3 van Nostalgie.
1: En het zijn drie nieuwe stemmen, een verse speurtocht. En misschien heeft Belinda al meteen een idee. Goedemorgen, Belinda.
2: Goedemorgen, Alexandra.
1: Hoe is het in Haarlembeek?
2: Zonnig.
1: Voilà, dat is fantastisch, dat is al goed.
2: Ja.
1: En nu nog namen scoren, hè, want dat is de bedoeling. Heb jij al meteen iets in gedachten? Want ze zijn nog nieuw, ze zijn nog niet zo vaak gehoord.
2: Nee, ja, het is wel spannend om zo meteen drie namen te noemen. Maar ik heb al iets in gedachten, ja.
1: Voilà, dat is soms is het de juiste gok, je weet het nooit. We gaan nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
0: Nostalgie.
1: Belinda, en nu is het aan jou. Wie denk jij te herkennen in die drie van Nostalgie? Wie zijn de drie van Nostalgie?
2: Ik dacht James Cook, Karen Damen en Toby Alderweireld.
1: Dat vind ik eigenlijk goed gespeeld. Dat vind ik eigenlijk een goede keuze. James Cook, Karen Damen, Toby Alderweireld. Nu nog horen of daar juiste namen bij zijn. Jury, hoeveel stemmen heeft Belinda juist?
0: Je hebt... nul stemmen juist.
1: Ja, het is het begin natuurlijk, maar het had wel gekund. Die drie stemmen gaan we alvast op onze website zetten, nostalgie.be. En die kunnen we dus al afvinken. Ze zijn niet juist. Maar ik wens jou wel een fantastische woensdag, Belinda. En welkom bij de Club van Nostalgie. Hè?
2: Dank u, voor jullie ook. Fijne woensdag.
1: Dada.
2: Da.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee. En win 5000 euro. We are you.
1: De werkdag gaat rustig verder met nog veel 80s en 90s voor 10 uur. Pet Shop Boys en Dusty Springfield. En nu Seal over een crazy wereld.

0: dat hoekje eraf, ja, dat hebben we soms nodig, dat klopt. Seal en Crazy bij Nostalgie. En Jerry Rafferty, die zingt zo meteen nog eens over Baker Street. En ik blijf het zeggen, hè, heb je je tickets al? Heb je je tickets al?
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s Party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De Nostalgie 80s en 90s Party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor 12 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
6: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar...
6: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
13: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
12: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
14: Oh nee!
13: Oei, wat is er?
14: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
13: Oei?
14: Ja, wat nu?
13: Ik bel direct de makelaar.
12: Krijg nu de eerste twee maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
16: Oh, een eekhoorn.
15: Een safari in de jungle.
16: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
15: Of maak van je koffiezet...
16: Voilà, uw koffie.
15: Een professionele espresso-machine.
16: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappé. Al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
17: Make it extra.
15: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
18: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
19: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
20: Kom aan,
21: maar nee, de frituurbrand.
19: En ja, dat gaat snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom ik de Gazette lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazette van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazette van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
22: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazette van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
23: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
24: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
23: In Libelle naar...
24: De vijf beste looks van nu.
23: In Feeling of naar...
24: De hotste adresjes in je buurt.
23: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
25: Hits at Work. Alexandra Potvin.

What have I done to deserve this? Dat denk ik ochtends vroeg soms ook als ik de doos met speculaasjes open doe. En die blijkt leeg te zijn. Grapje. Pet Shop Boys en Dusty Springfield. Heerlijke woensdag vanmiddag. We gaan er samen door met de beste muziek. Misschien was je daar straks buiten adem van de trap op het werk. Een sprintje naar de trein of gewoon omdat die ene persoon voorbij loopt. Zoals bij The Course. Breathless.

0: En allemaal vinden we wel ons pad op de juiste dag. Joe Cocker bij Nostalgie.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Hoppa, deze komt eraan na het nieuws van 10 uur. En ook In Excess uit de 80's dan.
2: Eurodreams Droomcentrale.
3: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
2: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
3: Amai.
2: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
5: Ontbijt op bed gelijk een koning.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
5: King size.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
7: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
6: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee. Weten zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja, het kan anders.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
14: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
15: Ja.
14: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
15: Ja.
14: Een oorbel erin gejankt.
15: Helemaal in mijn midlife.
14: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
15: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
14: Ja, je moet wel je mond houden.
15: Ja, ik zal het weg.
13: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play. Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Er is 9:55. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langhoven. En je begint, Bart, met niet zo'n goed economisch nieuws.
16: Nee, bij farmabedrijf GSK, een van de belangrijkste werkgevers in Wallonië, dreigen meer dan 1200 jobs te verdwijnen. Dat maakte de directie zo pas bekend op een bijzondere ondernemingsraad. Ik vertel er meer over in het nieuws van 11 uur. Dood van de Brusselse politieman van 41, die stierf in de nacht van maandag op dinsdag. Bij een achtervolging na een carjacking blijft de politiezone Brussel-Elsene sterk bezighouden. Samen met collega's van de andere zones huldigde heel wat agenten hun overleden collega Nordin gisteravond en afgelopen nacht aan het Brusselse Justitiepaleis. Parket ondervraagt trouwens vandaag de verschillende verdachten van die dodelijke schietpartij. Dat bevestigde de procureur-generaal van Brussel, Frederik van Leeuw. We kunnen niet altijd even makkelijk onze energie- en waterfactuur betalen. Bijna 2 op de 10 worstelen daar elke maand mee. Vooral dan jongere mensen en bejaarden die alleen wonen, maar ook eenoudergezinnen. Bewijst een studie van de KREG, dat is de overheidscommissie die onze energievoorziening bewaakt. Uiteraard omdat energieprijzen zo sterk variëren sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de historisch hoge gasprijzen in Europa. Gezinnen proberen wel altijd oplossingen te zoeken door spaarzamer energie te verbruiken. En ik eindig met tennis. Elise Mertens trekt zich terug uit het dubbelspel van het toernooi in Wuhan. In China is dat. Waarom ze dat doet, blijft eigenlijk onduidelijk. Elise Mertens speelde normaal gezien haar eerste ronde samen met de Russische Diana Schneider. In het enkelspel verloor Mertens gisteren in Wuhan verrassend in de eerste ronde van de Oekraïnse Snigur in 2 sets. Misschien is dat de reden.
0: Ja, terugvallen.
16: Ja.
0: Je zal haar moeten gaan opkikkeren, denk ik. Stuur daar eens een mailtje, Bart.

0: Of een sms'je.
1: Of een, een sms'je zelfs. Ja, ja, ja. Dat nummer.
2: Goed, ja, ja. Nostalgie weer.
0: De hele dag opklaringen, brede opklaringen bij 18, 19 graden. Morgen is zonnig met wat stapelwolken en 20 graden. Vrijdag bewolkt met tegen de middag regen vanuit het westen en opnieuw 20 graden. Dus kijken naar het weekend en maandag. Tijdens het weekend een mix van wolken en opklaringen. Soms een bui, maximaal rond 14 graden. En maandag kan het eerst wat regenen. Daarna klaart het op bij opnieuw die 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: De drie van nostalgie zijn ontmaskerd.
3: Ik denk aan Wouter, Hetty Helsmoorton en Niels Albert.
2: Maar het is nog niet gedaan. Er staan drie nieuwe bekende stemmen voor je klaar.
4: Wij
5: zijn
2: nostalgie. Herken jij ze? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
1: En rond 10:30 gaan we dus weer proberen om toch misschien al één van die stemmen te ontmaskeren. Als je het al weet, stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app.

goed blijft hij toch. En Michael Hutchence, ja, die stem, zijn uitstraling, hij wordt nog altijd gemist. Maar gelukkig zijn er nog de hits en die hoor je natuurlijk bij Nostalgie. Altijd de beste muziek. Met nu Michael Jackson en zijn grote idool, want Michael was al overleden. Maar Justin Timberlake mocht toch zijn stem nog naast die van zijn idool zetten. Een demo die Michael al inzong in 1983, weer 30 jaar later. Een schitterende duet, herwerkt, ja, dankzij de moderne technologie natuurlijk. Love never felt so good.

0: Marco Borsato. En die werkdag die gaat toch vlotter, denk ik, met de juiste soundtrack. Je mag me dat altijd sturen, hè, waar je aan het luisteren bent op dit moment. Misschien nog in de auto. Onderweg heb je net een meeting achter de rug. Of misschien een dag vrij. Met dat heerlijke herfstweer is dat echt wel een cadeauke. Jij kiest in ieder geval waar je naar nostalgie luistert. Supertramp komt eraan. En Wham! 40 jaar geleden, op 14 oktober, dus in 1986, verscheen hun allerlaatste single in Amerika. En dat was blijkbaar dit. Zat een beetje ver bij mij. Where did your heart go? Maar wij gaan zo meteen voor die echte afscheidssingle. Met meer power ook. The Edge of Heaven.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Hoera, ze zijn er weer.
7: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
6: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op ikea.be.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
11: It's a Sunweb holiday.
10: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
12: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
13: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een Bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
14: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
15: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
14: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

0: dromen over 5000 euro. Dat doen er ondertussen weer duizenden.
1: De drie van nostalgie.
0: Drie nieuwe bekende stemmen en voorlopig nog geen enkele naam gevonden. Wat ook normaal is natuurlijk, want hebben we nog maar één keer gespeeld. Misschien brengt Gert uit Bouwel daar nu verandering in. Dag Gert, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Je bent aan het werk?
2: Ja, klopt.
0: Wat doe je?
2: Ik sta in de bouw.
0: In de bouw. En zijn er dus collega's die mee met jou denken?
2: Nee, niet echt.
0: Alles voor jou alleen, Gert.
2: Ja.
0: Dat mag al eens, hè?
2: Al. Ja, is dat mag al eens, inderdaad.
0: Is er één stem die voor jou al heel duidelijk is?
2: Ik denk wel de derde, ja.
0: Oké.
2: Okay. Dacht ik.
0: We gaan het zo meteen weten. Eerst nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
5: nostalgie.
0: Oké. Okay. Dus het is aan jou nu. Wie zijn die drie van nostalgie? En is die derde stem ook juist?
2: Ik dacht aan Kurt Rogiers.
0: Ja.
2: Francis Lefebvre en Koen de Bouw.
0: Kurt Rogiers, Francis Lefebvre en Koen de Bouw. En dat is dus die stem eigenlijk waarvan je zegt, daar ben ik redelijk zeker van. Drie namen zijn op tafel gesmeten. Jury, hoeveel juiste stemmen zijn daarbij?
1: Je hebt nul stemmen juist.
0: Het spijt me, Gert. Maar die Koen, ja, als ik ernaar luisterde, ja, zijn stemtimeren zit er wel in, maar het is niet juist. Dus we zetten die namen weer op nostalgie.be. Doe daar maar lekker verder in de bouw, hè.
2: Ja, dat gaan we doen.
0: En niet vergeten om een pauze te nemen, hè, zo straks.
2: Ja, dat gaan we zeker
0: blijven
2: doen.
0: Zoeken.
2: Oké, goed.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: En die grootste hits, dat is ook Generation 80s en 90s. Twee hits rond hetzelfde thema over een klein kwartiertje. Nick Kershaw staat ook klaar. En nu Donna Lois.

0: Soms hoef je dat niet luid te zeggen, maar mag je het ook fluisteren. I Love You Always Forever van Donna Lewis. Met natuurlijk zometeen ook Generation 80s en 90s. Dat zijn twee hits, twee decennia met hetzelfde thema. Vandaag bij Kim en bij mezelf, want Marcia heeft een dagje vrij. De kindjes hebben pedagogische schooldag. Ik heb Randy Crawford en Lenny Kravitz, die slaan hun vleugels uit. En jij mag gewoon blijven waar je bent en gewoon genieten. Naast Cissy Peniston en Nico Show.
1: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
2: Maar uw ijskast kan niet open.
1: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
2: Ja, dan kan het, ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
3: Lekker.
2: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
3: Zalig, vertel me meer.
2: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
3: En dat alles op maat van ons budget?
2: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
4: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
5: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
4: Evenhem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
6: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
7: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
9: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
10: Hits at Work, Alexandra Potvin.

0: Zo zit dat. Elke voormiddag tussen 9 en 12. We got a love thing.
1: Generation 80s en 90s.
0: En dat zijn twee decennia natuurlijk. Twee fantastische decennia, ook als het over de muziek gaat. En twee hits rond hetzelfde thema. Straks rond 14:15 bij Kim Meilaert. En nu heb ik er ook twee. We gaan vliegen vandaag. Lenny Kravitz wil het liefst zijn vleugels uitslaan. Weg van alles met Fly Away uit 1998. Goed luisteren naar de intro zo meteen, want de gitaar die klinkt misschien alsof hij daar lang heeft op zitten zoeken. Maar de riff ontstond gewoon toen hij een versterker aan het testen was. Dus soms zorgt een soort van soundcheck al voor een hit. Maar eerst naar 1980 met de warme soulstem van Randy Crawford. En die kende je natuurlijk ook al van dit. Heerlijke single. Crusaders and the Street Life. Maar Randy die wilde ook wel een solo-carrière gaan maken. En dat is haar ook gelukt met een hele mooie ballad. Brak ze solo door. Hier gaat het over loskomen van een liefde en opnieuw durven dromen. Dat is herkenbaar, denk ik, hè, voor heel veel mensen. One day I'll fly away in Generation 80s and 90s.

uitvliegen. Zoals deze Lenny Kravitz. Rond 2:15 hoor je dat. Tijd voor het nieuws bijna, maar eventjes nog face-to-face met Mika, want die wil iets zeggen. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: naar vanochtend. Vele dobbelaren zat in de studio en ja, die heeft toch wel een of andere bekentenis gedaan. Kom daar nog eens op terug. En natuurlijk de beste muziek zoals deze Cher komt eraan meteen na het nieuws.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Veel mensen denken...
6: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
5: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
7: Keer om.
5: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
6: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
7: Keer om.
5: Dus, stap af van...
6: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
5: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
8: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
9: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
10: Hey, ik ben Piet.
11: En ik ben Ruben.
10: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij...
12: Gordijnland.
11: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
10: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
13: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
10: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
13: Kijk op gordijnland.be.
0: Nostalgie. En zo werd het bijna 1 voor 11. Het nieuws met Bart van Langehoven. En in Wallonië is er een sociaal bloedbad.
14: Ja, bij de farma- en vaccinbedrijven van GSK, een van de belangrijkste werkgevers daar in Wallonië, dat dreigen meer dan 1200 jobs te verdwijnen. Dat vertelde de directie op een bijzondere ondernemingsraad deze voormiddag. Vooral mensen die werken op de onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen, maar ook op de productie en internationale functies verliezen hun baan. Arbeiders bij de Britse farmarus GSK blijven gespaard. De directie wil met die herstructurering zich meer focussen op de meest veelbelovende geneesmiddelen en vaccins, maar ook zijn organisatie vereenvoudigen, efficiënter en competitiever laten werken. GSK heeft zetels in Waver en Rixonsaar in Waals-Brabant en Jean-Blou in Namen. Er werken in totaal 8500 mensen. Benzine tanken wordt opnieuw goedkoper. Aan de pomp betaal je vanaf morgen voor benzine 98, ruim 10 cent minder. 1 liter kost je maximum €2,20. Benzine 95 daalt met 4 cent en komt op €2,06 per liter. Ook voor diesel betaal je vanaf vandaag minder, maximum €2,43. En in Ankara in Turkije is de politie binnengevallen bij de belangrijkste televisiezender van de oppositie. Er is ook een curator aangesteld, zegt de directie, om de uitzendingen te controleren. De Turkse politie doorzocht ook de redactiekantoren en liet geen journalisten of andere werknemers binnen. De leider van de oppositie reageert verontwaardigd en noemt de actie dictatoriaal. De inval komt 2 weken nadat de Turkse autoriteiten de website T24 blokkeerden omdat die de LGBTQ-gemeenschap zou steunen en ook propaganda zou voormaken.
9: Nostalgie weer.
14: Ook deze namiddag brede opklaringen met zon, 18, 19 graden. Morgen zonnig met wat stapelwolken en tot 20 graden. Vrijdag dan bewolkt met tegen de middag regen vanuit het westen en opnieuw die 20 graden. Tijdens het weekend een mix van wolken en opklaringen met soms een bui, maximaal rond 14 graden. Maandag dan kan het eerst wat regenen, daarna klaart het op bij opnieuw die 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: De drie van nostalgie zijn ontmaskerd.
15: Ik denk aan Wouter, Hetty Helsmoortel en Niels Albert.
9: Maar het is nog niet gedaan. Er staan 3 nieuwe bekende stemmen voor je klaar.
16: Wij
17: zijn
9: Nostalgie. Herken jij ze? Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie.

0: Bijna half oktober. Ook bijna de helft van de week. En ik zie nog steeds een blauwe hemel. Hoe tof is dat? Nostalgie. Vanochtend zat Veronique weer terug op haar vertrouwde plek, terug uit Parijs. Met weer veel nieuwe verhalen, maar vooral veel goesting om jou wakker te maken natuurlijk. En vanochtend deed ze dat samen met Veerle Dobbelaren. Ze was de gast om het over de verraders te hebben. Want Veerle is in dit seizoen toch wel een hele sterke bondgenoot. Ik denk dat we het daar wel eens over kunnen zijn. Maar wij kennen Veerle natuurlijk ook als actrice. De laatste jaren veel minder te zien in die rol, ook op televisie. En zo 's ochtends bij Veronique kom je al wel eens iets te weten. En ze stelde deze vraag aan Veerle.
1: Gaan wij jou eigenlijk nog meer zien op het kleine scherm? Is die acteermicrobe helemaal terug?
2: Nee. Of is die weg?
3: Nee?
4: Nee. Dus als er een kleine rol komt, dan zeg ik daar met graagte ja op, want ik voel me nog altijd wel thuis op een set.
1: Ja.
4: Maar mijn ambitie ligt niet meer in de grote, schone rollen spelen.
0: Voilà, dus geen vele dobbelaren meer in een grote rol. Haar belangrijkste rol is nu die van live. Mental coach met een volle agenda, dat vertelde ze ook nog. Maar ik kan haar nog wel zien in de 12. Daar heeft ze een klein rolletje. Morgen opnieuw, vanaf 6 uur, sta op met Veronique de Kok en met Sander natuurlijk. En met de allerbeste muziek, zoals nu. Katja Gugu uit de 80s. En dit is Christopher Cross. Ride Like the Wind.

0: Jury stuurt in de app. Straks doen we een evacuatieoefening op het werk. Ik ga denk ik gewoon blijven zitten. Om niet te moeten missen op nostalgie. Zou ik dat wel doen, Jury? Je geen oortjes om eventjes mee te nemen? Ik weet het niet, hè. Dat is misschien problemen op het werk. Nostalgie. Ja, en die drie van nostalgie zijn vanochtend ontmaskerd. Ik zit hier nog altijd tussen de oranje confetti-snippers. Je kan binnenkijken in de studio. En kijk vooral naar het filmpje op onze Instagram, Nostalgie België. Drie nieuwe bekende stemmen zijn er nu. Als je al een idee hebt, stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app, want er komt een nieuwe kans aan op 5000 euro rond de 11:30. Ik heb zo meteen twee hits met hetzelfde verlangen van Ellie Goulding en Freddie Mercury.
1: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Wit-wit.
3: Of net niet-wit.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
5: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
4: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ze, onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel op onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Zeg schat,
11: ja?
10: Waar is die staanlamp naartoe?
11: Ah, die is kapot gegaan.
10: Oei, en onze relax?
11: Ook kapot.
10: Ook kapot?
11: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
10: Ja,
11: willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
10: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
11: Nee. 1 adres.
10: Oh.
4: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
12: Als dit herkenbaar is voor jou...
13: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
14: Oh, mijn voetjes met die koude vloer.
13: Leuk.
14: Wow, jij vindt dat leuk.
12: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
13: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
14: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
13: Ah.
12: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
4: Kurkfabriek van Avermaat.

0: What are you waiting for? Ja, ik zou dat ook zeggen.
1: De drie van nostalgie.
0: Want waarom nu al niet proberen natuurlijk voor die drie nieuwe stemmen? En dus misschien weer volop overleg aan de koffiemachine op het werk, zou ook wel kunnen. Eens luisteren of dat ook zo is bij Sven uit Koningshoit. Dag Sven, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Alexandra.
0: Ben je op het werk?
2: Ik ben op het werk, ja.
0: Ah, en wordt er daar gebabbeld over de drie van nostalgie?
2: Nu momenteel nog niet, want het is nog maar juist bezig.
0: Ja, bij de vorige natuurlijk wel, hè.
2: Ja, bij de vorige dacht ik het wel te weten, maar ik zat toch in een tunnelvisie, dus...
0: Ja, dat is het gevaarlijke soms, maar ze zijn nog nieuw, ik begrijp het, dat is niet gemakkelijk. Maar
2: nu is het echt gokken, hè.
0: Nu is het echt gokken, maar wie zegt dat dat niet kan, hè, Sven? Kan altijd,
2: kan
0: hè.
2: Kan allemaal.
0: Ja, we gaan nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
3: nostalgie.
0: En zoals ik al zei, als je ze alle drie ontmaskert, win je 5000 euro. Ja. Wie zijn volgens jou die drie van nostalgie?
2: Ik dacht aan Herbert Vlak, Caroline Genet en Chris Wouters.
0: Herbert Vlak, Caroline Genet, Chris Wouters. Dat zijn jouw drie antwoorden. Jury, hoeveel juiste namen zitten daarbij?
1: Je hebt... 0 stemmen juist.
0: Maar je hebt wel geprobeerd natuurlijk, Sven.
2: Het is eigenlijk een ander geholpen, hè.
0: Ja, jezelf misschien ook wel, want je kan blijven zoeken en blijven meespelen natuurlijk ook met de collega's daar op het werk. En die drie namen die gaan we er gewoon bij zitten op nostalgie.be. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Fijne woensdag en welkom bij het clubje van Nostalgie.
2: Goed, dag.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Herbert Vlak, Caroline Genet en Chris Wouters, die zetten we op nostalgie.be. En die kunnen we al doorstrepen, want dat zijn niet de juiste namen. De woensdagmiddag komt dichterbij. Misschien heb je plannen met de kids. Ondertussen blijft die beste muziek maar komen. Zoals deze van Tom.

0: Sommige live versies geven je gewoon het gevoel dat je erbij bent. Was ook met deze Talking Heads en Slippery People. En zo meteen Tavares uit de 70s en London Beat.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 1 gratis op flessen Fanta en Sprite van 1,5 liter.
4: Top! Dat is een fantastisch frisse promo.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
6: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
7: Tijd om het binnen gezellig te maken.
8: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
7: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
8: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
7: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem. We
9: are music. Hits at work. Alexandra Potvin.

Erik stuurt in de Nostalgie-app. Toen dit een hit was, had ik nog haar op mijn hoofd. Je zal niet de enige zijn, Dirk. Bij AHA schijnt de zon altijd op tv. Hier komt ze gewoon uit je speakers. En je hoeft er niks voor stil te leggen. We gaan mee naar je werk, zingen mee in de auto en staan je naast je in de keuken. Hoe tof is radio toch? AHA. En daarna Christina Aguilera.

Christina Aguilera en Kim Buinaert houdt je vanmiddag gezelschap. Om 3 uur zetten Sean en Lenke de deuren van hun muziekcafé open. En Marcia Borro die heeft vandaag quality time met haar dochters. En daar past deze mooi bij, denk ik, zo net voor 12 uur. Walter Grootaert schreef hem lang geleden voor zijn dochter Lenke.

0: tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Dat24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
2: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
1: Mic drop. Dat24. Dat is vlot en voordelig laden.
3: Dat24.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
4: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
6: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Nostalgie. 2 voor 12, goedemiddag. Het nieuws met Bart van Langenhoven. IT-problemen bij Ahold de Leize en Albert Heijn nog niet opgelost.
9: Nee, supermarktketen de Leize bijvoorbeeld moet voor de 3e dag op rij zijn winkels bevoorraden via een alternatief systeem dat zich baseert op de hoeveelheid producten die de supermarkten de voorbije weken verkochten, omdat er nog altijd dus computerproblemen zijn. Bij moederbedrijf Ahold de Leize gelukkig merken de klanten daar weinig van, zegt de woordvoerder. Alleen de online bestellingen bij de Leize lopen wat moeizamer. Bij zusterbedrijf Albert Heijn blijven de problemen veel groter. Daar zie je in veel winkels lege rekken, vooral bij de groente en het fruit, net als bij het vlees en de zuivelproducten. Benzine tanken wordt opnieuw goedkoper. Aan de pomp betaal je vanaf morgen voor benzine 98 ruim 10 cent minder. 1 liter kost je maximum 2,20 euro. Benzine 95 daalt met 4 cent en komt op 2,06 euro per liter. Ook voor diesel betaal je vanaf vandaag minder, maximum 2,43 euro. Het Britse farma- en vaccinbedrijf GSK, een van de belangrijkste werkgevers in Wallonië, dreigen meer dan 1200 jobs te verdwijnen. Dat vertelde de directie op een bijzondere ondernemingsraad, iets vlotter dan ik. Vooral mensen die werken op de onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen, maar ook op de productie, verliezen mensen hun job. De directie wil met de herstructurering zich meer focussen op de meest veelbelovende geneesmiddelen en vaccins. GSK heeft Cites in Waver en Rijksonsaar in Waals-Brabant en Jean Blue in Namen. Er werken in totaal 8500 mensen. En de kapitein van onze nationale tennisvrouwen, Wim Fizet, stopt ermee na bijna 4 jaar... omdat hij het niet meer kan combineren met zijn taak als coach van het Canadese toptalent Victoria Mboko, momenteel 15e op de wereldranglijst. Fizet begon bij de Yellow Aces in februari 2023 en loodste het Belgische vrouwenteam van de wereldgroep 2 in het tennis naar de finale van de Billie Jean King Cup, het prestigieuze landentoernooi is dat, waar de Yellow Aces dit jaar nog de kwartfinales speelden.
10: Nostalgie weer.
9: Ook deze namiddag brede opklaringen bij 18, 19 graden. Vanavond is het helder tot licht bewolkt. Morgen zon met wat stapelwolken tot 20 graden. Vrijdag bewolkt met tegen de middag regen vanuit het westen bij opnieuw die 20 graden. Er is het weekend een mix van wolken en opklaringen met soms een bui, maximaal rond 14 graden. En maandag kan het eerst wat regenen, daarna klaart het op bij opnieuw die 14 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: De 3 van nostalgie zijn ontmaskerd.
12: Ik denk aan Wouters, Hetty Helsmoortel en Niels Albert.
11: Maar het is nog niet gedaan. Er staan 3 nieuwe bekende stemmen voor je klaar.
2: Wij
13: zijn
11: Nostalgie. Herken jij ze? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at Work.
14: Met Kim Muilaert.

kan het niet beter zeggen dan Huey Lewis and the News. I'm so happy to be stuck with you. Hier op Nostalgie. Het is een prachtige woensdag buiten. De beste muziek in je oren. En drie nieuwe stemmen in de drie van Nostalgie. Jij maakt dus nog altijd kans op die 5000 euro. Texas komt eraan. Eerst Ed Sheeran.

0: Charlene van Texas heeft geen nood aan een nieuwe liefde. Maar 5000 euro, dat ziet ze volgens mij wel zitten. Nostalgie. Ook gewoon een pak geld, hè. Daarmee kan je bijvoorbeeld straks alle collega's trakteren op een terrasje. Op een zeer dure cocktail. Of zometeen een nieuwe kans om mee te spelen met ons verslavend spel, de drie van Nostalgie. Vanmorgen zijn de drie stemmen geraden bij Veronique de Kok en Sander. Dus drie volledig nieuwe stemmen sinds vanmorgen. De allerkleinste zijn ook al aan het meespelen, want Houssam stuurt dit in de Nostalgie-app.
1: Ik weet het.
0: Ik weet het, zegt hij. Net uit de schoolpoort en al meegokken. Hoe goed is dat? Als je dus een gok wil wagen straks wie de drie BV's zijn, de drie nieuwe stemmen sinds vanmorgen, stuur dan nu Ik weet het in de Nostalgie-app. En dan speel jij misschien straks voor 5000 euro naar Kiki D.
2: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet.
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
7: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
6: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
8: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
9: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Dat is goeie business. En pleasure.
11: Info op telenet.be.
12: Ja, dat wordt weer overwerken.
13: Romomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
14: Carrefour. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
15: Ego Keukens.
14: Open deze zondag.
16: Ben je op zoek naar je eerste job?
17: Zo klaar voor.
16: Of is het tijd voor een carrière-switch?
17: Ja, zo klaar voor.
16: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
17: Zo klaar voor.
16: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
18: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
19: Het is fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
18: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
20: Leden bij Leemans.
21: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
22: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
21: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
22: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
21: Maar Suzy toch?
23: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
20: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
23: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
24: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
23: Ja.
24: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
23: Ja.
24: Een oorbel erin gejankt.
23: Helemaal in mijn midlife.
24: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
23: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
24: Ja, je moet wel je mond houden.
23: Ja, ik zal het weg.
25: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Nou, echt? Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.

0: Je kan het alleen maar luid en met je gospelstem meezingen, toch? Kiki D, I've Got The Music In Me.
1: De drie van nostalgie.
0: Goedemiddag, dag Christophe uit Langdorp.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent een dappere man vanmiddag. Jij waagt je kans bij de drie nieuwe stemmen sinds vanmorgen. Dus ja, je hebt ze nog niet zo vaak kunnen horen. Hoe zeker ben je van je stuk?
2: Niet heel zeker, maar een kopje wagen, dat kan altijd.
0: Het is dat, hè. Een nee heb je, een ja kan je krijgen. Zoiets zei ons moeder altijd. We gaan samen nog eens luisteren naar de drie stemmen die 5000 euro waard zijn. Dit zijn de nieuwe.
3: Wij
4: zijn
5: nostalgie.
0: Christophe, wie zijn de drie van nostalgie?
2: Ik ga voor Walter Grootaert, Natalia en Piet Huizentruid.
0: Oké, dus een zanger, een zangeres en een kok. Lijkt mij een goed trio. Een goede gok, ik snap het wel van waar het komt. Maar we gaan het horen bij de jury. Zijn zij de drie van nostalgie?
1: Je hebt... 0 stemmen, oh. Juist.
0: Helaas, helaas, Walter Grootaert, Natalia en Piet Huizentruid zijn het niet, mijn liefste Christophe.
2: Een andere keer beter.
0: Ja, zo is dat. Vooral blijven meeraden en zeer welkom bij de Club van Nostalgie, Christophe. Ik zou zeggen, blijf vooral hangen voor de goede muziek. Fijne dag, hè?
2: Dag.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro. We are
0: music. Je hoort hier elke dag het beste uit de 90s en daar hoort de Opper Boys Band, Backstreet Boys ook bij. We zijn net klaar met hun concertreeks in Duitsland. Dat was echt zalenvol. Dertigers en veertigers die zich weer een tiener voelen met de poster uit de Joepie.

0: Alles van vroeger komt uiteindelijk terug. Zelfs de skinny jeans maakt blijkbaar een comeback dit jaar. Ik draag dat echt niet graag. Dat is toch veel te spannend aan uw lijf. Maar straks iets goeds dat terug is van weg geweest. Gnarls Barkley. Het duo was dit jaar plots weer terug met nieuwe muziek. Straks hoor je hun megahit uit de jaren nul. Crazy komt eraan.
1: Zeg, ik ben niet mee met onze...
2: Jullie cafetariaplan?
1: Ja.
2: We bekijken het even samen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Hey, ik ben Piet.
7: En ik ben Ruben.
6: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij...
8: Gordijnland.
7: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
6: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
9: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
6: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
9: Kijk op gordijnland.be.
10: We are music. Hits at work.

0: Als je dringend nood hebt aan een nieuwe jas voor de herfst, dan is dit jouw teken.
1: De quiz van je leven.
0: Het teken om morgenochtend mee te spelen in Sta op met Veronique de Kok met de quiz van je leven. Elke ochtend om 7:15 dan spelen Veronique en Sander die fijne, fijne quiz met 3 quizvragen uit jouw jonge jaren. Je krijgt een vraag uit je geboortejaar, eentje uit het jaar dat je 10 was en één uit het jaar dat je 20 werd. En als je ze al 3 juist hebt, dan win je maar liefst €400 shopbudget bij Fashion Store. Lisbeth uit Berlaar was vanmorgen zo lief om voor iemand anders te spelen.
2: Ik ga ze spelen voor mijn man.
3: Amai, heeft hij een puntenbak gevuld of zo? Waarom?
2: Nee, die gaat een nieuwe uitdaging aan op via zijn werk. En je mag wel eens in de bloemetjes gezet worden.
3: Oh, hoe lief is dat, zeg.
0: Hoe lief zijn die luisteraars van ons bij nostalgie. En ze had bovendien alles juist, zelfs de moeilijke vraag. Wie werd de nieuwe president van Amerika in je geboortejaar 76? Ik had het niet geweten, hoor. Jimmy Carter is het antwoord. Ka-ching, zat €400 cadeau voor haar man, voor kleren. Schone cadeau, dus speel morgen gewoon mee met de quiz van je leven op nostalgie om 7:15.

alles om jouw werkdag voorbij te laten zwieren. Als de discobolletjes van Gloria Gaynor nog niet geopend hebben, hebben we liever misschien de gitaar van Bryan Adams wel. Echt zo'n power song uit de 80's. Wat poeier op je midden. Als je zo'n twee krachtige stemmen samen in de studio zet, dan weet je dat daar iets goeds gaat uit voortkomen. Bryan Adams samen met Tina Turner. It's Only Love.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Fingal Sharky was in de jaren 80 al op zoek naar sympathieke zielen. Mensen met een goed hart. Maar je moet het niet te ver zoeken, iedereen hier in de club van Nostalgie, toch? A good heart na het nieuws van 1 uur. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppe met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
2: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
3: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
4: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
6: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK. Durf twijfelen.
7: Veel mensen denken...
8: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
7: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?

0: grootste ontslagronde in ons land in 1,5 jaar. De vakbonden hadden wel iets van ontslagen verwacht, maar dit is ongezien, zeggen ze. GSK in ons land focuste vooral op vaccins, maar het bedrijf wil er minder op inzetten en meer op gespecialiseerde medicijnen. De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat ouders van anderstalige leerlingen verplicht Nederlands leren. Ouders moeten zo betrokken mogelijk zijn bij de opvoeding en het schooltraject van een kind. Ze moeten dus kunnen begrijpen wat er op school gebeurt en met de leerkrachten kunnen praten, zegt Demir. In het Vlaams regeerakkoord staat al dat ouders Nederlands moeten kennen. Een expertengroep bekijkt nu hoe ze ouders op een positieve manier kunnen betrekken. Amerikaans president Trump plant een grootschalige verkenning naar olie, gas en mijnbronnen in Groenland. Dat heeft hij aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij noemde het ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wilde Groenland eigenlijk inlijven, maar hij sloot dan toch een veiligheidsakkoord met Groenland en Denemarken. En het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. Zowel de mannen als de vrouwen zijn uitgeschakeld in de ploegenachtervolging. Ze eindigen in de kwalificaties. De vrouwen pakten wel een Belgisch record, dat is toch een opsteker. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. Rond deze tijd is het aan Helene Hesters in de Scratch.
1: Het weer met Erwin Franks.
2: Het is momenteel wisselend bewolkt met af en toe wat zon en het wordt vanmiddag zeer zacht bij 18 tot 19 graden en het blijft droog. Morgen wordt een prachtige nazomerdag met veel zon bij 20 graden. Vrijdag blijft het zacht, in de ochtend is het zonnig, maar vanaf de kust komen meer en meer wolken opzetten en uiteindelijk valt er vrijdagmiddag en avond wat lichte regen of een bui. Zaterdag blijft het meestal grijs en het wordt geleidelijk wat frisser tot een graad of 16.
1: De drie van nostalgie zijn ontmaskerd.
3: Ik denk aan Wouter, Hetty Helsmoorton en Niels Albert.
1: Maar het is nog niet gedaan. Er staan drie nieuwe bekende stemmen voor je klaar.
4: Wij
5: zijn
1: nostalgie. Herken jij ze? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at Work.
6: Met Kim.

8:01, goedemiddag. Je hebt weerman Erwin daarnet gehoord. Dit weekend wordt een pak kouder, dus probeer nog veel van die zon te pakken. Vandaag en morgen. Want het doet deugd om die zonnebril op te kunnen zetten midden oktober. Alle motards zijn ook gelukkig, hè. In oktober is vaak het reisseizoen wat gedaan met de kou en de regen. Maar deze week niet. Dus straks een van mijn favoriete hits als ik ga cruisen met de motto The Cars met Drive.

0: Zonnebril op, raam of je helm open en cruisen maar op de cars. Lieve speurders, straks rond 1:30 een nieuwe kans om je gok te wagen. Welke drie BV's zijn de drie van nostalgie? Sinds vanmorgen drie volledig nieuwe stemmen. En als jij ze alle drie herkent, dan win je €5000. We gaan gewoon door met ons verslavend spel. Speel mee. Je weet maar nooit dat je het meteen juist hebt. Stuur nu Ik Weet Het in de Nostalgie-app. En dan is misschien aan jou. Straks naar Simply Red en Dodan.
1: Hoera, ze zijn er weer.
2: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
1: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar?
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Eurodreams Droomcentrale.
6: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
5: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50000 per maand.
6: Amai.
5: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik.
7: Speel nu mee, online of in je winkel.

0: en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Tijd om het binnen gezellig te maken.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
12: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoot. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
13: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een Bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
14: Hits at Work.

0: Sinds kort mag je papa dood dan zeggen. Hij heeft een dochtertje gekregen, hè. Home.
1: De drie van nostalgie.
0: Goedemiddag, dag Victor uit Erpenmeren.
2: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Drie nieuwe stemmen sinds vanmorgen. Je weet maar nooit hoe goed zou het zijn dat jij ze meteen op dag één juist hebt. Stel dat dat gebeurt, Victor, wat zou je dan doen met die 5000 euro?
2: Ik denk dat ik mezelf wel even zo trakteer op een reisje. Ja, zo zeker geval zin.
0: Oeh, is nodig een reisje?
2: Goh, wel, ja, ik denk dat reisjes altijd wel, wel nodig zijn.
0: En weet je al naar waar?
2: Denk eens Mallorca of zo.
0: Oh ja, waarom niet Mallorca? Doe een keer zot, 5000 euro. Daar kan je al eens ver mee gaan natuurlijk. Eerst moeten we voorbij de stemmen geraken natuurlijk. Victor, we gaan samen nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
0: Victor, wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Ik dacht aan Daan Alferink, Stefanie Plankaert en Victor Verhulst.
0: Victor Verhulst? Ja, je zoekt het bij een naamgenoot, Victor.
2: Ja, ja, zeker, zeker.
0: Ik vind het een goede gok, maar alleen de jury weet of het juist is. Jury, hoeveel stemmen heeft onze Victor juist?
1: Je hebt... 0 stemmen juist.
0: Oh, helaas.
2: Jammer.
0: Geen Daan Alferink, Stefanie Plankaert of Victor Verhulst. Jammer, ze zijn niet de drie van Nostalgie.
2: Niets aan te doen.
0: Maar Mallorca wacht op jou, Victor. Ik wens je nog een mooie zonnige woensdag sowieso. Fijn dat je bij de Club van Nostalgie bent.
2: Dank je wel, fijne dagen.
0: Jo.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Het is een gezellige club hier, hoor, met altijd goede muziek. Een van de meest betoverende stemmen van de 80's nu. Chrissy Hynde bij The Pretenders.

0: Iets over 1:30. Goedemiddag. Je hoort hier bij Nostalgie. Elke dag alleen maar de beste muziek om door je werkdag te sleuren. Elke dag ook 2 hits in éénzelfde thema. Eentje uit de 80's en eentje uit de 90's. Vandaag vliegen we in de lucht. Het is zo schoon weer, dus dat is ideaal. Want het thema is vliegen. En deze voormiddag trakteerde Alexandra Potvin jou al op One Day I'll Fly Away en Fly Away van Lenny Kravitz. Maar je kan zeker nog een paar nostalgie-hits verzinnen die over vliegen gaan. Dus straks krijg je nog 2 op je boterham vanmiddag. Eerst Michael Jackson. Het begint meteen met een kreet. Hij heeft goesting in de woensdagnamiddag.
1: 2 legendarische decennia en 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80's en 90's party. Shaken en meebrullen met de grootste 80's en 90's party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80's en 90's party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis. Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Vandaag in de Ardennen Weekend groepschat.
6: Hier de mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
5: Oh.
6: En zijn visgrief, waterskies, een pizzaoven.
5: Allee.
6: Oula, en zijn nieuwe vriendin.
5: Hé, wat? Laat zien.
7: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
6: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
7: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
8: En, wat gaan we vandaag doen?
9: De badkamer renoveren!
8: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
10: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
8: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
10: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
9: Yay!
11: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
12: Oei.
13: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
13: Ja, en hoe ver door lievers?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
13: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
14: Dat is Imo!
15: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Haba ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien, hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
16: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.

Elke werkdag een nieuw thema hier in Hits at Work. Vandaag zoeken we het in de lucht met het thema vliegen. Johanna uit Blankenbergen die stuurt in de Nostalgie-app Vlieger van André Hazes. Ja, je woont aan het zeetje, Johanna, dus dat is natuurlijk, daar is een piek van vliegers op het strand. Generation 80s en 90s. Dankjewel voor die fijne suggestie. En als je erover begint na te denken, zijn er best veel songs over vliegen gemaakt in de 80s en de 90s. Vanmorgen hoorde je al Randy Crawford en Lenny Kravitz hun vliegsong bij Alexandra Potvin. En van mij krijg je zometeen Tom Petty, want die zag in de 90s een interview op televisie met een piloot. De piloot zei, leren vliegen is nog best makkelijk, maar het landen, dat is het allermoeilijkste met een vliegtuig. En Petty die was daardoor geïnspireerd, die schreef er een song over. Veel fans dachten destijds dat het eigenlijk stiekem over drugs ging, omdat hij zingt, coming down is the hardest thing. Dat zou je kunnen interpreteren nadat je drugs hebt genomen, terugkomen van je high is moeilijk, maar het gaat dus echt letterlijk over vliegen met dat vliegtuig, geïnspireerd door het interview met de piloot. Learning to Fly hoor je zometeen uit de 90s. Eerst zitten we in de jaren 80 met Mr. Mister. Over vliegen met vleugels, niet met een vliegtuig. Figuurlijke vleugels. Ze zingen over terugrechtstaan na een moeilijke periode in je leven. Je vleugels gewoon spreiden en die wijde wereld ingaan. Ook al zijn ze gebroken. Broken Wings van Mr. Mister.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Twee broers van Right Said Fred voelen zich straks weer lekker sexy. I'm too sexy. Na het nieuws van 2 uur. En niet vergeten, net na het nieuws hoor je nog eens die 3 nieuwe stemmen in de 3 van Nostalgie. Dus goed luisteren, hè.
2: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Chocoladebruin
4: of karamelbruin.
3: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
3: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
7: Ja, ik bel erop de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op ikea.be.
14: Kop
15: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
16: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
15: is wie er mag rijden. Yes, munt.
16: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
17: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alle 4 packs van La Litière.
18: Top. Genoeg om te delen. Als ik dat wil natuurlijk.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
19: Zeg schat.
20: Ja?
19: Waar is die staanlamp naartoe?
20: Ah, die is kapot gegaan.
19: Oei, en onze relax?
20: Ook kapot.
19: Ook kapot.
20: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
19: Ja,
20: willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
19: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
20: Nee. 1 adres.
19: Oh.
21: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
22: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
23: Stel, ik wil leren traden.
24: Ja?
23: Hoe begin ik daar dan aan?
24: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
23: En hoe leer ik het in de praktijk?
24: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
23: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
24: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
23: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
24: Kijk op Belgian Trading.

0: hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep tegen haar ontslag. Dat zegt haar advocaat. De vrouw was 2 jaar vastbenoemd in een provinciale school in Oost-Vlaanderen en droeg altijd haar hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar zijn religieuze tekens verboden op de provinciale scholen in Oost-Vlaanderen. Volgens advocaat van de lerares heeft ze geen tuchtfeit begaan. Hij vindt het ontslag als maatregel dan ook onrechtvaardig. En in het wielrennen heeft Sandrine Tas de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour. Ze klopte de Nederlandse Charlotte Kohl in de sprint. Tas pakt zo ook de leiderstrui en ze neemt die over van de Nederlandse Lieke Nooyen. Die won gisteren de proloog. Het is het eerste wielerseizoen voor Tas, daarvoor schaatste ze.
1: Nostalgie weer.
0: Het is vrij zonnig met enkele stapelwolken en maximaal tot 19 graden. Morgen blijft het overal zonnig bij 20 graden. Vrijdag is het eerst nog vrij zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe met regen en 18 graden. In het weekend wisselen opklaringen en wolken elkaar af met af en toe kans op nog een bui en een pak frisser dan rond 14 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: De 3 van nostalgie zijn ontmaskerd.
2: Ik denk aan Wouters, Hetty Helsmoortel en Niels Albert.
1: Maar het is nog niet gedaan. Er staan 3 nieuwe bekende stemmen voor je klaar.
3: Wij
4: zijn
1: Nostalgie. Herken jij ze? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at Work.
5: Met Kim Muller.

Madonna zingt heel veel woorden in dat refrein zonder adem te halen. Kun je dat al eens proberen meezingen? Ik ben echt altijd buiten adem bij Material Girl. Alleen maar muziek hier bij Nostalgie die je kan meezingen of waar je mee opgegroeid bent of liefst gewoon beide. Eind jaren 90 bijvoorbeeld, begin jaren 0, was het showbiz-koppel Justin Timberlake en Britney Spears. Toch, zij stonden elke week in de Joepie en de Boxkes. Ik zie ze ook nog voor me in hun volledige jeans-outfit, allebei zo jeans on jeans. En in die periode, in 2001, schreven ze blijkbaar ook samen muziek. Maar de platenmaatschappij vond het toen te slecht om uit te brengen. En Britney Spears, die doet altijd haar eigen goesting tegenwoordig. En die brengt die song nu toch uit, 25 jaar later, om het jubileum van haar album te vieren. Toch eens een klein stukje luisteren naar de oude Britney Spears en Justin Timberlake. Toen ze dus nog een koppel waren, begin jaren 0. En dit nummer samenschreven, She'll Never Be Me. Je hoort de invloed wel van Timberlake, vind ik. Ik voel mij vooral weer zo'n kind dat dansjes verzint op Britney-muziek. Echt zoals de oude Britney, zo klinkt het. Misschien verkies ik toch Justin Timberlake solo als ik dat zo hoor. Can't stop the feeling.

0: Hou je vast aan de takken van de kerstbomen. Alanis Morissette die gaat voor het eerst ooit in haar carrière een kerstalbum uitbrengen. Ik lees dat hier net. Maar jongens, ik ben er nog niet klaar voor. Het is nog maar 14 oktober. Het wordt morgen 20 graden. Halloween moet zelfs nog passeren. Maar in sommige winkels ligt er dus effectief al veel kerstversiering. Hè? Ik ben daar echt nog niet klaar voor. Jij wel? Oh, echt nee. Alanis die gaat op haar album ook covers zetten van kerstklassiekers, zoals Last Christmas van Wham. En aangezien we nog niet klaar zijn voor kerst en de kerstgekte, krijg je straks een andere, niet-kerstige Wham. Het is eentje om je uit de middagdip te halen, zo meteen.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Weer de Dobbelaar, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We zien jou elke zondagavond natuurlijk op ons scherm in De Verraders.
4: Ik vind het prachtig om twee volwassen vrouwen over een soort veredeld scoutspel te horen praten. Hoe hard je daarin opgaat.
2: Het is toch de bedoeling van het spel? Ja, maar vind toch niet meer?
4: Vind dat
3: ja,
4: gek.
3: Ook, want pas op, nu hebben we nog eens twee vrouwen tegen u ook. Want luistert een keer, meneer. Het is gemakkelijk om thuis vanuit je zetel te zeggen, ik zou wel dat weten.
2: Dat
3: ik ja, ga daar dan zelf eens zitten, hè.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
2: Ja.
4: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
2: Oh, ja.
4: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
2: Ja.
4: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
2: Ja!
4: Mevrouw, welke kiest u?
2: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
8: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
8: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
13: Oh, een eekhoorn.
12: Een safari in de jungle.
13: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
12: Of maak van je koffiezet...
13: Voilà, uw koffie.
12: Een professionele espresso-machine.
13: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
14: Make it extra.
12: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.

0: vreugde en plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.

Onze studio van Nostalgie ligt hier nog vol met confettislingers. Want vanmorgen had Nawel, na dagen speuren met z'n allen, de drie van Nostalgie, alle drie juist. Nawel is 5000 euro rijker. En het spel gaat gewoon door. Met drie nieuwe stemmen, drie nieuwe BV's. Je kan vandaag nog 4 keer meespelen, dus probeer het gewoon. Wat heb je eigenlijk te verliezen, toch? Alleen maar te winnen. 5000 euro als je alle drie de stemmen juist hebt. Stuur Ik Weet Het in de Nostalgie-app. En wie weet speel je zometeen mee naar Michael Bolton. How am I supposed to live without you?

0: Krijg je dan nog zo van die cd's met allemaal muziek uit één jaartal? Meestal krijg je dat dan cadeau van je geboortejaar. Ik heb dat ook gekregen van 1990. En dit stond daarop. How am I supposed to live without you?
1: De drie van nostalgie.
0: Goedemiddag, dag Silke uit Lierde.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Spannend moment toch weer, want we zitten met drie nieuwe stemmen. Je hebt ze nog niet zo vaak kunnen horen. Had je zo meteen iets als je het hoorde van ja, ik weet er één of meer?
2: Ja, die laatste stem, die herkende ik meteen, maar ik kon er de vinger niet op leggen. En ik heb dan nog een paar keer geluisterd en ik denk dat ik daar zo goed als zeker van ben.
0: Oké, dan ben ik super benieuwd naar jouw gok ook vooral. We gaan eerst nog eens naar alle drie luisteren.
3: Wij
4: zijn
5: nostalgie.
0: Gaat ook zo snel, hè, jongens toch? Zeer benieuwd, wie denk jij dat de drie van nostalgie zijn?
2: Ik denk Sven Nijs, Shauna de Wit en Reggie.
0: De wielrenner, voormalig wielrenner, de influencer uit de Verraders en DJ Reggie, die iedereen kent. Die laatste ben je dus vrij zeker van.
2: Ja, inderdaad.
0: We gaan het samen ontdekken, mijn liefste Silke. Jury, hoeveel stemmen heeft Silke juist?
1: Je hebt... 0 stemmen juist.
0: Oei!
2: Potverdekken.
0: Zo droog ook. Potverdekken. Het is niet Sven Nijs, ook niet Shauna de Wit en ook niet Reggie. Oh, wie zijn het dan wel? Ja, Silke, ik zou zeggen, blijven meeraden. En zeer fijn dat jij in onze Club van Nostalgie zit. Het is hier gezellig, dus blijf vooral hangen.
2: Dankjewel dat ik een goedje mocht doen.
0: Fijne dag nog.
2: En voor jullie ook.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Dat was toch echt een goede gok eigenlijk, hè, van Silke? Ik dacht ook, ja, Reggie, maar het is moeilijk. Het is dag 1 ook met die drie nieuwe stemmen. Je hebt ze nog niet veel kunnen horen. Ik zou zeggen, blijven luisteren, blijven meespelen. Zoals Journey zingt, Don't Stop Believing. Ik geloof in jou, kom aan, hè.

0: Ik begrijp Joyce volledig. Ze stuurt in de Nostalgie-app. Hey Kim, van deze song in combinatie met het mooie weer word ik instant blij. Nu nog de drie van Nostalgie juist raden en mijn dag gaat niet meer stuk. Ja, voor dat laatste heb je straks om 16:30 een nieuwe kans in de Sean's Muziekcafé bij Sean en Lenke. En die goede muziek en dat goede weer blijft hier ook gewoon maar stralen. Want straks de favoriete song van velen toch, van vele millennials. Unwritten van Natasha Bedingfield.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Maar?
6: Nee, geen maar.
7: Alsof.
6: Wat blieft?
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
10: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
11: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
14: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
13: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
15: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Imoscoopman!
17: Knaldi!
18: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
19: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evengem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
20: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
19: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
21: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
22: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
23: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
24: Lekker.
23: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
24: Zalig, vertel me meer.
23: Dat vind je bij Kreyne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
24: En dat alles op maat van ons budget?
23: Zeker weten, Kreyne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op kreinen.be.
25: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
26: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.

In Sint-Niklaas zit er al eentje op hete kolen. Daniela die zegt in de Nostalgie-app... Chance Muziekcafé is top, een fantastisch en interessant programma. Met een hartje erbij. Ik geef de complimenten door, Daniela. De cafébazen Sean Dont en Lenke van Olmen die hebben aperitief al koud gezet. Straks vanaf 3 uur, weer tot 6 uur vanavond op jouw radio. Zeg.

0: in Chance Muziekcafé.
1: Womack en Womack. Schoon toch als koppel ze samen hits scoren. Zo dadelijk in een jukebox in ons muziekcafé.
2: Wit-wit.
3: Of net niet-wit.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
6: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
7: Dovi Keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: Code Yellow.
9: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
9: Info op telenet.be.
10: En wel, ik ga eens gaan kijken.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen, maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
12: Ontbijt op bed gelijk een koning.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
12: King size.
11: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
14: It's a Sunweb holiday.
13: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
15: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
16: Die tijdsregistratie bedoelt je?
15: Ja.
16: Daar kan ik u bij helpen.
17: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
18: Tada! Nieuwe keuken. Helemaal binnen budget.
19: Maar uw ijskast kan niet open.
18: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
19: Ja, dan kan dat, ja.
20: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen.
21: Ego Keukens.
22: Samen aan tafel.
23: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
22: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
23: I love the witloof van de lunchgarden.
24: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
25: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
24: In Libelle naar...
25: De 5 beste looks van nu.
24: In Feeling of naar...
25: De hotste adresjes in je buurt.
24: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
26: Als dit herkenbaar is voor jou...
27: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
28: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
27: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
26: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
27: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
28: En of dat beter klinkt.
26: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
29: Kurkfabriek van Avermaat.
30: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
31: Ja.
30: Je bent zo wat stoerder. Een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
31: Ja.
30: Een oorbel erin gejankt.
31: Helemaal in mijn midlife.
30: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
31: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
30: Ja, je moet wel je mond houden.
31: Ja, ik zal het weg.
29: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:42 het nieuws met Vrouwtje Kaljon. En de deadline voor kinderdagverblijven nadert.
32: Ja, en goed nieuws, want bijna 8 op de 10 kinderdagverblijven in Vlaanderen zijn nu al in orde met de nieuwe strengere regels. Vanaf volgend jaar mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij enkel baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. De Vlaamse regering voorziet extra middelen om de laatste kinderdagverblijven nog te ondersteunen bij een overstap naar de nieuwe regels. Bevoegd minister Gené wil ook 10.000 extra plaatsen voor kinderen creëren. YouTuber Nathan van der Gunst of ACID moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Brugge voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer beslist. ACID maakte vorig jaar de naam bekend van een gynaecologiestudent die schuldig was aan verkrachting, maar geen straf kreeg. ACID

0: tot 19 graden. Morgen blijft het overal zonnig bij 20 graden. Vrijdag is het eerst nog vrij zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe met de regen en 18 graden. In het weekend wisselen opklaringen en wolken elkaar af, met af en toe kans op nog een bui. En een pak frisser dan rond 14 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: De drie van nostalgie zijn ontmaskerd.
2: Ik denk aan Wouter, Hetty Helsmoortel en Niels Albert.
1: Maar het is nog niet gedaan. Er staan drie nieuwe bekende stemmen voor je klaar.
3: Wij
4: zijn
1: Nostalgie. Herken jij ze? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
5: Met Sean en Lenke.
3: Geen alcohol meer in de Duitse treinstations. Wel, een Sean zag je de komende drie uur dan weer meer dan welkom zijn in ons muziekcafé voor een frisse pint. En een fijne babbel en enkel jouw favoriete 80's en 90's hits. Music, yeah. En ook als je Duits bloed hebt, zijn er welkom in.

0: Chance Muziekcafé.
1: Hey, goedemiddag, het is woensdag 14 oktober. Dat is de verjaardag van Winnie de Pooh. Die wordt er al 100 vandaag.
2: Allee, jongens, wat dat er niet al zeggen. Hè?
1: Nee, het blijft eeuwig jong. Het is helemaal in berenthema trouwens. Want de tweede woensdag van oktober is het... Breng je teddybeer mee naar school of naar het werkdag. Als nostalgisch momentje dat je dan samen met je collega kan herbeleven eigenlijk.
2: Ik vind het wel een schattige dag. Naar school snap ik wel, maar naar het werk zo. Mijn tijd, dat zou ik nu niet meteen
1: doen. Ik heb er nog niemand gezien.
2: Al heb ik ze wel nog.
1: Ja?
2: Ik heb Loekie en Ipo, zo'n leeuwtje en een nijlpaardje heb ik nog. Meer zelfs, ik heb die doorgegeven aan May. Die slaapt daarmee naar een bedje.
1: Ja. Dus jij geeft je kind zo van die oude beertjes waar dan de kop zo half afhangt. Het mag niet te veel kosten, zeker.
2: Maar jong, die zijn nog goed, die zien er nog... Ik was een propere kleine, ze. Echt waar. Maar hoe zit dat bij u? Heb jij nog knuffelbeesten thuis van toen jij klein was?
1: Eigenlijk niet. Thuis niet. En ja, op het werk ook eigenlijk totaal niet nodig. Hè? Want ik mag elke dag samenwerken met een collega met een heel hoge aaibaarheidsfactor. Echte vriendschap ook. Iemand waar je altijd op kan rekenen. Slim, knap, muzikaal, multigetalenteerd eigenlijk ook, hè. Ons Veronique de Kok.
2: Oh my god, maar echt, ik weet er wat ik ga doen. Uw micro is een keer 3 uur lang dicht aan. Voilà, het is gebeurd.
3: Grappig, hè?
2: Toch blijft het dicht staan voor deze presentatie van Olmen. Het is gebeurd vanochtend bij Veronique en Sander. De stem van Hetty Helsmoortel is geraden, maar... Je zal het wel al hebben horen waaien. De zoektocht gaat verder. We hebben 3 nieuwe stemmen die mag ontmaskeren voor €5000 opnieuw. Daar gaan we straks voor spelen rond 3:30. En zometeen mag jij ook al kiezen welke plaat we draaien in de Café Clash. Met als thema deze week hits waar de artiest een haat-liefde-relatie mee heeft.

0: Café Clash.
1: Deze week battelen we in de Café Clash met songs waar de artiest een haat-liefdeverhouding mee had.
2: 2-0.
1: Jammer genoeg staat het 2-0. Het wordt dus tijd dat er nog eens iemand in de app een nieuwe regel doorstuurt. Iets met dubbele punten of
2: zo.
1: Dat
2: hebben we vorige week al gedaan. Dat is goed, is goed. We gaan beginnen bij Team Sean met deze. Oasis met Wonderwall. Ze gaan volgend jaar ook weer toeren naar de broers. Dus dan gaan vol de stadions weer meebrullen van zodra die akoestische gitaar van Wonderwall begint. Behalve Liam Gallagher zelf misschien, want die kotste jarenlang op de plaat. Hij vond het te soft. Hij noemde het smalend een reggae liedje. Broer Noel die was wel fan van het nummer. Al was het dan vooral omdat het hem schatrijk maakte en al zijn rekeningen betaalde. Maar toch, stem Wonderwall, stem Team Sean, Pretty Please.
1: Maar je kan ook gaan voor dit catchy nummer dat je de rest van de dag niet meer uit je hoofd gaat krijgen. Dankzij Dance Monkey ging de Australische zangeres Stones and I, oftewel Toni Watson, zo heet ze echt, van arme straatartiesten naar popfenomeen. Maar eigenlijk schaamt ze zich dood voor het simpele deuntje en de gimmick, maar ik noem het wel graag een rock'n'roll kinderliedje. En als je echt wil scoren bij je kinderen deze woensdagnamiddag, dan moet je nu stemmen voor Team Lenke.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Hey, ik ben Piet.
7: En ik ben Ruben.
6: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
8: Gordijnland.
7: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
6: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
9: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
6: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
9: Kijk op gordijnland.be.
10: Ik ben het beu!
11: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe verder liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
12: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
13: Van 3 tot 6, Sean's Muziekcafé.

0: En Out in the Streets hier in het Muziekcafé. Hey!
1: De Café Clash.
0: En we zijn aan het battelen deze week met hits waar de artiest zelf niet altijd zo zot van was. Dat is misschien nog een understatement. Een song, een hit die ze zelfs haten in sommige gevallen. Aan de ene kant van de boxring Tones and I met Dance Monkey. Voor Team Lenke neemt het op tegen Wonderwall van Oasis in mijn team. Het begon wel goed, moet ik zeggen, en daarmee geef ik het al een beetje weg. Maar Nancy uit Antwerpen stuurde absoluut Sean. Ook Anne Denderbellen zei Sean. Team Sean, zegt Vicky. Team Sean van Melinda uit Hallaar. Team Sean, zei de Christophe ook. En toen begonnen de Team Lenke binnen te komen.
2: Ja, Arno die had een heel goede suggestie. Lenke, 4 punten. Dus ja, dat telt dan al extra op.
0: Ja, ja,
2: Wendy die stuurt ook Team Lenke een stom liedje. Maar zo leuk om mee te zingen.
0: Maar
2: en
0: toch.
2: Aisha de Brabander die zegt Team Lenke. Want dit lied was het lied van mijn beste vriend. Die ik jammer genoeg 6 jaar geleden... bijna 7 jaar geleden ben verloren. En dit liedje brengt mij altijd terug naar de goede tijden die we samen hadden.
0: Ja, maar kijk. Hey, verdient gewonnen dan.
2: Voilà.
0: Zeggen we 2-1. Nog steeds voor Team Sean, maar toch puntje bij voor Team Lenke. Tones and I met Dance Monkey.

Drie nieuwe bekende stemmen houden ons sinds vanochtend opnieuw bezig. Wil je kans maken op 5000 euro? Stuur dan nu Ik Weet Het in de Nostalgie-app. En dan mag je misschien wel over 4 minuten jouw gokje wagen.

0: Nostalgie.
1: Luisteraar Nawal, die ontmaskerde deze ochtend de drie van Nostalgie. Ze herkende Ann Wouters, Hattie Helsmoortel en ja. Niels Albert. En is zo 5000 euro rijker. Maar het is nog niet afgelopen, want de jury kwam vanmorgen ook met een boodschap. We gaan gewoon verder met drie nieuwe bekende stemmen die je opnieuw 5000 euro kunnen opleveren. Dus we spelen gewoon verder met Cindy uit Kruibeke nu. Goedemiddag, Cindy.
2: Goedemiddag.
3: Yo, Cindy.
1: Ja, het is een moeilijke opdracht natuurlijk. Drie nieuwe namen, maar hoe zeker ben jij van je drie namen?
2: Want de eerste twee zijn pure gokjes, maar de laatste denk ik toch wel herkend te hebben.
3: Ja, je kan dat gevoel zo hebben, hè, van dat is het gewoon. Dat is die persoon, kan niet anders. We hebben dat gevoel
2: maar
3: ook al gehad,
2: Lenk
3: en ik. En dan ben je soms nog mis. Ja, maar kijk, dat is spelletje natuurlijk. Zo houden we het spannend. We hebben straks drie namen van jou nodig, Cindy, maar we gaan eerst nog eens luisteren.
4: Wij
5: zijn
4: Nostalgie.
3: Oké, zeg maar Cindy, wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Ik denk Erik van Looy, Nathalie Meskes en als laatste Robbe Bones.
3: Robbe Bones van Rondje Robbe bij Veronique en Sander de Komiek. Zitten we al dichter in de buurt? We gaan luisteren naar de jury.
0: Je hebt 0 stemmen juist.
1: Oh, Cindy, jammer. Geen Robbe Bones, ook geen Erik van Looy of Nathalie Meskes. We gaan de namen dus aanvullen.
2: Geen probleem.
1: We gaan ze aanvullen op de site nostalgie.be. Daar kan je ook nog eens naar alle gokjes gaan kijken. Merci om mee te spelen, Cindy. En welkom.
2: Oké, succes nog.
3: Bye. Yo, Cindy. Ja, vandaag nog 2 kansen om mee te spelen. Dus de komende 2 uur. Maar uiteraard ook al jouw favoriete muziek uit de 80s, de 90s. Af en toe een 70s plaatje of een zero's plaatje ertussen. Je zal aan je trekken komen. De allergrootste hits hoor je hier bij Nostalgie.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.

0: zometeen in Sjans Muziekcafé.
1: Harry Styles, dat is een man met vele talenten. Wat zeg ik, zou er eigenlijk iets zijn dat die man niet kan. Oh. Maar die heeft ook voor een Harryflatie gezorgd in Nederland. Ja, wat dat is, dat vertel ik straks in het muzieknieuws.
2: Oh, weer iets om naar uit te kijken.
0: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tijd om het binnen gezellig te maken.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
4: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
6: Veel mensen denken...
7: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
6: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
8: Keer om.
6: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
7: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
8: Keer om.
6: Oh. Dus, stap af van...
7: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
6: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
0: Sjans Muziekcafé
9: met Sjan en Lenke.

0: Nostalgie. Muzieknieuws. Trek het dan niet aan als ik kom met een raket.
1: Wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Peter van Laat van Mama's Jasje, die wordt volgend jaar 60 en dat viert hij met een symfonische concertreeks. Samen met het Antwerp Philharmonic Orchestra krijgen de klassiekers van Mama's Jasje dus een symfonisch jasje. De concerten staan gepland in de Capitool in Gent, in de Stadsschouwburg in Antwerpen, in het Rijksotheater in Hasselt en in het Cursaal in Oostende. De voorverkoop start nu maandag om 10 uur. Ja, we gaan even terug naar de Super Bowl van 1993. Ja, het meest bekeken sportevenement is dat in de Verenigde Staten. En toen in 1993 zeker, want Michael Jackson trad daar op tijdens de rust van die sportwedstrijd. En er komt nu een documentaire over dat optreden met nooit geziene beelden van Michael en zijn entourage. Tijdens dat korte optreden bracht Michael enkele hits zoals Billie Jean, Black or White en We Are the World. De documentaire verschijnt in februari. Ja, dat Harry Styles zalen en stadions op stelten kan zetten, dat wisten we al. Maar de Britse popster blijkt nu ook de economie te kunnen ontwrichten.
2: Och, jongens.
1: Uit officiële cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat zijn 10 uitverkochte concerten in de Johan Cruijff Arena zorgden voor een Harryflatie.
2: Wat is dat nu, een Harryflatie? Alleen een dag over bezig hier op bureau, de Harryflatie.
1: Ja, omdat Amsterdam de enige halte was op het Europese vasteland, zijn er 200.000 buitenlandse fans afgezakt naar onze noorderburen.
2: Waaronder jij?
1: Met mijn vriendinnen zeker, met als gevolg dat de concerttickets in mei ruim 7% duurder waren. En al die fans moesten natuurlijk ook eten, drinken en ergens slapen, waardoor dan ook de hotelprijzen de hoogte inschoten. En waardoor die concertreeks dus een meetbare impact had op het totale Nederlandse inflatiecijfer.
2: Vertelt ze trots hier in ons café. Ja, impact door u en uw vriendinnen zeker, daarmee heel de crew de Johan Cruijff Arena leeggezopen.
1: Ja, dat kan ik helaas niet ontkennen.
2: Zuipschat. Alphabet nu met Fascination. En daarna nog Unfolk met Don't Let Go. Ja, ze zijn al bezig. God.

0: straks in Sjans Muziekcafé. Paula Abdul, begonnen als cheerleader voor het basketbalteam van de LA Lakers. Dan als choreografe van videoclips ook furore gemaakt. En dan eind jaren 80 en early 90s ook nog eens als zangeres de radio's veroverd. Perfect voer voor op nostalgie, zo dadelijk dus.
1: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
4: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
5: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
4: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
6: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Stel, ik wil leren traden.
9: Ja?
8: Hoe begin ik daar dan aan?
9: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
8: En hoe leer ik het in de praktijk?
9: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
8: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
9: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
8: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
9: Kijk op belgiantradingacademy.be.
8: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
10: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 4. Nieuws met Fraukje Kaljon. De gesloten instellingen zitten overvol.
11: Ja, zo'n 80 jongeren zitten op dit moment ook langer dan voorzien in gesloten instellingen in Vlaanderen, terwijl ze daar eigenlijk niet meer moeten zitten. Dat heeft Vlaams justitieminister Zuhal Demir gezegd in het Vlaams parlement. Het gaat om jongeren die hun straf hebben uitgezeten en zouden moeten doorstromen naar de jeugdhulp. Maar daar is geen plaats. En volgens Demir raken daardoor ook de gesloten instellingen vol, waardoor er geen plaats meer is voor jongeren die net criminele feiten hebben gepleegd. Bijna 8 op de 10 kinderdagverblijven in Vlaanderen zijn nu al in orde met de nieuwe strengere regels. Vanaf volgend jaar mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij enkel baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. De Vlaamse regering voorziet extra middelen om de laatste kinderdagverblijven te ondersteunen bij hun overstap naar de nieuwe regels. En bevoegd minister Genee wil ook 10.000

0: Denk aan Wouter, Hetty Helsmoorton en Niels Albert.
1: Maar het is nog niet gedaan. Er staan 3 nieuwe bekende stemmen voor je klaar.
2: Wij
3: zijn
1: Nostalgie. Herken jij ze? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sjaans Muziekcafé.
4: Met Sjaan en Lenke.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Je mag opnieuw je suggestie doen voor onze Nostalgie Muziekcapsule. Samen zoeken we hier altijd naar de allerbeste platen aller tijden. En vandaag zoeken we songs met de letter de. De D van dialect, want dat is iets dat heel hard opvalt in de slimste mens dit jaar. Dat er ontzettend veel dialect gesproken wordt. De verloedering van het algemeen Nederlands noemen ze dat zelfs in de krant vandaag. Maar ja, hier in het café, het is een volkscafé. Wij vinden dat iedereen zichzelf mag zijn en dus ook gewoon in zijn eigen dialect mag spreken. Lang leven de dialecten.
2: Dat is zeker dat. Dus gaan we vandaag op zoek voor de muziekcapsule naar platen met een D van dialect. De titel moet starten met een D. En we gaan het eens wat anders aanpakken. We dachten, waarom maken we het niet een beetje fun? Je mag uw favoriete song met een D als eerste letter in de titel doorsturen, maar in een audioberichtje. In je eigen dialect. Dat ze dan zo in een zin of twee kunnen dat doen. In Sinter Klaas, zou ik bijvoorbeeld zeggen. Awel, beste cafévriend, voor mij mag dat dan met Salies een goed Eva Mexke zijn. Zinne. Als ik dat even angst hoor, dat is gelijk een jaren bezig. Dat smelt op mijn tong. Zoiets dus. Maar dan met een songtitel die start met een D.

0: kiss.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
2: Ja, we zijn op zoek naar platen met als eerste letter in de titel een D. Speciaalke vandaag, want je mag het in je eigen dialect vragen om het in de muziekcapsule te stoppen, zoals de Rudy van de Nabele heeft gedaan.
3: Hoe gedaan, Rudy?
4: Hallo, nostalgie. Ik was aan het denken aan Dansen met de Patertjes van Catastrofe. Niet dat dat mijn favoriet nummer is, maar het is wel twee vliegen in één klap staande. Begint met een D en anderzijds het zuiverste Antwerps dialect. Dankjewel, groetjes.
3: Groetjes terug, voilà. Rudy had de opdracht begrepen. Nu jij nog, laat me weten in je eigen dialect jouw favoriete song met een D voor in de muziekcapsule in jouw eigen dialect.
1: Zo sta je op.
5: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
6: Wereld Dobbelaar, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: We zien jou elke zondagavond natuurlijk op ons scherm in De Verrader.
3: Mm. Het is prachtig om twee volwassen vrouwen over een soort veredeld scoutspel te horen praten. Hoe hard je daarin opgaat.
6: Dat is toch de bedoeling van het spel? Ja, anders doen we toch niet mee?
3: Vind dat
7: ja,
3: gek?
7: Ook, want pas op, nu hebben we nog eens twee vrouwen tegen u ook. Want luistert een keer, meneer. Het is gemakkelijk om thuis vanuit je zetel te zeggen ik zou wel dat weten.
6: Dat
7: ik ja, ga daar dan zelf eens zitten. Hè.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
8: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
9: Je bent ook helemaal in het nieuw.
10: Ja.
9: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
10: Ja.
9: Een oorbel erin gejankt.
10: Helemaal in mijn midlife.
9: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
10: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
9: Ja, je moet wel je mond houden.
10: Ja, ik zal het weg.
11: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
12: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
14: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Lenen bij Leemans.
17: Maar Suzy, per kit, dan moet je zagen met een cirkelzaag.
18: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
17: Met die houtzaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
18: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
17: Maar Suzy toch?
19: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
16: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.
16: Nostalgie.
2: Trap.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: We gaan een plaat vereeuwigen in de Muziekcapsule. Dat is een verzameling van al jouw favoriete platen. Dat lijstje kan je trouwens terugvinden op nostalgie.be of Spotify. En vandaag gaan we daar een plaat bij stoppen met de letter de van dialecten.
2: Ja, het valt op in de slimste mensen dat er alleen maar dialecten te horen zijn. Maar wij zijn fan, dat is ook normaal natuurlijk. Nogmaals, in het muziekcafé, daar kom je zitten voor de goede muziek. Maar ook omdat je hier jezelf kan zijn en het in je eigen dialect mag zeggen. Zoals Peggy Braakmans haar suggestie bijvoorbeeld. Peggy, zeg het maar.
3: Hello, kustoppers. Ah, wel, ik had gedacht aan de dikke lui. Want ik vind dat gewoon een kaatbangelijke schaaf. En dat is al veel te lang geleden dat dat nog eens op de radio is gekomen. Dus je zou maar dat we een heel groot...
2: Ja, en toen schoof haar vinger van de knop. Maar dat is niet erg, Peggy. We hebben de boodschap begrepen. De dikke lui had gekunnen. Ook Alain wilde nog iets zeggen.
4: Ja, Alain vraagt voor een liedje... te kiezen in je dialect, met de D van dialect voor te beginnen. En omdat nog een keer een Frans liedje horen, had gepeest op Déjà Chanté van Mylène Farmer. Allee, het is open dat je erin stemt. Moet je er goed?
2: Was al laatst wat ik hier erbij had.
1: Om
2: die er goed. Oh, jezelf ook goed. En was zalig toch, kijk, dat vind ik. En dan de suggestie die het wordt, die gaan we vereeuwigen voor het nageslacht in de muziekcapsule. Die van Patrick de Vos.
5: Ik zou het zo bij benaagd te pazen van dat liedje van Deust in de Wind. Wat ik heb vrienden dust, dat wel, maar dat liedje is wel vriendwaas. Deust in de Wind.
2: Deust in de Wind. Daar drinken we een op, Patrick. Scholletjes.

Hier zit Dust in de Wind. Zalig. En zo zijn we weer helemaal zen, denk ik, om op zoek te gaan naar die drie nieuwe stemmen in de drie van Nostalgie. Deze ochtend gelanceerd, een nieuwe opgave. En alweer 5000 euro te verdienen natuurlijk voor de vinder van die drie stemmen. Als je het weet, stuur dan Ik Weet Het in de app. Zo simpel kan het leven zijn, zeker hier in ons muziekcafé. Hopelijk word je er dan zo dadelijk uitgepikt.

0: naam. You one of my kind.
1: De drie van Nostalgie.
2: Een luisteraar Nawal, die wist deze ochtend de drie van Nostalgie te ontmaskeren. Ze herkende de bekende stemmen van Ann Wouters, Hattie Helsmoortel en Niels Albert. Maar het is nog niet afgelopen, want de jury had vanmorgen ook een heel toffe boodschap. We gaan verder met drie nieuwe bekende stemmen die je gewoon opnieuw €5.000 kunnen opleveren. En wie weet gaat die €5.000 wel naar Anja uit Scherpenheuvel. Zeg hem dag Anja.
3: Hallo.
2: Hallo, hallo. Ja, het zou heel straf zijn op dag één, maar ja, het zou zomaar eens kunnen gebeuren. €5.000, zou je dat voor jezelf houden of gaan uitdelen aan jou?
3: Nee, ik zou het delen met de familie.
2: Oké, dat is keinobel.
4: Oké, die staan sowieso als één blok achter jou nu. Het zou straf zijn nu al een persoon ontmaskeren, één van die drie. Maar kijk, het zou zomaar kunnen. We're rooting for you, Anja. Ik heb drie namen van jou nodig zo dadelijk. Eerst gaan we samen nog eens luisteren naar het fragment. Wij
2: zijn
1: Nostalgie.
4: Liefste Anja, wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
3: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
4: Ja.
3: Nummer 2 Evie Gruijaert.
4: Mm-hmm. En nummer 3?
3: En nummer 3 Steven van Herrewegen.
4: Jeff Neven, Evie Gruijaert en Steven van Herrewegen.
3: Ja.
4: Zitten we al dichter in de buurt dan het vorige uur. We gaan nu luisteren naar de jury.
1: Je hebt 1 stem juist.
2: Oh.
4: Anja, je did it! Wauw!
3: Dat is al goed, hè?
4: Dat is al zeer goed. Maar ja, oké, de eerste stem is geraden dankzij Anja. Maar wie is dan de juiste stem? Dat blijft nu wel de vraag. We gaan nog eens luisteren naar de jury. Oh, wacht. We gaan hem nog eens doen.
5: Hallo iedereen, ik ben Jeff Neven en jullie hadden het juist. Ik ben 1 van de 3 van Nostalgie.
4: Oké, Jeff Neven. Dus
3: ja, ik dacht het wel.
2: Anja, goed gedaan, jong. Merci om mee te spelen, Anja. En welcom ook in de Nostalgieclub.
4: Yo.
3: Oké.
1: Herken jij wel de 3 van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win €5.000.

0: zal wel zijn. Let's get loud. De eerste naam is geraden, Lenke.
1: Allee, jong, zo snel. Ja, de eerste stem is herkend. Jeff Neven is het.
0: Ik voel dat we on a roll zijn in het muziekcafé. Zo dadelijk de tweede naam volgend uur. Daar gaan we voor, toch?
1: Zou kunnen, hè.
0: Come on. You gotta do.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
3: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon morgen op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
5: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren met een totale garantie van 20 jaar. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
6: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
7: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
9: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
10: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
9: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
10: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
3: Yay!
11: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
0: Sean's Muziekcafé.
12: Met Sean en Lenke.

0: Vanmorgen was Veerle Dobbelaar te gast bij Veronique en Sander. Die doet ook mee aan de Verraders. Hè. En die heeft vanmorgen verteld dat dat toch heel pittig en mentaal zwaar was.
1: Mensen vragen me, is dat leuk? En dan zeg ik, ja, dat is leuk, maar dat is vooral intens en heftig. Dus je begint dat nu wel te zien. We zijn allemaal zo niet meer echt helemaal helder. Dus je denkt in het begin, nee, maar ik weet dat dat een spel is. Ik ga dat nooit vergeten. Mij gaan ze echt niet liggen hebben. Maar, hè, dus de buitenwereld wordt weggeknipt. Dus dat wil zeggen dat die binnenwereld, dat wordt dan uw wereld. En je denkt ook, nee, maar dat spel, ik ga dat gewoon s'avonds, voor ik naar bed ga, gelijk als mijn juwelen afleggen. Maar na nacht drie begint dat toch, ik heb toen dat en die heeft dat. Hè. Dus je ontkomt daar niet aan. En hoe komt dat? Omdat dat gewoon zo intens is. Omdat er niets anders is.
0: Ik zou daar gewoon zot van worden als ik zou meedoen. Maar jij hebt ook meegedaan. Hè? Is dat herkenbaar wat hij zegt?
2: Ja, ik vind dat Veerle dat heel mooi zegt eigenlijk. De buitenwereld wordt weggeknipt. Dat is zeker zo. Dat is echt niet onderschatten hoe nuchter of level-headed je ook bent. Laat staan als je zoals mij dan plots na een paar dagen trouwe bondgenoot zijn plots verrader moet worden. Dat was ook een enorme mindfuck. Maar ik ben het ook elke zondagavond aan het volgen met heel veel plezier dit seizoen van de Verraders. Ik zie Veerle haar best doen en dan tegelijkertijd ook soms zo hard beginnen sukkelen dat ze er afgelopen zondag bijna uitgekegeld werd door haar mede-bondgenoten. Dus ik wens haar vooral heel veel succes en toch ook een beetje slaap toe. Maar ze is goed bezig. Als je luistert, Veerle, je bent goed bezig. Doe zo het verder.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Die boodschap is duidelijk, hè? Vanessa Chantal Paradis, zo dadelijk in je speakers.

0: De U10 SK Stormvogels groepschat.
1: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
2: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
1: Niet nodig, coach, nog plaatsen in de koffer, uitroepteken.
0: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
5: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
4: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
6: Zeg, wat doe ik met...
7: Langdurig zieke medewerkers?
6: Ja.
7: Heb je nu even tijd?
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Het is uw linkeroor hier, hè.
10: En uw rechteroor.
9: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
10: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
9: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
10: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
9: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
10: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
9: Ja, ja. Het kan anders.
11: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
12: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
3: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
4: Muurprotect.
3: Electro of IT met service?
5: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
6: Goedenamiddag, het is 1:05. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En jij begint met het assiseproces over de dood van kleuter Dien.
7: Ja, daar heeft Dave de Kok zijn excuses aangeboden aan de vader van Miguel. Dat is de peuter die in 2008 overleed, ook nadat hij zwaar was mishandeld door Dave de Kok. En die zegt nu dat het hem oprecht spijt. De vader van Miguel reageerde woedend. Volgens hem manipuleert de Kok iedereen en gebruikte hij hetzelfde excuus bij de twee kleuters. Namelijk dat ze van de trap waren gevallen. De Kok kreeg 10 jaar cel voor de dood van Miguel en nu riskeert hij 30 jaar cel voor de dood van Dien. De vakbonden bij farmareus GSK in Wallonië hebben samengezeten met premier De Wever. En ze praten rond deze tijd ook met de directie van het bedrijf zelf. GSK kondigde vanmorgen aan dat het zo'n 1200 van de 8500 werknemers wil ontslaan. Het is de grootste ontslagronde in ons land in 1,5 jaar. De farmasector krijgt grote klappen door concurrentie uit China en de VS. De Wever zegt dat de regering mee naar oplossingen helpt zoeken. Met sport, met wielrennen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de eerste rit in de Eneco Tour gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Dylan Groenewegen. En nog een Belg, Gerben Thijssen, werd derde. Voor Merlier is het al zijn 13e seizoenszege. En bij de vrouwen won eerder ook onze landgenote Sandrien Tas de eerste rit. En zij pakte ook de leiderstrui. En in de tennis is onze landgenoot Sisu Bergs uitgeschakeld op het toernooi van Shanghai in China. Hij verloor in de 8e finales van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. Sisu Bergs zorgde maandag nog voor een megastunt. Hij won toen van de Spaanse nummer 3 van de wereld, Carlos Alcaraz.
3: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 11 graden. Morgen vrij zonnig en erg zachte maxima tot 21 graden. Ook vrijdag nog start zon.

0: Ringedingeding, dit uur geven wij een bon van 100 euro weg bij Food Prepper in een dagschotel. Je kan hier dus nog snel je avondeten fixen, dat is mooi. Als je de link vindt tenminste tussen de drie platen die we je straks gaan voorschotelen.
1: En wie weet gaat er ook wel 5000 euro de deur uit, zometeen. Want als we iemand vinden die die drie nieuwe bekende stemmen zomaar zou kunnen ontmaskeren in de drie van nostalgie. Want vorig uur werd die eerste naam gewoon al geraden op de eerste dag. Upla, Jeff Neven, maar wie zijn die andere twee?
0: Het is veel druk op je schouder. Dat beseffen we zo op een woensdagnamiddag. Dus eerst even alles losgooien, kop helemaal leegmaken met een tournee General Mix.

0: We spelen zo meteen weer voor 100 euro bij Food Prepper. Met Belgische producten, gezond, supersnel ook. Op minder dan een kwartier tover je dat gewoon op tafel. Kan van jou zijn als je de link vindt tussen de drie songs die we je nu gaan voorschotelen.
1: Eén woord zoeken wij en dat mag je doorsturen in de Nostalgie-app zoals steeds. Are you ready? Wat is de link tussen de volgende drie platen? En ja, gaat wel zien, maar gaat vooral niet te ver zoeken.

0: Wat zou de rode draad toch kunnen zijn tussen deze drie nostalgie-hits? 100 euro bij Food Prepper. Stuur je antwoord nu door in de nostalgie-app.
1: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
7: Hoera, ze zijn er weer.
8: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
7: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
9: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
10: Oh, een eekhoorn.
9: Een safari in de jungle.
10: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
9: Of maak van je koffiezet...
11: Voilà, uw koffie.
9: Een professionele espresso-machine.
11: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
12: Make it extra.
9: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
13: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
13: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
14: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
15: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
14: Dek onze realisaties op bruvo.be.
16: Zeg schat,
17: ja?
16: Waar is die staanlamp naartoe?
17: Ah, die is kapot gegaan.
16: Oei, en onze relax?
17: Ook kapot.
16: Ook kapot.
17: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
16: Ja.
17: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
16: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
17: Nee. 1 adres.
16: Oh.
18: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
19: Als dit herkenbaar is voor jou...
20: Zeg Chantal, wat is dat?
21: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
20: Maar zeg, die slaat er ook die neffest.
19: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
20: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
21: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
20: Ah ja.
19: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
22: Kurkfabriek van Avermaat. Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
23: Nostalgie Top 3000.
24: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
25: Van 3 tot 6, Chance Muziek Café.

0: Middagschotel.
1: We gaan weer spelen voor je avondeten. Een bon van 100 euro bij Food Prepper. Dat zijn verse, gezonde maaltijden met Belgische ingrediënten die je dus in maximum 15 minuutjes op tafel tovert. Bijzonder makkelijk en heel welkom in een drukke avondspits. En misschien gaat die naar Hanne uit Meerhout. Dag Hanne.
2: Hallo.
3: Jokes.
1: Hela. Zeg, ben jij iemand die zo één keer boodschappen doet voor de hele week of zo elke dag naar de winkel gaan? Is dat meer jouw ding?
2: Goh, ik ga zo wel een paar keer in de week naar de winkel, ja, ja.
1: Ja, soms moeilijk om in te schatten op voorhand waar je zin in gaat hebben. Hè?
3: Dat is meestal. Ja. Ja, ik doe dat dan meestal in een paar etappes.
1: Maar met Food Prepper is het wel allemaal super gemakkelijk en dat is ook gewoon gratis aan huis geleverd.
2: Ah, geweldig.
3: Dat is geweldig, maar het enige wat we van jou nog nodig hebben nu om het echt geweldig te maken, is de juiste antwoord natuurlijk. De platen die je te horen kreeg, of de stukjes daaruit, was toch dat was Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Peter, Bjorn en John met Young Folks, ook altijd een leuke. En The Dock of the Bay van Otis Redding. Maar wat was de link tussen die drie songs?
2: Dat was fluiten.
3: Fluiten, ja. Helemaal juist. En toegegeven, ook niet zo moeilijk, hè, Hanne?
2: Nee, het was een beetje makkelijk wel. Maar dat
1: eigenlijk,
2: mag ook, hè.
1: Zeker, eigenlijk, hè? Zouden we haar eens moeten laten fluiten.
3: Eigenlijk, ja.
1: Ja.
2: Oh.
3: Fluit eens, Hanne. Of ben je zo van die personen die niet kan fluiten? Mijn vriendin kan het bijvoorbeeld niet.
2: Fluit, oké.
1: Okay. Oh. Volassen.
3: Mooi.
1: Talent ook.
3: Ja. Maar ja, jij krijgt van ons een bon van 100 euro van Food Prepper. Dus heel veel fluit- en kookplezier daar, Hanne. En welkom in Nostalgie Clubke.
2: Dank je wel.

be famous. Bros, and when will I be famous? Ja, famous, beroemd als winnaar van de tweede opgave van de drie van Nostalgie. Zo dadelijk misschien. Weet het nooit, hè? Jeff Neve is al geraden geweest door Anja. Eén stem kennen we dus al. Ze klonk heel content, ook ons Anja echt een trotse lach. En dat was mooi, maar dat is jammer genoeg nog geen 5000 euro waard. Drie stemmen, daar zijn we naar op zoek. De drie van Nostalgie, als jij het weet, zo dadelijk mag je nog eens een gokje wagen. Ik weet het, sturen in de app. Dan halen we jou misschien wel aan de lijn.

0: Nostalgie.
1: Daar zijn we weer.
2: De laatste kans vandaag om je gokje te wagen voor de drie van Nostalgie. En die kans is weggelegd voor Arthur uit Borgerhout. Dag Arthur.
3: Goedenavond.
2: Hela. Ja, 5000 euro, dat is een mooi bedrag. Heb jij daar al een plan mee?
3: Met
1: oei, je valt even weg, Arthur.
3: Oei.
2: Ja, dat ga je nog eens moeten zeggen, Arthur.
3: Ik vertrek volgende week naar Ierland met vrienden. Dus ik denk dat ik het daar...
1: Dat je het daar kan gaan opdoen.
2: Oké, okay, 5000 euro voor de reisplannen.
1: Nog wat Guinness extra daar. In de pubs in Ierland. Oké, okay, Arthur, ik heb zo dadelijk drie namen van jou nodig. De eerste is vorig uur ontmaskerd, Jeff Neven. Maar wie zijn die andere twee? We gaan nog eens luisteren naar de opgave. Wij
2: zijn
0: Nostalgie.
1: Het moment van de waarheid. Arthur, vertel het ons. Wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
3: Ja, Jeff Neven, Laura Tesoro en Otto Jan Ham.
1: Jeff Neven, Laura Tesoro en Otto Jan Ham. Zitten we alweer één of misschien twee stemmen dichter in de buurt? Gaan we voor de 5000 euro. We gaan luisteren naar de jury.
0: Je hebt... één stem juist.
2: Ah, jammer, Arthur. Geen Laura Tesoro en geen Otto Jan Ham. Merci wel om mee te spelen en welkom in onze Nostalgieclub. Hè.
1: Salut, Arthur.
3: Ciao.
1: Ja, dank je.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan morgenochtend opnieuw mee vanaf 7:30 en win 5000 euro.

0: En daarmee staat de teller nog steeds op 1. Op 1 naam, Jeff Neven. Dat is sowieso al een van de 3 bekende stemmen in de 3 van Nostalgie. Morgen vroeg om 7:30 kan je weer verder raden bij Sander en Veronique. Zo heb je vannacht, als je wakker ligt van die 5000 euro, nog alle tijd om eens even rustig alle reeds genoemde namen te overlopen. Dat kan op onze website nostalgie.be.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s Party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De Nostalgie 80s en 90s Party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon morgen op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
3: Bij Expert zeggen we graag, komt voor elkaar. Dankzij advies voor wasmachines met wel 20 programma's, reparatiehulp als ze doen of zelfs iemand die hem komt installeren. Kom dus zeker langs bij Expert. Een herstelling of een nieuw toestel komt voor elkaar.
4: Expert, meer dan een winkel.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Zaterdagnacht in de gezinschat.
8: Papa, kom jij mij halen van de 5?
9: Oké.
8: Okay. En dan kan Noor ook ineens mee.
9: Oké.
8: Okay. En Emma?
9: Oké. Okay.
8: En Simon?
9: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké. Okay.
7: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
9: Voor mijn step.
7: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius. Tijd om het binnen gezellig te maken.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
11: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
13: Ben je op zoek naar je eerste job?
14: Zo klaar voor.
13: Of is het tijd voor een carrière-switch?
14: Ja, zo klaar voor.
13: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
14: Zo klaar voor.
13: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
1: Sean's Muziekcafé.
15: Met Sean en Lenke.
16: I want you to want me.

0: Applaus voor Cheap Trick. En natuurlijk ook voor onze weerman Erwin Franks.
1: Het weer met Erwin.
0: Dat is zo, Erwin. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Dag, Sean en Lenke.
0: Nu al goed bezig en nog geen woord gezegd. Vertel het ons, vriend.
2: Ja, er is weinig op aan te merken. De korte weerberichten zijn meestal de beste. Want ja, tot zonsondergang blijft het zacht en droog. Alles kan nog vanavond in open lucht. Zelfs een strandwandeling is nog best aangenaam momenteel in Middelkerke. Nog altijd een warme 17 graden.
3: Oké, en morgen en de dagen daarna?
2: Als je morgen een verlofdag kan nemen, doe het. Echt doen, want dat wordt echt een prima nazomerdag. Met heel veel zon, temperaturen tot 20, 21 graden. Echt een dag om naar uit te kijken. En dan vrijdag begint nog droog, met tot de middag nog redelijk wat zon. Maar vanaf de kust neemt de bewolking toe en uit die wolken valt in de namiddag en in de vooravond wat lichte regen. Geen grote hoeveelheden en het is nog altijd zacht. Vrijdag tot 19, lokaal 20 graden. Het weekend verloopt lichtwisselvallig met een mix van zon en wolken. Met kans op een bui, maar veel zal dat in elk geval niet zijn. Maar ja, het wordt natuurlijk een pak frisser. Geen zuidenwinden meer, maar noordenwinden. En dat gaan we voelen. Nog amper 14 graden.
0: Och, dus ik onthoud morgen verlofdagske pakken, zeg je, Erwin?
2: Ja, zeker.
0: Naar Lenke, die bekijkt mij op kwaad. Maar ik ga het niet doen, want we hebben morgen hoog bezoek in het café. Maar daarover vertellen we zo dadelijk alles.
4: Sean's Muziekcafé.
1: Nostalgie.

0: Van Caribbean Queen van Billy Ocean. Dat is zo wat de laatste die wij hier nog hebben in ons muziekcafé uit onze jukebox. Voor we toch nog even een nieuwtje op je gaan loslaten.
1: Sean's Muziekcafé.
2: Ja, we gaan morgen zeker geen verlof pakken, want wij krijgen een icoon op bezoek in het muziekcafé.
3: Nee, ik hou niet van madame met een bontjas.
2: Jawel, Urbanus komt langs.
0: Haha!
2: En dat is misschien wel een jeugdidool van
0: zeker
2: jou.
0: Zeker van mij, ja.
2: Dus is er iets dat je altijd al hebt willen weten over Urbanus? Misschien heb je wel een vraag voor de man himself. Grijp je kans en stuur die vraag nu naar ons door. En wij beloven dat we ze morgen vroeg gaan... Morgenavond tussen 3 en 6 gaan stellen.
0: Leg ik nog in mijn nest en Urbanus ook bij zich, van om. En zo dadelijk om 6 uur is het Tony Talboom zoals steeds natuurlijk. Hij vertelt je elke avond van die backstage-verhalen over artiesten en nostalgie-songs uit de categorie. Ah, wel, die ook nog eens boven. Bovenhalen aan de toog van het weekend. Dus heel veel plezier met een Talboom ook.
4: Dorso.
5: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
4: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
5: Dat is interessant.
4: En dit is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Dat24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
10: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
9: Pats. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
11: Dats24.
12: Zeg, van het weekend. Een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
13: Kom aan, maar nee,
14: de frituurbrand.
12: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
15: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
16: Ah, ik ben het beu!
17: Oei.
16: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
17: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
16: Ja, en hoe verder liever?
17: Ver genoeg, maar niet te ver.
16: Ah ja, voor de kinderen.
17: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
18: Een goeie avond, dit is het nieuws van 3 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Een grote sociale onrust bij farmareus GSK. De werknemers van farmabedrijf GSK in Wallonië hebben het werk neergelegd na de aankondiging dat het bedrijf meer dan 1200 jobs wil schrappen. Omdat de concurrentie vanuit China en de VS te groot is en GSK zich meer wil focussen op gespecialiseerde medicijnen. Het is de grootste ontslagronde in ons land in 1,5 jaar. Intussen hebben de vakbonden ook samengezeten met premier De Wever en die zegt dat de regering mee naar oplossingen helpt zoeken. Op het assiseproces rond de dood van Kleuter Dien heeft Dave de Kok zijn excuses aangeboden aan de vader van Miguel. Dat is de peuter die in 2008 overleed, ook nadat hij zwaar was mishandeld door Dave de Kok. En die zegt nu dat het hem oprecht spijt. De vader van Miguel reageerde woedend. Volgens hem manipuleert de Kok iedereen en gebruikte hij hetzelfde excuus bij de 2 kleuters. Namelijk dat ze van de trap waren gevallen. De Kok kreeg 10 jaar cel voor de dood van Miguel en nu riskeert hij 30 jaar cel. Telecombedrijf Telenet krijgt een nieuwe CEO. John Porter stopt na 13 jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Telenet evolueerde de voorbije 13 jaar van Vlaams kabelbedrijf tot een telecom- en mediagroep. Het nam onder meer tv-zenders 4 en 5 over en richtte ook mee streamingsdienst Streams op. Porter is 69. De Spaanse Rokia Lorenzo volgt hem nu op. En wielrennen, onze landgenoot Tim Merlier heeft de eerste rit in de Eneco Tour gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Dylan Groenewegen en ook een Belg Gerben Thijssen werd derde. Voor Merlier is het al zijn 13e seizoenszege. Bij de vrouwen won eerder ook onze landgenote Sandrine Tas de eerste rit en ze pakte ook de leiderstrui.
1: Nostalgie weer.
18: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 11 graden. Morgen vrij zonnig en erg zachte maxima tot 21 graden. Ook vrijdag start nog zonnig, maar vanaf de namiddag krijgen we meer wolken met buien en 19 graden. In het weekend afwisselend opklaringen en wolken met af en toe nog een bui. Het is ook een pak frisser dan rond 14 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Eén stem is ontmaskerd.
14: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
13: Oh, herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
0: Wij
19: zijn
20: Nostalgie.
13: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder. Nostalgie. Top 3000 Heroes.
21: Tony Talboom.
20: Met straks een ijskoud verhaal over Shania Twain. En dat mag je echt heel letterlijk nemen. Eerste helden van Depeche Mode en Wham. Welkom allemaal. Yeah.

0: terug heel graag te zien. En Shania Twain kon er ook wel eentje gebruiken, denk ik.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Wanneer ze samen met producer Mutt Lange aan nieuwe songs wil werken, komen ze op het lumineuze idee om zich terug te trekken in een oude château in Frankrijk. Heel romantisch en mooi, zou je denken. Alleen, het is er ijskoud in zo'n kasteel. Het enorme gebouw is nauwelijks warm te krijgen. Dus gaan ze op zoek naar het allerkleinste kamertje dat ze kunnen vinden. En zo belandt een van de grootste zangeressen ter wereld in een piepklein kamertje dat vroeger gebruikt werd om vlees te roken. Met een elektrisch vuurtje, een bontjas en vooral zo weinig mogelijk afleiding beginnen ze eraan. En blijkbaar werkte het, want de ene na de andere hit werd daar neergepend. Uit die merkwaardige schrijfsessies groeiden nummers voor Come On Over. Het album dat Shania Twain uiteindelijk tot een van de grootste sterren ter wereld zou maken. Van het oude kasteel in Frankrijk naar een van de heetste albums uit de 90s. Come On Over is met meer dan 40 miljoen keer verkocht. Officieel het best verkochte studioalbum door een vrouwelijke solo-artiest aller tijden.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Ace of Base en Cock Robin, dat is een goede pingpong tussen de 80s en de 90s. En dan de Kings, die kennen we natuurlijk van die grote hit Lola. Maar zanger Ray Davies, die kon beter songs schrijven dan autorijden. Zijn eerste rijexamen, ja, dat ging zo dramatisch mis dat zelfs stoppen met rijden het alleen maar erger maakte. Nou, het is zo erg eigenlijk. Straks hoor je er meer over.
2: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Voor een voorwaarde op Pierre.net en in onze showrooms.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
4: Ontbijt op bed gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
4: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Stel, ik wil leren traden.
6: Ja?
5: Hoe begin ik daar dan aan?
6: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
5: En hoe leer ik het in de praktijk?
6: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
5: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
6: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
5: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
6: Kijk op belgiantradingacademy.be.
5: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
7: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.

0: Shakira laat haar heupen wiegen, maar eerst oppassen, want een gevaarlijk chauffeurke hier.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: En dat is Ray Davies van de Kings. Ja, hij kon fantastische songs schrijven, maar autorijden, dat bleek toch ietsje moeilijker. Tijdens zijn allereerste rijexamen, heeft hij zelf verteld, hè, gaat het heel snel mis. Ray, die rijdt een voorbijgangster aan. Geschrokken stopt hij onmiddellijk, springt uit de auto en haast zich naar de vrouw om te kijken of alles in orde is. Alleen vergeet hij in alle paniek een klein detail. De handrem. Terwijl Ray bij de vrouw staat, begint zijn examenauto langzaam achteruit te rollen en rijdt vervolgens ook nog eens over haar boodschappentas. De vrouw aangereden, de boodschappen plat, de auto op wandel. De examinator hoefde eigenlijk alleen nog maar te beslissen waar hij het kruisje bij gezakt zou zijn.

She walked up to me and she asked me to dance.

0: Top 3000 Heroes met Rick Astley en Fooled Garden. En dan Michael Jackson. Kort na zijn overlijden werd er iets in zijn huis gevonden dat miljoenen kon opleveren. Maar dit zou later tegelijkertijd voor een grote rel zorgen. Wat er aan de hand was, dat hoor je binnen 10 minuten.
1: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immos Koopman!
5: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon morgen op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
6: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
9: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
10: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
11: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK. Durf twijfelen.
12: Veel mensen denken...
13: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
12: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
13: Oh, daar is precies... excuseer meneer, rijdt u weg?
14: Nee. Oh.
13: Mevrouw? Mevrouw?
15: Ja?
13: Rijdt u weg?
15: Nee, sorry.
13: Allee. Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
15: Nee, ik blijf.
13: Oh.
12: Stap af van...
13: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
12: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.

0: Amai, wat een blijdschap hier deze ochtend op de radio. We hadden een dolgelukkige winnaar bij de Drie van Nostalgie. Die herkende de laatste stem en wint 5000 euro. Maar er is goed nieuws, want we beginnen gewoon opnieuw. We zijn al begonnen eigenlijk. 3 nieuwe stemmen en alweer 5000 euro te winnen. Misschien ben jij wel de volgende winnaar. Waag je kans vanaf morgen vroeg bij Nostalgie.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de...
0: Ja, dan heb ik nog één verhaal voor jou. Michael Jackson, hij is nog maar net overleden wanneer er achter de schermen al een merkwaardige strijd begint om zijn muziek. Zijn zus Latoya Jackson neemt uit zijn huis 2 harde schijven mee. En daarop zou een kleine goudmijn staan. Meer dan 100 nooit uitgebrachte nummers van Michael Jackson. Nog geen jaar later sluit zijn nalatenschap met Sony een monsterdeal tot $250 miljoen voor 10 nieuwe projecten rond zijn muziek. Maar meteen ontstaat er ook discussie over wat er uit die kluizen komt. Op het eerste postume album staan 3 nummers waarvan sommige fans overtuigd zijn dat ze Michael Jackson helemaal niet horen zingen. 1 fan trekt zelfs naar de rechtbank. Sony en de Jackson Estate blijven erbij dat de nummers authentiek zijn. Jaren later worden precies die 3 songs alsnog van de streamingsdiensten gehaald. Volgens de estate niet omdat ze vals waren, maar omdat de hele discussie de rest van Michaels muziek bleef overschaduwen. Meer dan 100 onbekende songs in de kluis. En misschien ligt Michael Jacksons grootste wereldhit daar nog

0: regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
1: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
3: Lekker.
2: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
3: Zalig. Vertel me meer.
2: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
3: En dat alles op maat van ons budget?
2: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.

0: Plezier. Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
2: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
1: Evengem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
3: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
4: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Goedenavond, dit is het nieuws van mij na 1 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kaljon. En moeten we binnenkort terug naar de stembus? De voorzitter van de Waalse regeringspartij Les Engagés, Ivan Verhoogstraeten, sluit niet uit dat we een nieuwe federale regering moeten kiezen. Dat heeft hij gezegd aan persagentschap Belga. Verhoogstraeten benadrukt dat hij geen voorstander is van een doemscenario, want een eventuele val van de federale regering zou heel slecht zijn voor het land. Maar hij ziet wel dat premier De Wever het moeilijk heeft om een begrotingsakkoord te vinden. Verhoogstraeten waarschuwt zijn coalitiepartners dan ook voor de zware economische gevolgen. Vlaams minister van Welzijn Genee trekt 64 miljoen euro uit om extra plaatsen te creëren in de jeugdhulp. En dat is echt wel nodig, want de jeugdhulp zit overvol. Uit cijfers van Vlaams justitieminister Zuhal Demir blijkt ook dat op dit moment zo'n 80 jongeren langer in gesloten instellingen zitten, omdat ze niet kunnen doorschuiven naar de jeugdhulp, terwijl dat wel de bedoeling is. Er komt ook extra begeleiding voor jongvolwassenen die de jeugdhulp verlaten en zelfstandig gaan wonen. De werknemers van farmabedrijf GSK in Wallonië hebben het werk neergelegd na de aankondiging dat het bedrijf meer dan 1200 jobs wil schrappen. Omdat de concurrentie vanuit China en de VS te groot is en GSK zich meer wil focussen op gespecialiseerde medicijnen. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. Intussen hebben de vakbonden ook samengezeten met premier De Wever, die zegt dat de regering mee naar oplossingen helpt zoeken. En in de straat van Hormuz is een containerschip gezonken. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is het schip tegen een zeemijn gevaren. En daarna brak er brand uit. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Volgens Iran had het schip geen toegang tot de zeestraat. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten varen er amper schepen door de straat van Hormuz.
6: Nostalgie weer.
5: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 11 graden. Morgen vrij zonnig en erg zachte maxima tot 21 graden. Ook vrijdag start nog zonnig, maar vanaf de namiddag krijgen we meer wolken met buien en 19 graden. In het weekend afwisselend opklaringen en wolken met af en toe nog een bui, rond 14 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Eén stem is ontmaskerd.
7: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
6: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
8: Wij
9: zijn
8: Nostalgie.
6: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Heren Dobbelaar, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We zien jou elke zondagavond natuurlijk op ons scherm in De Verraders.
4: Ik vind het prachtig om twee volwassen vrouwen over een soort veredeld scoutspel te horen praten. Hoe hard je daarin opgaat.
2: Dat is toch de bedoeling van het spel? Ja, maar doen we toch niet meer?
4: Vind dat
3: ja,
4: gek?
3: Ook, want pas op, nu hebben we nog eens twee vrouwen tegen u ook. Want luistert een keer, meneer. Het is gemakkelijk om thuis vanuit je zetel te zeggen, ik zou wel dat weten.
2: Dat
3: ik ja, ga daar dan zelf eens zitten. Hè.
0: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
7: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
8: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: oeh, lekkers voor het ganse gezin
9: in Libelle naar
10: de 5 beste looks van nu
9: in Feeling of naar
10: de hotste adresjes in je buurt
9: uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Ik ben het beu!
12: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe verder liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
5: Ja.
4: Je bent zo wat stoerder. Een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
5: Ja.
4: Een oorbel erin gejankt.
5: Helemaal in mijn midlife.
4: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
5: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
4: Ja, je moet wel je mond houden.
5: Ja, ik zal het weg.
1: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
6: Hallo, ik ben Treitjes, huis aan de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
7: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.

0: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg, schat.
2: Ja?
3: Die badkamer, daar is een lek geweest.
2: Oei.
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Lenen bij Leemans.
8: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
9: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
8: Met die jouw zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
9: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
8: Maar Suzy toch?
10: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
7: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Zeg schat,
12: ja?
11: Waar is die staanlamp naartoe?
12: Ah, die is kapot gegaan.
11: Oei, en onze relax?
12: Ook kapot.
11: Ook kapot?
12: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
11: Ja.
12: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
11: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
12: Nee. 1 adres.
11: Oh.
0: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
13: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
14: Goedenavond. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen. Want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latree.
15: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3-4 miljard euro wel zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
14: De BTW-hervorming verdwijnt daardoor voorlopig van tafel omdat die pas op langere termijn nodig is. In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de 2 CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
13: 1 stem is ontmaskerd.
16: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
13: Oh, herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
17: Wij
2: zijn
17: Nostalgie.
13: Dan win je €5000. De speurtocht gaat morgen verder.

0: stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
1: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
0: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
2: Tijd om het binnen gezellig te maken.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
4: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.

0: Veel mensen denken...
1: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
0: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
2: Keer om.
0: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
1: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
2: Keer om.
0: Dus, stap af van...
1: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
0: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
3: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
4: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
1: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
2: Ze zijn bij altijd de kerken moeten de met nou. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
3: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
4: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedenavond. Premier Bart De Wever schrapt de BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstellen. Aanleiding is het verzet van de liberalen van MR. De Wever wil zich ook enkel beperken tot de begroting voor 2027 en niet tot 2029 zoals eerst gepland. Zo wil De Wever vermijden dat ons land volgend jaar moet starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latré.
8: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
7: In totaal zou het gaan om zo'n 4 miljard euro aan besparingen. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parquet. Journaliste Nathalie Dijk.
9: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft en een wagen die vol drugs zet. En de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
7: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de twee CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
6: Eén stem is ontmaskerd.
10: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
6: Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
11: Wij zijn
12: Nostalgie.
6: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parquet. Journaliste Nathalie Dijk.
2: We horen dat dit toch een soort ribdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
1: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Francken in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in metrostations. Voor treinstations is dat zo'n 7%.
3: Slechts een beperkt aantal tussenkomsten deed zich buiten deze infrastructuur voor en had voornamelijk betrekking op politieinterventies, medische noodsituaties of geweldsincidenten. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we dit doen. Situatie, veilige situatie, onder andere in Brussel aan de metro's en in Brussel-Noord, Brussel-Zuid, is gewoon dramatisch.
1: In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om zo'n 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren er op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parquet in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parquet bevestigt het. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Eén stem is ontmaskerd.
4: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
0: Oh, herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
5: Wij zijn
6: Nostalgie.
0: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: stem is ontmaskerd.
1: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
0: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
2: Wij zijn Nostalgie.
0: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.